gelukkig zijn. Gewoon dat je zegt dat je van me houdt. Want geloof me, niemand kan het winnen van jou.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canadese zuivel, motorfietsen en veel alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren een reactie op de heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd, nadat de onderhandelingen over een handelsakkoord stuk waren gelopen. Het grootste deel van de Canadese export gaat naar de VS, maar Canada kijkt nu ook of ze meer kunnen handelen met landen in Europa. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Treinen, trams en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De ANWB waarschuwt dat het extra druk kan zijn op de weg, omdat veel mensen die normaal met de trein gaan nu de auto pakken. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. De PVV verwacht veel steun voor een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. De partij wil dat er gedragsregels voor makelaars komen. Door misstanden als vriendjespolitiek is het voor kopers soms lastig om aan een huis te komen, of ze betalen een hogere prijs. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. En overdag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canadese zuivel, motorfietsen en de meeste alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren al een reactie op de heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd, nadat de onderhandelingen over een handelsakkoord stuk waren gelopen. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Treinen, trams en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en dat er ook geen vervangend vervoer is. Op de weg kan het extra druk worden, waarschuwt de ANWB al. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars schepen. Volgens de VS werden marineschepen bestookt met Iraanse raketten, maar is er geen schade. Als vergelding heeft het Amerikaanse leger naar eigen zeggen 5 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Iran zegt ook die aanvallen te gaan vergelden. En voetbaltrainer Rick Kruis gaat aan de slag bij NAC Breda. De club ontsloeg maandag trainer Carl Hoefkens. NAC staat nu 11e in de eerste divisie en hoopt dat de nieuwe trainer kan zorgen voor verbetering. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd als trainer bij FC Volendam, nadat die club degradeerde uit de eredivisie. Het weer: in het noordoosten nog wat buien. In het rest van het land is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. En het wordt een wisselvallige dag met veel wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. Dat alles bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: course of Pretty.
1: Vixen. Vixen.
0: Vixen. Course of Pretty.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht begon. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. En ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het vandaag extra druk worden, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. Ook komt er een hogere importheffing op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met die nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. Volgens 2 journalisten werd Netanyahu 1,5 week voor de aanval op 7 oktober al ingelicht, maar deed hij daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek wat is uitgekomen. Het weer: in het noorden kans op een bui, verder is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. En het wordt een wisselvallige dag met wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. Bij dat alles wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

zo trots op jou. In alles wat je doet, geniet ik zo van jou. Heel trots op jou. En lukt het even niet, dan doe ik het wel voor jou.

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht is begonnen. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. En ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het extra druk worden vandaag, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. Ook komen er hogere importheffingen op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De verhuizing van het RIVM naar een nieuw gebouw in Utrecht is opnieuw uitgesteld. Doordat het stroomnet overvol is, moeten er nu eerst gasgeneratoren en accu's worden geplaatst. In het gebouw komen onder meer kantoren en laboratoria. Het pand op het Science Park in Utrecht had 8 jaar geleden al klaar moeten zijn, maar de bouw liep meerdere keren vertraging op. Onder meer door problemen met de trillingen van de trambaan daarnaast. Wanneer het RIVM nu wel kan gaan verhuizen, is nog onduidelijk. En het weer. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. Verder is het wisselvallig vandaag. In de middag is er ook kans op onweer. En het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht is begonnen. Reizigers lijken

0: Import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse schepen aangevallen. Correspondent David Poort vertelt dat het om een grote aanval ging.
1: De Amerikanen hebben zeker 5 Iraanse olietankers aangevallen. Zowel bij Karg, dat is dat eiland in het noordpunt van de Persische Golf. En ook in de Golf van Oman, dus aan de andere kant van de straat van Hormuz.
0: Volgens het Amerikaanse leger was het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. De bemanning van de Iraanse schepen zou in veiligheid zijn gebracht. Het RIVM kan voorlopig niet verhuizen naar Utrecht. Al jaren wordt er gewerkt aan een nieuwe locatie. Na al 8 jaar vertraging zou het gebouw dit voorjaar worden opgeleverd. Maar nu is er opnieuw vertraging. Door het overvolle stroomnet moeten er gasgeneratoren worden geplaatst. Wanneer het RIVM wel kan verhuizen, dat is nog niet bekend. Het weer vandaag wisselvallig. Vanuit het noordwesten trekken soms felle onweersbuien over. Soms met hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig. Aan de kust zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt 19 graden. Vanavond neemt de buiigheid af. Dit was het NOS Journaal.
2: Bingo non-stop.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
1: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
1: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
3: Bingo FM met het regio nieuws.
4: Goedemorgen. Het wordt voor veel mensen vandaag een stuk moeilijker om bijvoorbeeld op school of werk te komen. Het openbaar vervoer ligt plat. Veel mensen die hadden zich daar wel goed op voorbereid.
5: Ik heb een vrije dag genomen omdat ze gaan allemaal staken in Nederland. Dus ik heb me van tevoren afgemeld.
6: School zegt dat we wel verplicht moeten komen.
5: Ja, het is wel irritant.
7: Ik heb er zeker begrip voor, want die mensen willen waarschijnlijk meer verdienen. En beter behandeld worden, waardoor ze staken.
4: Werknemers die staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. En veel treinen, trams, metro's en bussen rijden dus niet. Vervoerder Transdev zegt wel te proberen om zoveel mogelijk bussen en trams te laten rijden op de drukste lijnen. Kijk dus goed naar de reisplanner. Het RIVM kan het nieuwe pand in Utrecht nog niet gebruiken omdat er nog gasgeneratoren moeten worden geplaatst. De verhuizing van het Gezondheidsinstituut van Bilthoven naar het Science Park is opnieuw uitgesteld. De bouw had in 2018 al klaar moeten zijn. Uiteindelijk werd het gebouw in april van dit jaar opgeleverd. Na trillingen van de trambaan en problemen met de veiligheidsinstallatie is er nu dus een nieuw obstakel. Door het overvolle stroomnet moeten er toch gasgeneratoren komen. En dat is een tijdelijke oplossing. Wie bijna met pensioen gaat, doet er goed aan zich daarop goed voor te bereiden. Volgens ouderenorganisatie ANBO PCOB belandt 1 op de 5 na zijn pensioen in een zwart gat. Ouderen lopen tegen uitdagingen aan, zoals het wegvallen van structuur, sociale contacten en zingeving. En daarnaast wordt een kwart verrast door een lager inkomen. Ze weten niet wat ze hebben opgebouwd en wat hun nieuwe inkomen wordt. Het weer in de loop van de dag wordt het onstuimig. Met stevige buien, een harde wind en mogelijk een klap onweer. Wordt maximaal 18 of 19 graden vanmiddag.
0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
1: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
1: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
3: Bingo non-stop.

0: Luister eens, Pikkie. Het was maar weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal.
3: Vrijwel het hele openbaar vervoer in het land ligt plat. Treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. Werknemers staken tegen de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Reizigers lijken goed op de hoogte. Veel stations zijn leeg. Vakbond FNV snapt dat de staking veel mensen raakt.
4: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op hun goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
3: Op de weg kan het extra druk worden, zo waarschuwt de ANWB. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker

0: kijkt naar het totaal vervoerd gewicht, dat is gewoon bijna een vijfde lager.
1: Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van de overleden koning Harald. Bij het afscheid in de Domkerk in Oslo zijn talloze staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders aanwezig. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand, hij was 89. Het weer wisselvallig, vanuit het noordwesten trekken soms felle buien over, met hagel of onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Maait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En voor 19 graden vanavond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
2: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Meteor, NM-Meesters en Rendezvous horen hier bij je bingo. Goedemorgen allemaal, fijn dat je erbij bent bij je bingo. Ga je onderweg en wil je onderweg? Er zijn al heel veel mensen onderweg, want het is weer spits natuurlijk. Er rijden geen treinen, maar dat wist je waarschijnlijk wel. En een heleboel bussen rijden ook niet. Een paar in de provincie, maar dat is echt heel sporadisch. Er zijn openbare stakingen van het openbaar vervoer. De FNV en de CNV die hebben dat uitgeroepen. En treinen rijden vandaag dus niet. Ik hou je een beetje ervan op de hoogte. Er werd en wordt gezegd, als gevolg hiervan rijden in heel Nederland dus geen treinen. En dan krijg je meer auto's in de regio Utrecht en bij ons in Amersfoort, een stukje verderop. Nou, dat valt op zich reuze mee hoor. Er zijn foto's van het Centraal Station. Dat is vrij leeg en daar loopt bijna niemand op een enkele verdwaalde toerist. Maar dat heb je altijd natuurlijk. Hè. Het is een graadje of 13. Het is behoorlijk, als ik nu naar buiten kijk, valt het allemaal wel mee. Maar je wil niet weten wat er aankomt hoor. Er komen echt wel behoorlijke buien aan. Dus daar moet je echt een beetje rekening mee houden. Ga je de deur uit, neem een parapluutje mee. Zeg ik dan maar. Het is een graadje of 13 nu. En we gaan zo ongeveer de 17 à 18 graden aan tikken. Gisteravond was het ook al redelijk fris. Hè? Ach ja, dat is wat het is. En het hoort er ook een beetje bij. Er staat trouwens ook nog misschien een klein beetje onweer je te wachten. En ook wat windvlagen. Dus hou alles een beetje in de gaten. Hou buienradar in de gaten. Als je dat doet, zie je echt een partij regen vanaf de Noordzee komen. Nou ja, we gaan het allemaal wel meemaken, joh. Even kijken naar de situatie op de weg. Want er wordt van alles en nog wat. Ja, dan is het hartstikke druk. En dan wil je niet weten hoeveel files er komen. Het valt wel mee op dit moment. Er groeien wel een aantal files. Maar goed, de A2, daar begin ik mee. Wil je naar Utrecht komen? Via Zethogebos naar Utrecht. Er staat 7 kilometer file. Tot en met Geldermalsen ongeveer. Nog wel een melding op de A2. Tussen Duin en Culemborg zijn werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Ik ben benieuwd wat dat gaat opleveren. Dan de A12, Den Haag richting Utrecht. 7 kilometer file tussen Gouden en Nieuwebrug. En tussen Nieuwebrug en Heimelen staat 8 kilometer file. En dan de A27. Dat valt op zich allemaal reuze mee. 7 kilometer tussen Noordeloos en Knoop het Everdingen. En Almere richting Gorinchem. Daar staat 13 kilometer file. Linkerrijstrook is dicht door een kapotte auto op de A27. Tussen Bilthoven knooppunt Lunetten. Nou, dat zijn de files. Laat ik maar gauw beginnen met lekkere muziek. En dat gaat vandaag bijna niet lukken, maar laten we het gewoon vrolijk meezingen. Zomer zonder strand. Rutger van Barneveld.

hè? Want Rutger van Barneveld doet een hele lullig discodansje op dit nummer. Tenminste, met origineel, heel lang geleden. Was een van zijn eerste hitjes. Dat is via TikTok uiteindelijk weer een singeltje geworden. En dat is voor hem hartstikke leuk. En ik moet er wel een beetje om lachen. Ilse de Lange heeft ook weer een TikTok-hitje met So Incredible. Een oud hitje van. En daar wordt ook een dansje op gedaan, dus doet mee. Ja, zo gaat dat. Mensen, het is stakingsdag en treinen rijden niet. En de bussen, ja, daar zijn nog heel veel dingen onzeker bij. Transdev in Utrecht, voor het busvervoer verantwoordelijk in het centrum van Utrecht, die zegt welke bussen er rijden en hoe vaak, dat hangt volledig af van de opkomst van de chauffeurs. Nou, treinen rijden niet, dus Utrecht Centraal is vandaag een uitgestorven plek. Je zult vast wel weer vanavond iemand op Utrecht Centraal zien, die wordt dan geïnterviewd. Ja, ik wist het niet. Het is elke keer weer hetzelfde met een staking. Nou ja, goed. In Utrecht betekent dat een heleboel reizigers niet met de trein kunnen en alternatief vervoer moet regelen. De bussen, ja, dat is ook een heel verhaal. Je kunt het allemaal bij mij horen, want ik probeer je zoveel mogelijk informatie te geven. Het is een staking van de FNV en CNV. En Hans Speekman hier uit Zuilen, dat is tegenwoordig de voorman van het FNV, die heeft gezegd, ja, weet je, het kabinet wil miljarden euro's bezuinigen op de sociale zekerheid. En dat gaat volgens de vakbonden ten koste van de bestaanszekerheid van de werknemers. En er is al een deel van de plannen aangepast of uitgesteld, maar 70% van de bezuinigingen die blijven overeind staan. En daarom wordt gestaakt op dit moment. Een heleboel mensen vinden het vervelend. Een heleboel mensen die zullen het best mee eens zijn. Het is een dingetje natuurlijk. Nou ja, ik ben benieuwd hoe jij deze dag gaat doorkomen. We gaan je in ieder geval heel veel lekkere muziek laten horen. En nogmaals, er zullen wel weer reportages gemaakt worden van mensen die dan in een eentje bij een bushalte of bij een tramstation staan te wachten. Oh, over de tram gesproken. Tramlijn 20 en 22 rijden absoluut niet in Utrecht. En de tram 21 tussen IJsselstein, Utrecht Centraal en Science Park waarschijnlijk wel. Maar ik ga het je allemaal vertellen in de loop van de uitzending. Nou, een stakingsdag. Staakt. Ja, zo gaat dat. Over internet en ik had het net over TikTok gesproken. AI komt ook hartstikke op. Glennis Grace hoorde een liedje. Het was een liedje alsof Glennis Grace dit had ingezongen op AI. En Glennis Grace die zei, ik vind zo'n goed liedje, dat ga ik ook opnemen. Het is een beetje jaren 90. Ik vind het eigenlijk, ik begrijp wel dat zij dit gaat zingen. Maar ja, het is het geluid van heel lang geleden. Aan de andere kant, wie weet, Glennis Grace.

0: Drieusje zit in mijn hoofd. Op Utrecht Centraal is gisteren de kromste supermarkt van Nederland geopend. En je weet het waarschijnlijk wel, hoor. Ja, ik heb me altijd verbaasd erover, hoor. Maar wij willen perfecte groenten. En bijvoorbeeld een kromme komkommer of een courgette of een te kleine appel, die worden allemaal doorgedraaid. En dat is eigenlijk achterlijk natuurlijk. Dat is gewoon allemaal goed voedsel. Maar ja, dat ziet er wat anders uit dan normaal, dan een rechte komkommer. Ik heb een komkommer toevallig in mijn keuken liggen, zonder plastic erom, want ook dat gebeurde gewoon, komkommers met plastic erom. Dat ik denk, waarom is dat, joh? Maar goed. Nou ja, heel veel groenten die worden afgekeurd voor de normale supermarkten. En de initiatiefnemers van de kromste supermarkt van Nederland, die zeggen, nou ja, zo'n afwijkende vorm, een kromme komkommer of wat dan ook, hoeft geen reden te zijn om goed voedsel weg te gooien. En om mensen hiervan bewust te maken, is tot en met 13 september er een supermarkt vol afwijkende groenten en fruit op het Utrecht Centraal. Of het ook goedkoper is, dat weet ik eigenlijk niet. Want ja, dat lijkt me toch wel handiger. Nou ja, als voedsel alleen wordt afgekeurd omdat het niet perfect oogt, dan ligt het probleem niet bij het voedsel, maar bij het systeem, zeggen ze. En met deze winkel laten we zien dat een kromme komkommer net zo goed is als een rechte in een reguliere winkel. Dat is natuurlijk ook wel zo. Maar ja, dan nogmaals, ik blijf er maar zeggen, is het wel handig om dat te verkopen? Ja, dat is zeker handig. Bijvoorbeeld een box met geredde producten kun je bestellen, kost 15 euro en bestaat uit 3 kilo verse groente en fruit en 2 haalbare producten. En je kunt ook groenten doneren aan de voedselbank. Het is allemaal heel ideeel, maar het is natuurlijk eigenlijk totale waanzin, hè, dat soort groenten worden afgekeurd en doorgedraaid. En dat gebeurt dus heel veel. Nou, de aandacht die ermee gevraagd wordt, dat kun je bekijken. En je kunt dus allerlei dingen kopen in de kromste supermarkt van Nederland. Tot en met de 13e. En op zich is dat best al snel. Want ja, het is er maar een weekje dat die er is van de aankomende zondag. Dan gaat die supermarkt al dicht. Ik moest meteen denken aan dit liedje. Een soort van, nou ja, ode aan ook groenten die een beetje vergeten waren in die tijd. Dr. Anders P. Je kent hem waarschijnlijk van de Veerman. Heen en weer, heen en weer. En andere liedjes. Een grote Nederlandse tekstdichter. Hij is er helaas niet meer. Dit liedje was ooit een hit in Nederland. Knolraap en lof. Schorseneren en prei. Ik heb volgens mij nog nooit in mijn leven schorseneren gegeten. Maar het schijnt lekker te zijn. Vergeten groenten. En wie kan er nou zo'n liedje maken over dit soort groenten? De enige die dat kon was Dr. Anders P.
1: Tans, broeders en zusters, willen wij gezamenlijk zingen dat heerlijke lied. Knolraap en lof, schorseneren en prei, op bladzijde 85 van onze bundel.

geschorseneerde en de apostelijn. Ook zo'n vergeten groente, ach ja. We gaan richting het nieuws van 8:30. Je hoort allerlaatste ontwikkelingen. Ros Sanchez, die gaat samen met jou en mij richting het nieuws.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemorgen. Het wordt voor veel mensen vandaag een stuk moeilijker om bijvoorbeeld op school of werk te komen. Het openbaar vervoer ligt plat. Veel mensen die hadden zich daar wel goed op voorbereid.
2: Ik heb een vrije dag genomen omdat ze gaan allemaal staken in Nederland. Dus ik heb me van tevoren afgemeld.
3: School zegt dat we wel verplicht moeten komen.
2: Ja, het is wel irritant.
4: Ik heb er zeker begrip voor, want die mensen willen waarschijnlijk meer verdienen. En beter behandeld worden, waardoor ze staken.
1: Werknemers die staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. En veel treinen, trams, metro's en bussen rijden dus niet. Vervoerder Transdev zegt wel te proberen om zoveel mogelijk bussen en trams te laten rijden op de drukste lijnen. Kijk dus goed naar de reisplanner. Het RIVM kan het nieuwe pand in Utrecht nog niet gebruiken omdat er nog gasgeneratoren moeten worden geplaatst. De verhuizing van het Gezondheidsinstituut van Bilthoven naar het Science Park is opnieuw uitgesteld. De bouw had in 2018 al klaar moeten zijn. Uiteindelijk werd het gebouw in april van dit jaar opgeleverd. Na trillingen van de trambaan en problemen met de veiligheidsinstallatie is er nu dus een nieuw obstakel. Door het overvolle stroomnet moeten er toch gasgeneratoren komen. En dat is een tijdelijke oplossing. Wie bijna met pensioen gaat, doet er goed aan zich daarop goed voor te bereiden. Volgens ouderenorganisatie ANBO PCOB belandt 1 op de 5 na zijn pensioen in een zwart gat. Ouderen lopen tegen uitdagingen aan, zoals het wegvallen van structuur, sociale contacten en zingeving. En daarnaast wordt een kwart verrast door een lager inkomen. Ze weten niet wat ze hebben opgebouwd en wat hun nieuwe inkomen wordt. Het weer in de loop van de dag wordt het onstuimig. Met stevige buien, een harde wind en mogelijk een klap onweer. Het wordt maximaal 18 of 19 graden vanmiddag.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

schrijfpartner van Boudewijn de Groot, die maakte dit. Lennart Nijg voor zijn, nou ja, min of meer vrouw Astrid Nijg. Zij trouwde voor de Belastingdienst, echt waar. Astrid Nijg, en ze had geen idee wat ze zong, was haar aanvankelijke verhaal. Ze is gaan vragen wat op zijn Frans betekende. En dat heeft ze gevraagd aan Adèle Bloemendaal. Vind ik altijd een leuk verhaal, want ze had geen idee. En Astrid zegt, ja, ik was hartstikke bleu in die tijd. Ik wist niet wat over ging, joh. Sommige DJ's die dit draaiden in de jaren 70 werden ontslagen door hun bazen. Echt waar. Uiteindelijk is het een hele grote hit geworden. En een ontzettend leuk liedje. Astrid Nijg, ik doe wat ik doe. Ja, het einde van de maand, dat is het nog lang niet. Maar ik dacht, ik draai hem toch weer eens een keertje. Gaan we zo hebben over kinderboeken. Eerst Marco Schuitmaker, Loes Hoes, Samantha Steenwijk, Eén Blik is Genoeg en Henkie Dissel, Een Bom. En natuurlijk met al het verkeren en de chaos daaromheen ga ik je straks even vertellen hoe het zit op de Nederlandse wegen. Tot zo, tot zo. Ja,

bom. Nou, het zal niet als een bom zijn ingeslagen dat er op dit moment stakingen zijn. De treinen rijden niet. Een enkele bus in de provincie. Maar je moet het echt goed in de gaten houden. Er werd van alles en nog wat gespeeld. Chaos op de weg. Ja, mensen willen toch naar hun werk. Maar of naar school of wat dan ook. Het valt allemaal reuze mee. Er is wel een melding, de A2. Ik zeg het maar omdat we via de app daar ook tegenwoordig te beluisteren kunnen zijn. Het Zetelgebosse richting Utrecht. Tussen knopen duidelijk kunnen worden. Zijn wegwerkzaamheden. De linker rijstrook is dicht. Dan naar de files. Als je naar Amsterdam wil, dan kun je de A2 pakken. Maar je komt bij Apeldoorn al in de file tot en met knooppunt Amstel. Ik zeg het toch nog maar even. A12 Den Haag richting Utrecht. 8 kilometer file tussen Gouda en Nieuwebrug. Tussen Nieuwebrug en Heimelen. Staat vervolgens op weg naar onze mooie stad. 4 kilometer file. Dan de A27. Breda richting Utrecht. 4 kilometer file tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. En de andere kant op de A27. Langs Overvecht. 5 kilometer file tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd. En dat zijn ze op dit moment. Als je de weg op gaat, neem in ieder geval een parapluutje mee. Hè? Als je met een motor, een brommer of lopend of op de fiets gaat. Want we gaan buien krijgen. Het is onvermijdelijk. Samantha Steenwijk is hier. 1 blik is genoeg.

0: Marco Schuitmaker, die gaat lekker los. Wie in Leidsche Rijn woont, die woont op een plek waar bijna 2000 jaar, dat weet je waarschijnlijk wel, de noordgrens van het Romeinse Rijk liep. Bij ons, aan mijn kant, daar woonden de Friezen. En die hadden zoiets van, motten jullie joh. Maar die Romeinse heren en misschien dames, die waren er ook wel aanwezig. Die hadden dus de grens bij de Rijn, de Oude Rijn. En voor kinderboekenschrijver Rob Koops bleek die geschiedenis zelfs letterlijk in zijn eigen achtertuin te liggen. En Rob, die wil kinderen weer aan het lezen krijgen. En hij heeft in zijn nieuwe kinderboek De Tijdkijker, de Romeinse kogel, een meisje uit Leidsche Rijn terug laten reizen naar het jaar 122. Hij dacht, wat nou als ik een boek ga schrijven over mijn eigen achtertuin? Nou, blijkt dat zijn huis en zijn achtertuin eigenlijk in de Oude Rijn stonden in die tijd. En de grens, de Nedergermaanse limes, die liep dwars door het huidige Utrecht. Dat weet je waarschijnlijk wel, hè? Het is een leuk verhaal en het is een leuk idee. Ook, hij zegt, ik wil eigenlijk geschiedenislessen geven, maar het moet geen geschiedenisboek worden. Je wil natuurlijk wel dat kinderen het ook een leuk boek vinden. En zijn redacteur, Suzanne van der Klucht, en zijn vrouw, Maruga, die ook de illustraties voor het boek maakte, die remmen hem daarom soms af. Ik heb soms de neiging om helemaal uit te pakken over hoe iedere steen van het Colosseum is gelegd, maar daar zegt kinderen helemaal niks. En dan zegt mijn redacteur Rob, dat kan er wel uit. Nou, hartstikke goed. Bijvoorbeeld een feitje wat hij had beschreven, want er is natuurlijk het Castellum Hoge Woerd, maar er was ook bij Domplein een Romeins fort, dat weet je waarschijnlijk wel, dat heb je waarschijnlijk wel eens gehoord. Maar hij had bijvoorbeeld gezegd dat dat meisje dat dan terug reist naar 122 na Christus, over de keien liep in het Castellum Hoge Woerd, maar dat was waarschijnlijk helemaal niet zo. Daar waren grindpaden. Tenminste, dat zegt een kenner. En zo druk is die daarmee bezig. Nou, het zou het mooiste zijn volgens Koops als kinderen na het lezen ook zelf op onderzoek uitgaan naar Castellum Hoge Woerd, een museum of een archeologische plek in de buurt. Want door het verleden te kennen kun je het heden soms beter begrijpen. Dus het is een boek, De Tijdkijker. En hij wil kinderen zoveel mogelijk laten lezen, maar ook een beetje hun fantasie prikkelen. En dat is toch wel eigenlijk helemaal leuk. En ook, ja, wel zo'n leuk verhaal dat ik dacht, ik vertel het even. Je kunt het allemaal nakijken. Met een foto staat hij ook op de pagina van Duik. En het hele verhaal is dan ook te lezen daar. En het is een leuk idee dat je bij jezelf denkt, weet je wat, ik schrijf een boek over mijn achtertuin. En dat was in de Romeinse tijd een fort. En nou ja, wat hij zegt, waarschijnlijk stond ik met mijn huis in de Oude Rijn. Dat zeggen dan een heleboel specialisten. Hij is dus heel druk met onderzoeken geweest, maar hij heeft gelukkig de juiste mensen die zeggen, joh, het moet wel een beetje leesbaar blijven. Hier is Guus Bevers, dat komt door jou.
1: Laat vandaag de mensen lachen, tot de nacht zal komen. Heerlijk dromen dat jij je bent en ik jou kan voelen. Naar jou kan lachen voelt het soms alsof ik zonde. Veel te leeg en veel te kil ben en niet echt

dat ik straks zonder veel te klein en veel te kil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan later razen tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Dat komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: Lekker orgeltje, hè?
1: Ja, dat komt door jou.
0: God, die kent er ook al een jaartje of 30, Guus Meeuwis. En dat komt door jou. En jij ook met al zijn liedjes, hè? We gaan naar het nieuws met een uitvoering van Anne, eigenlijk van Clouseau. Busy date hem. En is via Beste Zangers een enorm heertje geworden. Leuk, hoor.
2: Als ik jou zie, wil ik niks anders dan schuren.
0: Tot zo naar het nieuws.
2: Anne, nou, kan je stil zijn? Ik krijg klachten van de buren.
0: Een beetje vroeg.

0: een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dorald Negens met het NOS-journaal. Reizigers lijken goed op de hoogte van de landelijke OV-staking vandaag. Veel stations en haltes zijn uitgestorven. De actie duurt tot middernacht. Deze Haagse buschauffeur zegt dat hij niet alleen voor zichzelf staakt, maar ook voor zijn passagiers.
3: Omdat dat ook werkende Nederlanders zijn en die ook mee te maken kunnen hebben dat ze ontslagen worden met de WW-vermindering, de AOW naar boven gaat. Ze zullen een ongeluk kunnen krijgen dat de WIA verminderd worden. Ja, we versoberen alles waar we altijd wel in het verleden altijd heel goed voor betaald hebben.
2: De ANWB waarschuwde gisteren voor extra drukte op de weg vanwege de staking, maar het lijkt mee te vallen. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn in de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In de rivieren was het waterpeil uitzonderlijk laag, waardoor schepen veel minder zwaar konden worden beladen dan normaal. In augustus werd daardoor volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar. Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkste af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis laten weten dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van koning Harald. Hij overleed anderhalve week geleden na een ziekbed. Wie er bij het afscheid aanwezig zijn, is niet bekendgemaakt.

0: Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

eigenlijk een debuutsingle. Het goede doel, het was de eerste kennismaking met een hoop mensen. En voor een hoop mensen met het goede doel uit Utrecht. Goedemorgen allemaal, woensdag 9 september 2026. Het tweede uur, ik ga beginnen. Met nog wat informatie uit de stad en een hele race om lekkere muziek. Zoals Vincent Moran.

Meer liefde alsjeblieft, Vincent, die zong dat. More amor, por favor. Een beetje liefde heb je niet als je de trein wil pakken of de bus. Het is echt wel stakingsdag vandaag. Een paar trams in Utrecht rijden wel, maar dan moet je echt ook wel een beetje in de gaten houden of die trams wel de goede kant op gaan. Ik zeg het nog maar even. Dus probeer vooral je werk te bereiken of je school op een eigen manier. Daar werd over gesproken trouwens ook, omdat heel veel mensen zeiden, nou, het zal ongelooflijk druk worden, denk ik, rondom Utrecht. Dat werd voorspeld, maar ik dacht al bij mezelf, nou, mensen hebben het ruim van tevoren gehoord, dus ze zullen er ook wel rekening mee houden en gewoon thuiswerken. Dat doen ook een heleboel mensen. Dat valt reuze mee met het aantal files in en rondom Utrecht, want dat was voorspeld. Nou, dat gaat een ellende worden. Hè? Dat is echt te doen. A12, die is wel druk, Den Haag richting Utrecht. Tussen Reewijk en Nieuwebrug staat 5 kilometer file. Tussen Nieuwebrug en Heimelen staat 2 kilometer file op diezelfde A12. En tenslotte het toetje Den Haag richting Utrecht. Tussen Woerden en de Meren ook nog eens een keer 5 kilometer file. Maar ja, het is zo rond 9. Heel gek is dat niet. A27 Breda richting Utrecht, 3 kilometer file tussen Gorkum en Lexmond. En dan heb ik de A27 de andere kant op. Tussen Bilthoven en Knoopend Rijnsweerd staat 5 kilometer file. Nou, en dan heb ik nog één melding. Bij Culemborg zijn de wegwerkzaamheden op de A2 op weg richting Utrecht. Daar is de linkerrijstrook dicht. Maar het levert verder geen enorme vertraging op. Fijn hè, in ieder geval. Dus als je thuis aan het werken bent, blijf wel lekker naast naar Bingo FM. Ga je toch onderweg. Ik zou een parapluutje meenemen, want het ziet er nu nog wel zonnig uit. Maar er komt echt een schuitzure appel aan, zou mijn vader vroeger zeggen. Hier is Samantha Steen.

Samantha Steenwijk, nou één blik. Artiesten gaan er weer rondlopen in 013 in Tilburg. Want de BNL Awards die komen er weer aan. En vroeger was dat in Vredenburg. Heel lang geleden was het trouwens in Den Bosch. Maar daar zijn een heleboel dingen al in ontwikkeling. De 28e, een kleine maand. Dan is de BNL Award 2026. En nou, misschien dat er ook een hele aantal omroepen wel weer bij zullen zijn. Ik denk dat wij met Bingo gewoon weer een keertje overslaan. Maar dat maakt niet uit. In Vredenburg waren we er elk jaar bij. Weet je dat nog? Nou, al die prijzen gaan weer uitgereikt worden. Ik zag dat volgens mij Roxanne Hazes er van alles gaat presenteren. Buma en El Café. Ze zijn er druk mee. Ja, en er is ook een heleboel ophef. Hè, over dat een heleboel artiesten heel veel geld kosten. Maar ja, dat heb je in de gewone popmuziek natuurlijk ook. En alles wat eronder zit, dat komt vanzelf weer omhoog. Lijkt mij zo, hoor. Nou ja, er is onder andere een single top 10. En in willekeurige volgorde zitten er in Robert van Hemert met Mona Lisa, Samuel Welt en de bankzitters uitsloven. Ja, Samuel zit er drie keer in. Donnie en Yves Berendsen met Nachtenlang. Samuel Welt, Alles kan kapot. Tine Martin met of zonder jou. Jan Smit, Tranquilo. Daar heb je hem weer. Samuel Welt, Echte Liefde is te kopen. Dat is echt een komeet voor onze Utrechtse artiest. En nu hebben we hem ook als bingo schuif met Boom. Dat hoor je zo. Robert van Hemert en Donnie, moet dat nou? Flemmingen met Hoogkamer 100%. En Chris Cross Amsterdam. Hazes en Tabita. Zij komt uit Amsterdam. Nou, allemaal singles. En ik geef je het nu in willekeurige volgorde. Op 28 september aanstaande hoor je wie de single van het jaar 2025 heeft gemaakt. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Er worden allerlei mensen ook in het zonnetje gezet. De 28e en de Hollandse Meester wordt uitgereikt. De Urfa-prijs en de Industrie Award wordt ook nog uitgereikt. En ik zag ook nog eens een keer, het gaat hard hoor, wat dat betreft met alle Utrechtse en landelijke artiesten, singers, songwriters enzovoort, enzovoort, dat er ook nog eens een songwriters top 10 bekend gemaakt is door het instituut Beeld en Geluid. En nou ja, dan kom je in de Dutch Wall of Fame. Het is toch echt fantastisch wat dat betreft. Wordt allemaal zeer serieus genomen. Nou, in die top 10 van de beste singles, daar zit deze in. Tine Martin, Met of Zonder Jou. En daarna Samuel Welten met Boom, die staat er nog niet in. Want die is dit jaar uitgekomen en is ook net de

Boom, boom, Samuel Welte en Rousseau. Wat een enorme hit is dat nu al. En leuk hoor. Utrecht heeft twee brandweerkorpsen gehad. Hè. Dat weet je waarschijnlijk wel of niet. Hier achter bij mij op de burgemeester Noordbruislaan staat daar de vrijwillige brandweer Zuilen. Daar staat een kazerne. Toen Zuilen in 54 onderdeel werd van Utrecht. Ik heb het niet meegemaakt hoor. Als gemeenschap gebleven, als gemeente verdwenen. Verdween ook de eigen vrijwillige brandweer niet. Zuilen in Utrecht fuseerde wel. Maar decennia lang kende Utrecht daardoor een bijzondere situatie. Naast de Utrechtse beroepsbrandweer bleef de vrijwillige brandweer Zuilen ook actief. En er is een tentoonstelling, 90 jaar vrijwillige brandweer in Zuilen, in het museum van Zuilen. En vanaf zaterdag kun je het verhaal bekijken van dit bijzondere korps. En vooral van de mensen die al generaties lang klaarstaan wanneer er hulp nodig is. Ze komen ook vaak nog voorbij, hoor, hier achter bij mij bij de Noordbruislaan. Ik hoor het meteen aan. En de geschiedenis van de brandweer in Zuilen die gaat verder terug dan de oprichting van de vrijwillige brandweer in 1936. Al in de 19e eeuw kende Zuilen een vorm van brandweer waarbij mannen uit de gemeente verplicht konden worden om bij brand te helpen komen blussen. En op 1 januari 1936 werd de vrijwillige brandweer Zuilen officieel opgericht. Na de annexatie van Zuilen in 1954 bleef het korps bestaan. Ja, ik weet dat. En naast de Utrechtse beroepsbrandweer was er dus nog een korps in Utrecht. Pas met de komst van de veiligheidsregio Utrecht in 2010 kwam aan die bijzondere situatie een eind. Nou, hoe kijken mensen daarop terug? Je hebt natuurlijk Demka Werkspoor gehad. Daar was de brandweer ook heel belangrijk voor. Ook de Zuilense brandweer. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk opgegaan in één grote organisatie. En eigenlijk helemaal niet zo gek. Museum is geopend van Zuilen van woensdag tot en met zaterdag. Nou, aankomende zaterdag is er dus een opening van deze brandweer tentoonstelling. En zaterdag is het museum open van 10 tot 5 uur. En de toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt hartstikke gewaardeerd. Dat je dat maar even weet. Nou, leuk. En ik heb er gelukkig nog nooit gebruik van hoeven te maken. Gelukkig. Laat ik het afkloppen. Nou, Peter de Koning. Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistent. Ik dacht met dat herfstachtige weer.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
1: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
3: Bingo FM met het regio nieuws.
4: Goedemorgen. Vanwege de landelijke staking in het openbaar vervoer rijden er geen treinen en maar weinig bussen en trams in de regio. Er wordt gestaakt vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Deze verslaggever was vanmorgen al vroeg op Utrecht Centraal.
5: De hal, ik sta er nou middenin bij spoor 11-12, is volkomen uitgestorven. Nu en dan komt iemand voorbij lopen, maar die hoort dan bij het interieur van de hal. Meneer van de kiosk is toch aan het werk gegaan hier, de koffietent?
6: Ja, wij zijn gewoon open gegaan om 5:00 AM. Heel veel reizigers zijn er inderdaad niet geweest. Ik denk een stuk of 3-4 tot nu toe.
5: Ja.
6: De rest is NS-personeel.
4: De staking maakt deel uit van meerdere acties in aanloop naar Prinsjesdag volgende week. Het RIVM kan het nieuwe pand in Utrecht nog niet gebruiken omdat er nog gasgeneratoren moeten worden geplaatst. De verhuizing van het Gezondheidsinstituut van Bilthoven naar het Science Park is opnieuw uitgesteld. De bouw had in 2018 al klaar moeten zijn. Uiteindelijk werd het gebouw in april van dit jaar opgeleverd. Na trillingen van de trambaan en problemen met de veiligheidsinstallatie is er dus een nieuw obstakel. Door het overvolle stroomnet moeten er toch gasgeneratoren komen. Een tijdelijke oplossing. De huizenprijzen gaan dit jaar en volgend jaar verder omhoog, ondanks een hoger aanbod van woningen. Dat zeggen economen van de Rabobank met het hoofdkantoor in Utrecht. Dit komt door loonstijging en blijvende schaarste op de woningmarkt. Er is wel meer aanbod gekomen doordat veel voormalige huurwoningen worden verkocht. Een onderzoek van het UMC Utrecht maakt kans op de James Lindprijs en ruim €12.000. De Utrechtse kanshebber is een studie naar hersenontwikkeling van te vroeg geboren baby's. Gekeken wordt of onder meer omega-3 die ontwikkeling kan verbeteren. Het is een publieksprijs, stemmen kan deze hele maand nog. Het weer in de loop van de dag onstuimig met stevige buien en harde wind en mogelijk onweer en het wordt zo'n 18 of 19 graden.
3: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over een grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Maar morgen

duurt te lang. Dat vinden Michel en het duurt te lang hier bij Bingo FM. Mensen, het is van alles nog wat weer deze week. We hebben maandag prachtig weer gehad. Gisteren was het zwaar bewolkt. En vandaag krijgen we een mooi dagje eigenlijk wel hoor. Er staat een westenwindje 2 en er is 11 mm regen voorspeld. Donderdag, morgen, dan wordt het ongeveer een graadje of 19. En er staat dan een zuidwestenwindje 1. Nou, dat is helemaal niks. Dat gaat helemaal nergens over. En dan is er ook geen regen voorspeld. Vandaag hier en daar nog een buitje. En dan de rest van de week houden we ook zo 19 à 20 graden overdag. En dat is eigenlijk best oké. Ja, we zitten in die zuidwestenwind en dat betekent dat je gewoon wat warmere temperatuur hebt. Dus vandaag valt het allemaal reuze mee. Er wordt wel een buitje voorspeld, maar aan de andere kant, het valt ook nog reuze mee hoor. Eerlijk gezegd, nogmaals, morgen geen regen voorspeld. Maar kijk maar even, ik zou voor alle zekerheid gewoon deze week een parapluutje meenemen. Je weet het maar nooit. Als er wat valt, dan is het vaak een stortbouw, hè? Maar goed. Senna en Sven Versteeg, vuurwerk, ik heb Busy. Anne, ja, die Busy, die gaat in één keer, boem, die gaat in één keer de lucht in, hè? We draaien hem al tijden hier bij Bingo FM. En in één keer begint hij echt een hele grote artiest te worden. En dat is leuk voor de jongen. Komt door beste zangers. En Mike Pietersen, daar begin ik mee.

zit in de lucht en het bespeelt een orgel. Maar Gauzia Fiebig die doet dat 15 jaar inmiddels alweer. Die bespeelt de klokken van de Dom. En soms komt de vuurweek uit de Dom qua muziek en soms klassieke muziek. Nou zegt Gauzia, ik doe het met alle liefde. De Utrechtse stadsbijendier die bespeelt al dus die 15 jaar lang elke week het carillon van de Domtoren. En zegt, ja weet je, dan moet ik 366 treden naar mijn werkplek doen. En soms is dat een beetje lastig. Maar aan de andere kant, ik hoop dat de mensen ervan genieten, dat bewoners en toeristen genieten van mijn spel op de Domtoren, op het carillon. En dat is fysiek, hè, want ze zegt, ja, ik loop altijd rustig naar boven. Maar het spelen zelf op dat Domcarillon is ook hartstikke zwaar. Ja, dat begrijp ik ook wel. Er zitten rammen op die dingen. Ik heb het wel eens gezien, ik heb er wel eens naast gestaan, dat ik dacht, nou. Nou, haar favoriete carillon, dat is toch wel de Dom, ze zegt. Ik vind het bijzonder dat ik elke week 1 of 2 concerten mag geven op dit instrument, want dat is een instrument natuurlijk. En ze zegt, het is een van de beste ter wereld. Wij vergeten dat wel eens. Maar ja, weet je, dat is natuurlijk ook wel zo. Ze zegt, ja, je mag nooit vergeten dat je voor een publiek speelt. Maar ja, het is natuurlijk wel een heel eind in de lucht. Je hangt zo ver in de lucht dat je moet uitkijken dat je niet jezelf isoleert. Zij speelt ook bij overlijden van artiesten wel eens een liedje. David Bowie, Prince en Avicii, die kwamen ook van de Dom af met de compositie van haar. En dat is dan wel leuk. Ze zegt, toen de Dom in de stijger stond, toen zat ik een beetje ingepakt in de folie tegen het stof. Ik kon niet goed naar buiten kijken en dat is wel heel vervelend. Nou, gelukkig is dat klaar en ik was hartstikke blij. Zo klinkt de stadsbijendier, Gauzia Fiebig. En het is toch heel leuk. En er waren ook mensen die haar kennen. Sommige mensen uit Polen zijn naar Utrecht gekomen om haar te horen spelen. En dat stadsbijendier is ze hartstikke trots dat ze het orgel mag bespelen in Utrecht. En zo klinkt dat. Hè? Maar wij kennen dat natuurlijk, maar dat wordt ook door iemand gedaan. En toch leuk, die werkplek met haar 366 treden. Ze zegt, ja, het is soms lastig, maar ik doe dat gewoon echt helemaal op mijn gemak. Ik loop dan naar boven en ik ga dan spelen op de Dom. Nou, ze staat er niet helemaal boven op de Dom. Maar ik dacht bij mezelf, ik kan gewoon weer Utrecht mijn stadje instarten. Maar ik dacht, ik pak een toepasselijke. Daar wonen Kostrijd, het zuiden, bam, bam, André van Duin. Gefeliciteerd, mijn Gauzia. Ja.

eigenlijk een liedje van Winnie en John de Bever. Die heeft een niet zo grote hit meegescoord als... Je krijgt die lach niet van haar gezicht. Maar toch leuk dat hij dat soort liedjes heeft opgenomen. Hij heeft ook een tijd in Utrecht gewoond. In Vleuten en Meren, John de Bever. Samen met zijn maan, die ook een Utrechtse jochie is. André van Duin ervoor met... Wat een pauw open. Nou, dit was de ochtendshow. En ik wens je een hele fijne woensdag. Maak er wat van. Kijk een beetje uit met het weer. En straks John Schaap, dan onze eigen Henry, Lawrence en Kevin. Ik heb nog één liedje voor je. Zoe Levi en Mathieu. Iedereen is van de wereld. Een hele fijne dag. En maak er wat van. Hè. Wat mij

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ondanks de OV-staking was het niet buitengewoon druk op de weg. De ANWB spreekt van een vrij gemiddelde ochtendspits. Veel mensen leken van tevoren op de hoogte en hebben alternatief vervoer geregeld of werken thuis. De meeste stations die bleven leeg, een enkeling wist niet dat er een staking was. En op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. Regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het minderheidskabinet deels teruggedraaid. Dan gaan we door naar een bitcoindief. Want een man uit Singapore die heeft in de VS schuld bekend aan een van de grootste cryptodiefstallen in de geschiedenis. Hij kan worden veroordeeld tot 20 jaar cel. De man van 22 wordt gezien als hoofdverdachte van een groep criminelen. Ze zouden van een man uit de stad Washington bitcoins hebben gestolen ter waarde van $245 miljoen. De bende die brak ook in op andere plaatsen om cryptovaluta te stelen. Het geld geven ze uit aan dure auto's, exclusieve appartementen en nachtclubs. In Oslo verzamelen mensen zich voor de uitvaart vanmiddag van de overleden koning Harald. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand, hij was 89. En op de US Open is titelverdediger Carlos Alcaraz uitgeschakeld. De Spaanse tennisser verloor in de kwartfinale na een lange vijfzetter van de Amerikaan Ben Shelton. Die staat nu in de halve finale. De partij in New York duurde 4,5 uur. Pas na 3:30 s'nachts was de partij klaar. Een record op het Grand Slam toernooi. Het weer nog. Vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon en het waait stevig. Aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt een graad of 19. Vanavond dan zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.

Dino Martin en Replay. En de laatste seconden zijn gereserveerd voor de pianist. Hij eindigt in mineur. De gezelligheid pakken we natuurlijk direct weer op, want hier blijven we niet in hangen. Het was Suzanne die het hart wist te stelen van Nol Havens en hij schreef een liedje over haar. Ze deden samen één kopje koffie. Dat is een van die andere hits van VOF de Kunst. En ken je deze nog? Oude liefde roest niet.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht. Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemorgen. Vanwege de landelijke staking in het openbaar vervoer rijden er geen treinen en maar weinig bussen en trams in de regio. Er wordt gestaakt vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Deze verslaggever was vanmorgen al vroeg op Utrecht Centraal.
4: De hal, ik sta er nou middenin bij spoor 11-12, is volkomen uitgestorven. Nu en dan komt iemand voorbij lopen, maar die hoort dan bij het interieur van de hal. Meneer van de kiosk is toch aan het werk gegaan hier, de koffietent?
5: Ja, wij zijn gewoon open gegaan om 5:00 AM. Heel veel reizigers zijn er inderdaad niet geweest. Ik denk een stuk of 3-4 tot nu toe.
4: Ja.
5: De rest is NS-personeel.
3: De staking maakt deel uit van meerdere acties in aanloop naar Prinsjesdag volgende week. Het RIVM kan het nieuwe pand in Utrecht nog niet gebruiken omdat er nog gasgeneratoren moeten worden geplaatst. De verhuizing van het Gezondheidsinstituut van Bilthoven naar het Science Park is opnieuw uitgesteld. De bouw had in 2018 al klaar moeten zijn. Uiteindelijk werd het gebouw in april van dit jaar opgeleverd. Na trillingen van de trambaan en problemen met de veiligheidsinstallatie is er dus een nieuw obstakel. Door het overvolle stroomnet moeten er toch gasgeneratoren komen. Een tijdelijke oplossing. De huizenprijzen gaan dit jaar en volgend jaar verder omhoog, ondanks een hoger aanbod van woningen. Dat zeggen economen van de Rabobank met het hoofdkantoor in Utrecht. Dit komt door loonstijging en blijvende schaarste op de woningmarkt. Er is wel meer aanbod gekomen doordat veel voormalige huurwoningen worden verkocht. Een onderzoek van het UMC Utrecht maakt kans op de James Lindprijs en ruim €12.000. De Utrechtse kanshebber is een studie naar hersenontwikkeling van te vroeg geboren baby's. Gekeken wordt of onder meer omega-3 die ontwikkeling kan verbeteren. Het is een publieksprijs, stemmen kan deze hele maand nog. Het weer in de loop van de dag onstuimig met stevige buien en harde wind en mogelijk onweer en het wordt zo'n 18 of 19 graden.
1: Schaap, met John Schaap.

0: 2.
1: Sherry-Ann met haar bingo schijf van 2 weken geleden. Niets is alleen.
2: Van levenslied tot medevolk.
1: Het regent hits. Zometeen horen we Jeffrey Kuipers, de kapper aan de Consta, brengt vrijdag zijn nieuwe single uit. Ik rot op naar Spanje. 14 september volgende week is Jeffrey samen met zijn vriend te zien in het programma Het Roer Om, waarin zij een kijkje geven in hun nieuwe leven daar in Spanje. Dit zijn

tussen aanhalingstekens Nederland. Ik rot op naar Spanje, is vanaf vrijdag overal te streamen. En ja, natuurlijk ga je hem ook horen op Bingo FM. En zet in je agenda 14 september, 9:30. Dan zien we Jeffrey Kuipers en de kap.

was niet genoeg om Nederland te mogen vertegenwoordigen. Bernadette werd naar het Songfestival gestuurd. En zij zong daar een liedje, dat heet ook Sing Me a Song. Ja. Ik draai de liedjes voor je, daar ben ik beter in. Zingen laat ik achterwege. Guus Meeuwis en Van Gant voor het nieuws. Na het CDR.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim een derde van de ouderen die in een verpleeghuis terechtkomen moet vlak na hun aankomst opnieuw verhuizen. Dat blijkt uit onderzoek van 6 universiteiten. Veel ouderen die komen vanuit een crisissituatie naar een verpleeghuis en blijken dan niet op een geschikte plek terecht te komen. Vaak moeten bewoners ook verhuizen omdat ze zwaardere zorg nodig hebben. Volgens de onderzoekers is verhuizen lastig voor kwetsbare ouderen. Ondanks de staking in het openbaar vervoer was het vanochtend niet veel drukker op de weg. Dat zegt de ANWB, die sprak van een gemiddelde ochtendspits. Veel mensen die leken van tevoren op de hoogte en hadden alternatief vervoer geregeld of werkten thuis. De meeste stations die bleven leeg en enkeling wist niet eens dat er een staking was. Op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. Regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en de aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het kabinet deels teruggedraaid. Bij een uitslaande woningbrand in Zwaag bij Hoorn is vanochtend een man van 78 om het leven gekomen. Het vuur brak rond 6:30 uit in de meterkast en verspreidde zich snel. Omliggende huizen die werden ontruimd. Zo'n 20 bewoners die zijn elders opgevangen. Het vuur is inmiddels uit, maar een aantal buren in Zwaag zit nog altijd zonder stroom. Dat zal niet meer al te lang duren, zeggen de netbeheerders. En Mark Overmars stopt per direct als technisch directeur van Antwerp FC. In een afscheidsbrief zegt de Nederlander van 53 dat afgelopen weekend alle jarenlang opgebouwde vermoeidheid en stress eruit kwam. Hij zegt dat dokters hem hebben geadviseerd te luisteren naar zijn lichaam. Overmars ging 4 jaar geleden aan de slag in België nadat hij vanwege het versturen van dickpics weg moest bij Ajax. Nog datzelfde jaar kreeg hij een hartinfarct. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het is een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Schaap, met John Schaap.

0: Wat een geweldige hit blijft dit toch. Bluff en Gijken, Zoutelanden. Dat hij lekker in zijn vel zit, laat Peter Beens aan ons weten. En straks hoor je Zoe Tauran en Luna met Twin voor het Regio Nieuws.
1: De zon staat aan de hemel en ik ben al op pad. Op weg naar het allermooiste.

0: so fast. Wanted to be everlasting.
1: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
2: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
3: Doet u voorzichtig met mijn vader.
2: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
4: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
5: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
4: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
6: Bingo FM met het regionieuws.
7: Goedemorgen. Vanwege de landelijke staking in het openbaar vervoer rijden er geen treinen en maar weinig bussen en trams in de regio. Er wordt gestaakt vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Deze verslaggever was vanmorgen al vroeg op Utrecht Centraal.
8: De hal, ik sta er nou middenin bij spoor 11-12, is volkomen uitgestorven. Nu en dan komt iemand voorbij lopen, maar die hoort dan bij het interieur van de hal. Meneer van de kiosk is toch aan het werk gegaan hier, de koffietent?
9: Ja, wij zijn gewoon open gegaan om 5 uur 's ochtends. Heel veel reizigers zijn er inderdaad niet geweest. Ik denk een stuk of 3-4 tot nu toe.
8: Ja.
9: De rest is NS-personeel.
7: De staking maakt deel uit van meerdere acties in aanloop naar Prinsjesdag volgende week. Het RIVM kan het nieuwe pand in Utrecht nog niet gebruiken omdat er nog gasgeneratoren moeten worden geplaatst. De verhuizing van het Gezondheidsinstituut van Bilthoven naar het Science Park is opnieuw uitgesteld. De bouw had in 2018 al klaar moeten zijn. Uiteindelijk werd het gebouw in april van dit jaar opgeleverd. Na trillingen van de trambaan en problemen met de veiligheidsinstallatie is er dus een nieuw obstakel. Door het overvolle stroomnet moeten er toch gasgeneratoren komen. Een tijdelijke oplossing. De huizenprijzen gaan dit jaar en volgend jaar verder omhoog, ondanks een hoger aanbod van woningen. Dat zeggen economen van de Rabobank met het hoofdkantoor in Utrecht. Dit komt door loonstijging en blijvende schaarste op de woningmarkt. Er is wel meer aanbod gekomen doordat veel voormalige huurwoningen worden verkocht. Een onderzoek van het UMC Utrecht maakt kans op de James Lindprijs en ruim 12.000 euro. De Utrechtse kanshebber is een studie naar hersenontwikkeling van te vroeg geboren baby's. Gekeken wordt of onder meer omega-3 die ontwikkeling kan verbeteren. Het is een publieksprijs, stemmen kan deze hele maand nog. Het weer in de loop van de dag onstuimig met stevige buien en harde wind en mogelijk onweer en het wordt zo'n 18 of 19 graden.
0: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
1: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
2: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
3: Doet u voorzichtig met mijn vader.
2: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
4: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
5: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
4: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
10: Schaap, met John Schaap.

jaren Backstreet Boys. Bolland en Bolland vonden een paar uitgeslapen jongens en die noemden ze Bed. En ja, dat groepje, dat scoorde. Zowel met deze hit, Duizend Jaar, als Wel Eens Verliefd Geweest. Ze hebben ook een heel populair album gemaakt.

De Scene, een Nederlandstalig hit. En ik ben blij dat we hier op Bingo FM voor gekozen hebben om die grote hits van levenslied tot nederpop voor je te draaien. Deze mannen, die liepen in mijn jeugd nog op klompen. De havenzangers. Inmiddels zijn de klompen vervangen voor gimpies en maken ze vlotte liedjes. Hier zijn

0: brengt zomerse klanken. Nog even terugkijkend op de zomer. Blijf voor eeuwig bij me. Morgenochtend ben ik er weer om 10 uur. De laatste is van Ammar. We dromen met hem nog even weg. Geef toch mijn leven terug aan mij.
1: Elke droom is leeg. Zelfs de dag is zwart.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de VS en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe Brentolie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. De stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. In het Verenigd Koninkrijk is het vliegverkeer na de grote storing van gisteren weer opgestart. Reizigers moeten nog wel de hele dag rekening houden met flinke vertragingen. In totaal zouden bijna 2000 vluchten zijn uitgevallen, ook van en naar Schiphol. Door de urenlange storing bij de Britse luchtverkeersleiding stranden tienduizenden passagiers op luchthavens. Het zwaarst getroffen werden de Londense luchthavens Heathrow en Gatwick. De zaak tegen 4 studenten van het Utrecht Studentenkoor, die verdacht worden van het verspreiden van een bangalijst, is uitgesteld. Een van de vrouwen die aangifte hadden gedaan is directe familie van een medewerker van de rechtbank. De rechtbank Gelderland neemt de zaak nu over. De 4 verdachten worden verdacht van het verspreiden van een lijst met privégegevens van zo'n 30 leden van een vrouwenvereniging. Bij de foto's van studenten stonden seksistische opmerkingen. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een paar seconden uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. In het stadion in Amsterdam passen zo'n 71.000 mensen. En de zangeres van 21 stond vorige week nog 4 keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. En dat concert staat gepland voor eind april. Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. Vorig jaar won ze de Edison Popprijs. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt zo'n 19 graden en vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd. De directie van dit radiostation stelt zich niet aansprakelijk voor de gevolgen van het luisteren naar Henry Verwoerd.

0: maar niet meer stuk. Zeg nou zelf, dat is toch mazzel. Dat is geluk. Ik kan vandaag de hele wereld aan.
1: Bingo FM. Bingo FM met het regio nieuws.
2: Goedemiddag. De rechtszaak tegen 4 studenten die lid zijn van het Utrecht Studentenkoor is uitgesteld. Maandag zou die zaak beginnen over het verspreiden van een banga-lijst onder leden van de studentenvereniging. Daarop stonden foto's en gegevens van vrouwen met daarbij seksistische opmerkingen. De zaak wordt overgenomen door de rechtbank in Gelderland, omdat een van de vrouwen die aangifte deed familie is van een medewerker van de Utrechtse rechtbank. Een nieuwe datum is er nog niet. Het RIVM kan het nieuwe pand in Utrecht nog niet gebruiken, omdat er nog gasgeneratoren moeten worden geplaatst. Door het overvolle stroomnet is dat nodig, een tijdelijke oplossing. De verhuizing van het Gezondheidsinstituut van Bilthoven naar het Science Park is dus opnieuw uitgesteld. De bouw had in 2018 al klaar moeten zijn. Uiteindelijk waren er een paar tegenvallers, zoals trillingen van de trambaan en problemen met de veiligheidsinstallatie. Ondanks de staking in het openbaar vervoer was het vanmorgen op de weg niet extra druk volgens de ANWB. Treinstations die bleven leeg. Veel mensen wisten dus van de staking en kozen voor alternatief vervoer of bleven thuis. Sommige bussen die rijden wel, maar dan is het toch spannend als je bij de halte staat.
3: Ja, ik moet met de bus. Ja, ik ga naar mijn moeder. Normaal ga ik met de trein, maar nu neem ik bus 6.
4: Bus 6 rijdt gewoon zo te zien.
3: Ja, hij zou over 3 minuten komen, maar de tijd staat er niet meer bij. Dus ik ben benieuwd.
4: Hij is toch van het bord verdwijnen, hè?
3: Ja.
4: Bent u nou bang dat hij niet komt?
3: Nee hoor. Ik ben niet zo bang. Ik zie het wel. Ik heb nog tijd, dus...
4: Positief blijven.
3: Positief blijven, zeker. Altijd.
2: Ze stond bij een halte bij Utrecht Centraal. Dus hopelijk is het allemaal nog goed gekomen. Vervoerder Keoli heeft laten weten dat 40% van de bussen vandaag rijdt. Het weer, het kan onstuimig worden. Stevige buien, een harde wind, een kans op onweer. En het is maximaal 19 graden.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Gordon, jong voor altijd. Je bent zo jong als je voelt natuurlijk. Er zijn wel eens van die momenten bij dat je s'avonds flink getafeld hebt de avond ervoor. Nou, dan ben je iets minder jong dan je je voelt dan eigenlijk. Maar goed, maar verder zou ik niet uit. Als je het maar gezellig hebt gehad, en dan gaat het allemaal om. Over gezelligheid gesproken. Hier is Henk Dissel. En dan gaan even lekker chansen. Zag je staan.

0: Bam, bam, lekker hoor, de Amazing Stroopwafels. En ome Kobus is zijn linkerbeen verloren aan een haai. Haai, haai. Ja, dat is niet zo prettig natuurlijk als je dat mee mocht maken. Maar het blijft wel een lekkere plaat trouwens hoor. Die Amazing Stroopwafels. En hier bij Bingo FM hebben we dat mooi voor je gedraaid. Hier is Paul de Leeuw en Raffaella, Mijn Houten Hart.
1: Mijn hart is niet van steen.
2: Een geval van zuiver hout.
1: En het was het beste dat ik vinden kon.
2: Toen iemand wegging met het goud.
1: Mijn hart is van het hardste hout.
2: Maar het buigt nog als het moet.
1: Maar niet te ver en rustig aan.
2: Ik weet nog niet echt wat het doet.

Mijn houten hart. Je kent het ook van de Puma's, maar dit was het gedaan door Paul de Leeuw en Raffaella. We gaan even naar het nieuws van 1 uur. Daarna zijn we terug met het tweede gedeelte van het lunchpakket. En die oude platen.

0: Ziggo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Noorwegen is de uitvaart begonnen van de overleden koning Harald. Staatshoofden uit de hele wereld zijn erbij, net als de koningshuizen van Nederland, Spanje en België, Denemarken en Luxemburg. Ook de Oekraïense president Zelensky is aanwezig. Onder de militairen die zorgen voor de veiligheid in Oslo. De rouwstoet die gaat van het paleis naar de Domkerk, waar de afscheidsdienst is. Harald overleed anderhalve week geleden. Hij was 89. Hij is opgevolgd door zijn zoon Hakon. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. En vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen zijn kritisch. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de Verenigde Staten en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe olie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. De stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. Er passen 71.000 mensen in. En de zangeres van 21 stond vorige week nog 4 keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. En dat concert staat gepland voor eind april. Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk en het wordt 19 graden. Vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Zorn. En zingt over meisjes. Alleen maar kijken. Verder afblijven natuurlijk, Rob. Laat ik het niet merken. Welkom terug bij het tweede gedeelte van het lunchpakket hier op Bingo FM. Verwoord bij tot 2 uur. En muziek van Maxime Vroog.

Oh, blijven roepen. Olivia, Olivia. Anton hoorde je hier op Bingo FM. Recht uit het hart van de Domstad draaien we de lekkerste Nederlandstalige muziek. Onder andere dit nummer van Roxy Dekker en Bare Minimum.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. De rechtszaak tegen 4 studenten die lid zijn van het Utrecht Studentenkoor is uitgesteld. Maandag zou die zaak beginnen over het verspreiden van een bangalijst onder leden van de studentenvereniging. Daarop stonden foto's en gegevens van vrouwen met daarbij seksistische opmerkingen. De zaak wordt overgenomen door de rechtbank in Gelderland, omdat een van de vrouwen die aangifte deed familie is van een medewerker van de Utrechtse rechtbank. Een nieuwe datum is er nog niet. Het RIVM kan het nieuwe pand in Utrecht nog niet gebruiken, omdat er nog gasgeneratoren moeten worden geplaatst. Door het overvolle stroomnet is dat nodig, een tijdelijke oplossing. De verhuizing van het Gezondheidsinstituut van Bilthoven naar het Science Park is dus opnieuw uitgesteld. De bouw had in 2018 al klaar moeten zijn. Uiteindelijk waren er een paar tegenvallers, zoals trillingen van de trambaan en problemen met de veiligheidsinstallatie. Ondanks de staking in het openbaar vervoer was het vanmorgen op de weg niet extra druk volgens de ANWB. Treinstations die bleven leeg. Veel mensen wisten dus van de staking en kozen voor alternatief vervoer of bleven thuis. Sommige bussen die rijden wel, maar dan is het toch spannend als je bij de halte staat.
2: Ja, ik moet met de bus. Ja, ik ga naar mijn moeder. Normaal ga ik met de trein, maar nu neem ik bus 6.
3: Bus 6 rijdt gewoon zo te zien.
2: Ja, hij zou over 3 minuten komen, maar de tijd staat er niet meer bij. Dus ik ben benieuwd.
3: Hij is toch van het bord verdwijnen, hè?
2: Ja, ja.
3: Bent u nou bang dat hij niet komt?
2: Nee hoor. Ik ben niet zo bang. Ik zie het wel. Ik heb nog tijd, dus...
3: Positief blijven.
2: Positief blijven, zeker. Altijd.
1: Ze stond bij een halte bij Utrecht Centraal. Dus hopelijk is het allemaal nog goed gekomen. Vervoerder Keoli heeft laten weten dat 40% van de bussen vandaag rijdt. Het weer, het kan onstuimig worden. Stevige buien, een harde wind, een kans op onweer. En het is maximaal 19 graden.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Guus Meeuwers en Van Gant per spoor. Kedeng, lekkere plaat hoor. Lekker om mee te zingen natuurlijk. Als je toch op je werk bent. Of misschien zit je thuis lekker te lunchen. Zou zomaar kunnen. Kedeng.

dichterbij kun je niet komen. Die zitten op de radio en ja, dan is de afstand toch een beetje groter natuurlijk wat dat betreft. We gaan even terug in de tijd, doen we met Maggie McNeil, de plaat Amsterdam.

0: Geel en Amsterdam. Prachtige plaat. Het is weer tijd voor mij om afscheid van je te nemen. Ik ga mijn kar wel laten weer pakken en buiten spelen. Ik wens je veel plezier met Lawrence. Die staat weer te trappelen om zijn uitzending te doen natuurlijk. Dus daar wens ik je heel veel plezier mee. Ik zie je graag morgenmiddag weer tussen 12 en 2. Hier is Henk Dame.
1: Ik heb mijn tijd aan jou verspeeld.
0: Oh, dankjewel Henk.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de Domkerk in Oslo is de overleden koning Harald herdacht. Premier Støre zei in zijn toespraak dankbaar te zijn voor de 35 jaar dat Harald op de troon zat. Hij vierde met ons mee toen er feest was, zei de premier. Maar hij rouwde ook met ons, zoals na de aanslagen van Anders Breivik in 2011. In de Noorse hoofdstad zijn naar schatting 400.000 mensen aanwezig voor de uitvaart. Harald overleed anderhalve week geleden. Hij was 89 en de oudst regerende vorst van Europa. Voor het eerst heeft een arts in Nederland het leven van een kind onder de 12 actief beëindigd. Sinds 2 jaar is het mogelijk om het leven van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijkt te beëindigen. Een speciale commissie die stelt dat de betrokken arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het gaat om een kind van bijna 2 jaar dat al vanaf de veel te vroeg geboorte ernstige problemen had, zoals zware hersenschade. Nederland is het eerste land ter wereld met deze regeling die geen euthanasie heet, omdat de wet voorschrijft dat iemand euthanasie zelf moet kunnen aanvragen. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen zijn kritisch. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht, meldt haar evenementenbureau. In april staat ze als eerste Nederlandse vrouwelijke soloartiest in de arena. Vorige week stond de zangeres van 21 nog 4 keer in de Ziggo Dome. Het weer, vanmiddag nog altijd buien en lokaal onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. Morgen zonnige periode, later weer wolken en buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Je foto's 1, 2, 3 hoorde je hier op Bingo. Hey, goedemiddag. De week weer door midden, hè, gezaagd door Henry. Want het is tijd om nu te genieten van Bingo in de middag. Na een zware lunch misschien wel. Misschien had je vandaag wel iets bij je. Misschien een lekkere tosti gemaakt. Of toch een broodje van het tankstation. Nou ja, het mag allemaal. Bij Henry kun je alles verwachten natuurlijk. Een broodje speciaal bijvoorbeeld. Ja, dat vind ik ook wel lekker. Wat hij uitkiest qua muziek vind ik lekker. Maar ook een broodje frikandel speciaal. Daar is ook best wel, nou ja, daar zou je me al voor wakker kunnen maken. Dus kun je nagaan. Maar goed, goedemiddag. Leuk dat je erbij bent. Ik weet niet eens meer wat ik aan het doen ben. Oh ja, ik ben lekker een programma aan het maken hier op Bingo FM. Op deze 9 september. Fijn dat je erbij bent. Tot 4 uur Loris Nicolaas met Bingo in de middag. En 3:15 weer een fout momentje. En heb je suggestie? Nou, je kent de kanalen inmiddels wel, hè. Geef het door via de app of via de mail of via mijn eigen Insta @LorisNicolaas. Dus dat wordt van

Besa Mundo van Danny Christian. En het is tijd voor Bloem met Vooral Jong Blijven. En zo dadelijk Luc Burghout met Vondel. Hoi hier bij Bingo in de Middag. Soms

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. De rechtszaak tegen 4 studenten die lid zijn van het Utrecht Studentenkoor is uitgesteld. Maandag zou die zaak beginnen over het verspreiden van een bangalijst onder leden van de studentenvereniging. Daarop stonden foto's en gegevens van vrouwen met daarbij seksistische opmerkingen. De zaak wordt overgenomen door de rechtbank in Gelderland, omdat een van de vrouwen die aangifte deed familie is van een medewerker van de Utrechtse rechtbank. Een nieuwe datum is er nog niet. Het RIVM kan het nieuwe pand in Utrecht nog niet gebruiken, omdat er nog gasgeneratoren moeten worden geplaatst. Door het overvolle stroomnet is dat nodig, een tijdelijke oplossing. De verhuizing van het Gezondheidsinstituut van Bilthoven naar het Science Park is dus opnieuw uitgesteld. De bouw had in 2018 al klaar moeten zijn. Uiteindelijk waren er een paar tegenvallen, zoals trillingen van de trambaan en problemen met de veiligheidsinstallatie. Ondanks de staking in het openbaar vervoer was het vanmorgen op de weg niet extra druk volgens de ANWB. Treinstations die bleven leeg. Veel mensen wisten dus van de staking en kozen voor alternatief vervoer of bleven thuis. Sommige bussen die rijden wel, maar dan is het toch spannend als je bij de halte staat.
2: Ja, ik moet met de bus. Ja, ik ga naar mijn moeder. Normaal ga ik met de trein, maar nu neem ik bus 6.
3: Bus 6 rijdt gewoon zo te zien.
2: Hij zou over 3 minuten komen, maar de tijd staat er niet meer bij. Dus ik ben benieuwd.
3: Hij is toch van het bord verdwijnen, hè?
2: Ja.
3: Bent u nou bang dat hij niet komt?
2: Nee hoor, ik ben niet zo bang. Ik zie het wel. Ik heb nog tijd, dus...
3: Positief blijven?
2: Positief blijven, zeker. Altijd.
1: Ze stond bij een halte bij Utrecht Centraal. Dus hopelijk is het allemaal nog goed gekomen. Vervoerder Keoli heeft laten weten dat 40% van de bussen vandaag rijdt. Het weer, het kan onstuimig worden. Stevige buien, een harde wind, een kans op onweer. En het is maximaal 19 graden.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Vraag me niet waarom van Marianne Weber. En daarvoor het regionale nieuws. Meer nieuws in onze app en bingofm.nl. En hoor je over een uur meer op de radio. We gaan naar Nick en Simon.

houdt omdat je bij me blijft. En dit is onze eigen Utrechtse ster, Jeffrey Tanis. Omdat ik van je hou. En dat is 9 minuten voor 3. Och, wat een liefde. Op zo'n woensdagmiddag, de 9.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Op zoek naar binnen- of buitenzonwering? Kom langs in onze showroom. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
3: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
4: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
5: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
6: Doet u voorzichtig met mijn vader.
7: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
8: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. De oud-bassist van de punkband Heideroosjes is veroordeeld voor het bezit van kinderporno. De rechter heeft hem veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. En omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, hoeft Fred H. niet meer terug de gevangenis in. Hij werd vorig jaar opgepakt. In zijn huis werd pornografisch materiaal van kinderen gevonden. De man van 52 verzamelde en verspreidde expliciete beelden met kinderen. Hoepen was sinds de oprichting in 1989 onderdeel van Heideroosjes. Na zijn arrestatie stapte hij direct uit de band. Een van de hoofdrolspelers tijdens de coronacrisis, ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers, heeft in zijn verhoor voor de coronacommissie opvallende kritiek geuit op het RIVM. Volgens hem gebruikte het RIVM voor de adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Het RIVM zegt dat de cijfers altijd achterlopen, maar geen 5 dagen zoals Kuipers beweert. Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat uit de modellen van het RIVM goede voorspellingen zijn gerold. Een oproep van Kuipers is nu om bij een volgende crisis meerdere modellen te gebruiken. Bij een luchtaanval op een gevangenis in het noorden van Jemen zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen. Reddingswerkers die hebben vandaag 4 lichamen geborgen uit het puin. 7 mensen worden nog vermist. De gevangenis stortte maandag in na een aanval van de door Saoedi-Arabië geleide coalitie. En vanochtend werden nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op militaire doelen van de Houthis. En in Oslo is de uitvaart van koning Harald bezig. Het afscheid is in de Domkerk in de Noorse hoofdstad Oslo. Later vandaag wordt het lichaam van Harald bijgezet in de vesting Akershus. En vanochtend stonden Noren tot wel 7 uur in de rij om nog afscheid te nemen van Harald. Het weer, buien met onweer. Het is ongeveer 18 graden en de zon die breekt ook af en toe door. Morgen ook zonnige periode, dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
8: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Je hoorde Dean Saunders met Ross Josephson. Je raakt me zo hier op Bingo. Tweede gedeelte van Bingo in de middag. Fijn dat je er nog bij bent. Over 10 minuten een lekker fout moment op Bingo. Stuur jouw suggestie in met de app of via de mail of via mij.

Aan de voor S-Club 7 met Bring It All Back To You. En dit is Clouseau, wil niet dat je weggaat. Nou, ik ben er nog wel eventjes hoor, ongeveer een kleine 40 minuutjes. En daarna Kevin weer, hè, met Onderweg Naar Huis. Ja, dan ga je de spits weer in. Meestal als ik in de studio zit. Ik zit nu ook in de studio, maar ik zit ook wel eens thuis. En dat is wel relaxed, want als ik dan wegga vanaf de Hengeveldstraat, die gaat de waterlinie weg op. Nou, ongeveer 3 kwartier doe ik erover om naar Nieuwegein te komen.

0: Ziggo FM met het regionieuws.
1: Goedemiddag. De rechtszaak tegen 4 studenten die lid zijn van het Utrecht Studentenkoor is uitgesteld. Maandag zou die zaak beginnen over het verspreiden van een banga-lijst onder leden van de studentenvereniging. Daarop stonden foto's en gegevens van vrouwen met daarbij seksistische opmerkingen. De zaak wordt overgenomen door de rechtbank in Gelderland, omdat een van de vrouwen die aangifte deed familie is van een medewerker van de Utrechtse rechtbank. Een nieuwe datum is er nog niet. Het RIVM kan het nieuwe pand in Utrecht nog niet gebruiken, omdat er nog gasgeneratoren moeten worden geplaatst. Door het overvolle stroomnet is dat nodig, een tijdelijke oplossing. De verhuizing van het Gezondheidsinstituut van Bilthoven naar het Science Park is dus opnieuw uitgesteld. De bouw had in 2018 al klaar moeten zijn. Uiteindelijk waren er een paar tegenvallen, zoals trillingen van de trambaan en problemen met de veiligheidsinstallatie. Ondanks de staking in het openbaar vervoer was het vanmorgen op de weg niet extra druk volgens de ANWB. Treinstations die bleven leeg. Veel mensen wisten dus van de staking en kozen voor alternatief vervoer of bleven thuis. Sommige bussen die rijden wel, maar dan is het toch spannend als je bij de halte staat.
2: Ja, ik moet met de bus. Ja, ik ga naar mijn moeder. Normaal ga ik met de trein, maar nu neem ik bus 6.
3: Bus 6 rijdt gewoon zo te zien.
2: Ja, hij zou over 3 minuten komen, maar de tijd staat er niet meer bij. Dus ik ben benieuwd.
3: Hij is toch van het bord verdwijnen, hè?
2: Ja, ja.
3: Bent u nou bang dat hij niet komt?
2: Nee hoor. Ik ben niet zo bang. Ik zie het wel. Ik heb nog tijd, dus...
3: Positief blijven.
2: Positief blijven, zeker. Altijd.
1: Ze stond bij een halte bij Utrecht Centraal. Dus hopelijk is het allemaal nog goed gekomen. Vervoerder Keoli heeft laten weten dat 40% van de bussen vandaag rijdt. Het weer, het kan onstuimig worden. Stevige buien, een harde wind, een kans op onweer. En het is maximaal 19 graden.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

getuige van de richel van Danny de Munk. De voor het regionale nieuws. Je weet het, en meer nieuws in onze app en bingofm.nl. En over een klein 20, nou ja, iets langer. Ja, ongeveer 20 minuutjes. Dan hoor je Kevin hier met uitgebreid nieuws op de zender.

Jeroen van Zelst met Ik ga niet van Roosje naar Roosje. Ja. Ja. We gaan een check met me mee. Ja, wat moet ik daar nou weer over zeggen? Nou, ik had een opmerking kunnen maken, maar... ik presenteer ook trouwens naar Bert McLaurin iedere avond. Dan moet je maar een keer om 11 uur luisteren. Dan leg ik het uitgebreid uit.

check. Joejoe, ja, tot de volgende keer weer. Nou, waarschijnlijk zit je deze week nog wel in mijn playlist. Ergens in de avond of morgen. Met me mee van check. René Schuurmans nu, Deep in Mijn Hart. Kaboom, kaboom, kaboom.

Harold Verwoerd met Als ze lacht. Ja, ik ken hem nog als Piet Dieco. En vroeger was hij belspelpresentator. En hij presenteert ook de toppers van Oranje trouwens op de televisie. Ja, op diverse lokale omroepen te zien. Als ze lacht van Harold Verwoerd. Of Harold Verwoerd. Nee, het is Harold Verwoerd, toch? Ja. Oh, Lawrence, wat slecht dit. Nou, Anneke Greuner nu. Dadoe, ran, ran, ran. Ja, ik voel me zo ook. Ik denk dat ik nog even één bakje koffie pak. Een espressootje voordat ik zo dadelijk duif wil stappen om naar huis te rijden. Lawrence, Lawrence, Lawrence. Het is pas woensdag. Ik zal...

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de zoveelste onverwachte wegafsluiting door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28. En vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. De chauffeurs die moeten hierdoor omrijden en dat kost volgens transportbedrijven veel geld. De kans is groot dat de kosten worden doorberekend aan klanten. De bedrijven roepen de politiek op om in actie te komen. Bij publieke aanbestedingen moet de focus meer op kwaliteit komen te liggen en minder op de laagste prijs. Dat staat in een wetsvoorstel dat de Europese Commissie vandaag presenteert. De hoop is dat door de nieuwe regels Europese doelen op het gebied van innovatie en klimaat sneller worden gehaald. Elk jaar gaat er in de publieke sector in Europa meer dan 2500 miljard euro om via de publieke aanbestedingen. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. Er kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het eens over een contract tot juli volgend jaar. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. De ploeg pakte daar verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Ecuador. De Advocaat was de oudste bondscoach ooit op een WK. Het weer, de buien trekken over. Lokaal kan onweer een klap onweer vallen. Het is ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Een hele goede middag en van harte welkom bij Op Weg. En we starten even met de file-informatie. A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen 17 minuten. Dan de A2 Utrecht richting Sertogenbosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 60 minuten. Het allemaal door een ongeluk en 2 rijstroken zijn daardoor dicht. A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Afrit Wageningen en Knoop het Waterberg 36 minuten. Ook daar is een ongeluk en ook daar zijn 2 rijstroken afgesloten. A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Houten en Woerden 9 minuten. En de A27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en Eemnes ongeveer 6 minuten. A27 Almere richting Goijkum tussen Bilthoven en Knoopend Rijnsweerd 7 minuten. En de A27 Utrecht richting Goijkum tussen Hagenstein en Lexmond 18 minuten vertraging. Tot zover de file-informatie.
2: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

paar van andere weggebruikers voorzienbaar. De rechter benadrukt wel dat demonstreren een grondrecht is. Maar ja, dat je daarmee anderen zeker te weten niet in gevaar mag brengen. Maar ja, de straf is duidelijk. En ja, laten we hopen dat ze ervan geleerd hebben. Ja, toch? Goed zo, boy, met Willeke Alberti. Even terug in de tijd. Met mijn hoofd weer op je schouder.

Waarom? Hun vrouw die in januari in conflict kwam met een agent bij het Utrechtse Bollendak. Start alsnog een procedure tegen de agent. Het Openbaar Ministerie besloot eerder de agent niet te vervolgen voor het gebruikte geweld. De vrouw heeft nu een zogenoemde artikel 12 procedure gestart. Daarmee vraagt ze het gerechtshof om vervolging alsnog af te dwingen. Volgens haar advocaat kwam de Rijksrecherche eerder tot een andere conclusie over het geweld. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden buistelt nu over de zaak. En als er meer over bekend is, hoor je dat ze zeker hier op Bingo FM, de Utrechtse zender, waar de Nederlandse sterren stralen. Wij gaan door met cadans en in het donker.

0: je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
1: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
3: Bingo FM met het regionieuws.
4: Goedemiddag. De 6 milieuactivisten die in het voorjaar de A12 bij Utrecht hebben geblokkeerd, krijgen een taakstraf van 120 uur. Ook krijgen ze een voorwaardelijke zelfstraf. Het was te gevaarlijk geweest, zegt de rechter. Het ging om activisten die auto's dwars op de snelweg hebben gezet. In totaal werden toen 400 mensen opgepakt. Een man is in het voorjaar in Utrecht zwaargewond geraakt toen hij werd mishandeld met een kettingslot. Het slachtoffer sprak twee fatbikers aan op hun rijgedrag. Je hoort onze misdaadverslaggever.
5: Er ontstaat een heftige woordenwisseling. Een buurman van het slachtoffer ziet het allemaal gebeuren en probeert de boel te sussen. Tevergeefs. De jongens beginnen het slachtoffer te schoppen en te slaan. Een van de twee pakt dan het kettingslot van de fatbike en slaat het slachtoffer daarmee. Ook op zijn hoofd. Het slachtoffer raakt daardoor bewusteloos.
4: En liep onder meer een schedelbreuk op. De stakingsdeelname bij Keoli is in de loop van de dag iets gedaald. Ruim de helft van de chauffeurs staakt en daardoor rijdt 45% van de bussen in het Keoli-gebied wel. Zo'nzelfde percentage gaat ook op voor die andere vervoerder in onze provincie Transdev. De vakbonden zijn blij met de stakingsbereidheid. Ze protesteren tegen kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. En toch is het wel even spannend als je bij de bushalte staat. Komt hij wel of komt hij niet?
6: Ja, ik moet met de bus. Ja, ik ga naar mijn moeder. Normaal ga ik met de trein, maar nu neem ik bus 6.
7: Bus 6 rijdt gewoon, zo te zien.
6: Hij zou over 3 minuten komen, maar de tijd staat er niet meer bij. Dus ik ben benieuwd.
7: Hij is toch van het bord verdwijnen, hè?
6: Ja.
7: Bent u nou bang dat hij niet komt?
6: Nee hoor, ik ben niet zo bang. Ik zie het wel. Ik heb nog tijd, dus...
7: Positief blijven?
6: Positief blijven, zeker. Altijd.
4: We houden je live op de hoogte via onze site en app. Kijk op rtvutrecht.nl. Dan het weer. Vanavond nog een bui. Vannacht is het droog. Morgen ook. Dan 20 graden.
8: En dan nog even de situatie op de weg A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen ongeveer 26 minuten. H2 Utrecht richting Zetelgebos tussen Vianen en Culemborg 7 minuten. H2 Utrecht richting Zetelgebos tussen Culemborg en Knoopendel ongeveer 60 minuten. Dat allemaal heeft band met een kapotte auto en de rechterrijstrook die is dicht. H12 Utrecht richting Arnhem tussen Maarsbergen en Knoopend Maandenbroek 5 minuten. En H12 Utrecht richting Arnhem tussen Afrit Wageningen en Knoopend Waterberg 60 minuten. Dat allemaal door een ongeluk. En twee rijstroken die zijn afgesloten. H12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en Woerden 13 minuten. En H12 Arnhem richting Utrecht tussen Knoopend Lunetten en Knoopend Oude Rijn zo'n 13 minuten vertraging. H27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en Eemnes ongeveer 11 minuten. En de A27 Almere richting Gorinchem tussen Bilthoven en Knoopend Rijnsweert ongeveer 8 minuten. H27 Utrecht richting Gorinchem tussen Hagenstein en Noorderloos 14 minuten. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam ongeveer 12 minuten vertraging. Dat waren ze. Tot zover de fileinformatie.
3: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

er is gebeurd in en rondom de stad Utrecht. Ik ga zo zelf nog eventjes een beetje bladeren in de nieuwsbladen. En voor de rest draai ik de lekkerste Nederlandstalige platen zo tijdens de rit. Inmiddels is hij...

Ik zing nu dit liedje als treurende man. Eén lichtje, dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen. Mijn kroeg hier.

en zijn tandenjetje. Sportverenigingen in Vleuten en Meren maken zich zorgen over de verkeersveiligheid bij Sportpark Fletcher Mare. Volgens eigenaar Rob Veldhuis van Sportcentrum Oude Rijn komen auto's, fietsers en voetgangers daar op drukke momenten samen. Dat zorgt volgens hem voor onoverzichtelijke situaties. De verenigingen vragen de gemeente al ruim 2 jaar om onderzoek. Maar de gemeente ziet voorlopig geen aanleiding voor de extra maatregelen. Utrechtse partijen hebben inmiddels vragen gesteld over de situatie en daar moet hopelijk meer duidelijkheid uit voortkomen. Maar ik snap wel dat ze het een gevaarlijke situatie vinden, want het gaat er ook wel regelmatig mis, kan ik je vertellen. Als er meer duidelijkheid over is, dan hoort het zeker hier op Bingo FM en wij gaan door met Amand. En ben ik te min?

verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

Ik heb die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over een grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Stuur je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de onverwachte wegafsluitingen door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28... en vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. Chauffeurs moeten hierdoor omrijden en dat kost volgens transportbedrijven veel geld. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. Ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet in het koninklijk mausoleum. Daarna werden de klokken 1 uur lang geluid, waarmee er een einde kwam aan de periode van rouw. Bij de uitvaart in Oslo waren vandaag staatshoofden en leden van koninklijke families uit de hele wereld en honderdduizenden Nooren. De uitvaart begon met een rouwstoet vanaf het koninklijk paleis naar de Domkerk. De kist werd door de straten gereden achter een zwarte auto. Daarachter liepen onder andere de nieuwe Noorse koning Haakon en de koning Willem-Alexander. Harald overleed 1,5 week geleden. Hij was 89. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het daarover eens geworden. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

32 minuten. H2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Nieuwegein en Zaltbommel 63 minuten. H12 Utrecht richting Arnhem tussen Maarsbergen en knooppunt Maandenbroek 7 minuten. Dan naar H12 Utrecht richting Arnhem tussen knooppunt Maandenbroek en afrit Oosterbeek 25 minuten. Dat allemaal door een ongeluk, de weg is inmiddels weer vrij. H12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg 5 minuten. H12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en de Meren ongeveer 12 minuten. En naar H12 Arnhem richting Utrecht tussen knooppunt Dunette en knooppunt Oude Rijn 10 minuten. Dan naar A27 Almere richting Gorinchem tussen Utrecht-Noord en Lunette ongeveer 5 minuten. En als laatste naar A27 Utrecht richting Gorinchem tussen Hagestein en Noorderloos 14 minuten vertraging. Hier is Jans.

Hey, en nog eens een keer gezellig ook, zullen we maar zeggen, toch? De gemeente Utrecht kreeg tijdens Central Park in Park Transwijk ongeveer 140 meldingen van geluidsoverlast. Toch werd er niet ingegrepen. Uit de metingen bleek namelijk dat de geluidsnormen niet waren overschreden. ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren en Stadsbelang Utrecht vinden de huidige vorm te ruim. Ook zijn er zorgen over de toegankelijkheid en het groen in het park. De gemeente zegt bij toekomstige evenementen opnieuw te kijken naar onder meer geluid, bezoekersaantallen en de rustperiodes. Ja, het is een leuk evenement en laten we hopen dat het wel gewoon door kan gaan. En ja, ik begrijp het, hè. Als er geluidsoverlast is, is dat mooi prima. Maar ja, aan de andere kant, hoeveel evenementen hebben we in dit jaar? Dus, maar ja, dat is mijn zeer bescheiden mening. En ja, ik kan me voorstellen, als je daar in de buurt woont, je er iets anders over denkt. Maar ja, laten we hopen dat de gemeente een goed besluit neemt. Ja, toch? Hier zijn Frans Duijs en Django Wagner. En even richting het café.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. De 6 milieuactivisten die in het voorjaar de A12 bij Utrecht hebben geblokkeerd, krijgen een taakstraf van 120 uur. Ook krijgen ze een voorwaardelijke zelfstraf. Het was te gevaarlijk geweest, zegt de rechter. Het ging om activisten die auto's dwars op de snelweg hebben gezet. In totaal werden toen 400 mensen opgepakt. Een man is in het voorjaar in Utrecht zwaar gewond geraakt toen hij werd mishandeld met een kettingslot. Het slachtoffer sprak twee fatbikers aan op hun rijgedrag. Je hoort onze misdaadverslaggever.
2: Er ontstaat een heftige woordenwisseling. Een buurman van het slachtoffer ziet het allemaal gebeuren en probeert de boel te sussen. Tevergeefs. De jongens beginnen het slachtoffer te schoppen en te slaan. Een van de twee pakt dan het kettingslot van de fatbike en slaat het slachtoffer daarmee. Ook op zijn hoofd. Het slachtoffer raakt daardoor bewusteloos.
1: En liep onder meer een schedelbreuk op. De stakingsdeelname bij Keolie is in de loop van de dag iets gedaald. Ruim de helft van de chauffeurs staakt en daardoor rijdt 45% van de bussen in het Keolie-gebied wel. Zo'nzelfde percentage gaat ook op voor die andere vervoerder in onze provincie Transdev. De vakbonden zijn blij met de stakingsbereidheid. Ze protesteren tegen kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. En toch is het wel even spannend als je bij de bushalte staat. Komt hij wel of komt hij niet?
3: Ja, ik moet met de bus. Ja, ik ga naar mijn moeder. Normaal ga ik met de trein, maar nu neem ik bus 6.
4: Bus 6 rijdt gewoon, zo te zien.
3: Hij zou over 3 minuten komen, maar de tijd staat er niet meer bij. Dus ik ben benieuwd.
4: Hij is toch van het bord verdwijnen, hè?
3: Ja.
4: Bent u nou bang dat hij niet komt?
3: Nee hoor, ik ben niet zo bang. Ik zie het wel. Ik heb nog tijd, dus...
4: Positief blijven?
3: Positief blijven, zeker. Altijd.
1: We houden je live op de hoogte via onze site en app. Kijk op rtvutrecht.nl. Dan het weer. Vanavond nog een bui. Vannacht is het droog. Morgen ook. Dan 20 graden.
5: En dan nog even de situatie op de weg A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen ongeveer 33 minuten. H2 Utrecht richting Zeltbos tussen Knoopend Oude Rijn en Zaltbommel 45 minuten. H12 Utrecht richting Arnhem tussen Maren en Afrit Oosterbeek 33 minuten. Dat allemaal door een ongeluk in de rechterrijstrook, die is dicht. H12 Arnhem richting Den Haag tussen Hout-Oost en Woerden ongeveer 18 minuten. H12 Arnhem richting Utrecht tussen Knoopend Lunette en Knoopend Oude Rijn 15 minuten. En de A27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en Eemnes ongeveer 13 minuten vertraging. H27 Utrecht richting Goijkum tussen Knoopend Rijnsweerd naar de 28 richting Amersfoort en Hagestein. Daar zat inmiddels 8 minuten vertraging. En de A27 Utrecht richting Goijkum tussen Knoopend Everdingen en Lexmond ongeveer 20 minuten. H27 als laatste Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 19 minuten vertraging. En zoals de afgelopen dagen is deze weg afgesloten voor vrachtwagens. Tot zover de file informatie.
0: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

0: so fast. Wanted to be everlasting.
1: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
2: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
3: Doet u voorzichtig met mijn vader.
2: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
4: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
5: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er blijven honderden miljarden euro's aan subsidie liggen om EU-landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas. Dat meldt de Europese Rekenkamer. Van de 300 miljard euro die de Europese Commissie vrijmaakte na de Russische inval, is nog maar 55 miljard gebruikt. Om geld uit de miljardenpot te krijgen, moeten landen aangeven hoe ze minder afhankelijk willen zijn van Russische brandstoffen. Bijvoorbeeld door meer te investeren in hernieuwbare energie. Maar de meeste landen hebben niet eens een aanvraag gedaan. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet, in Oslo. Bij de uitvaart waren veel staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Ook zo'n 160.000 Nooren waren erbij. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers en ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. Scholieren klagen over een nieuwe update van Magister. De app met daarin roosters en behaalde cijfers heeft dit schooljaar een nieuw uiterlijk gekregen. Veel leerlingen moeten daar nog aan wennen. Tegen NOS Stories zeggen ze de app onoverzichtelijk en onduidelijk te vinden. Ze krijgen foutmeldingen of komen onbedoeld te laat. In een reactie zegt Magister de kritiek serieus te nemen. Daarom komen er de komende tijd aanpassingen. En ook kunnen leerlingen in de app kiezen voor een uiterlijk dat veel lijkt op de oude. Het weer. Vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bingo non-stop.

Hoor het lekker op. Want ik hou van jou is niet de sleutel tot de ander. Maar ik hou van mij, al klinkt het bot en slecht. Want wie van zichzelf houdt, die geeft pas echt iets kostbaars. Als hij ik hou van jou tegen een ander zegt.

0: Luister eens, Pikkie. Het was me weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach.

belt. Of iemand die je met een ring beknelt. Nog die de uren van ons samen telt. Zo puur kan liefde zijn. Ik ben de vogel die je vliegen leert. De trooster als het leven jou bezeert. Maar niemand als je in jezelf verkeert.

0: slaap nu maar zacht. Ik doe het licht wel uit. Je bent zo mooi als jij je ogen sluit. Mijn handen strelen zacht je blote huid. Zo puur kan liefde zijn. Zo puur kan liefde zijn.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. De 6 milieuactivisten die in het voorjaar de A12 bij Utrecht hebben geblokkeerd, krijgen een taakstraf van 120 uur. Ook krijgen ze een voorwaardelijke zelfstraf. Het was te gevaarlijk geweest, zegt de rechter. Het ging om activisten die auto's dwars op de snelweg hebben gezet. In totaal werden toen 400 mensen opgepakt. Een man is in het voorjaar in Utrecht zwaar gewond geraakt toen hij werd mishandeld met een kettingslot. Het slachtoffer sprak twee fatbikers aan op hun rijgedrag. Je hoort onze misdaadverslaggever.
3: Er ontstaat een heftige woordenwisseling. Een buurman van het slachtoffer ziet het allemaal gebeuren en probeert de boel te sussen. Tevergeefs. De jongens beginnen het slachtoffer te schoppen en te slaan. Een van de twee pakt dan het kettingslot van de fatbike en slaat het slachtoffer daarmee. Ook op zijn hoofd. Het slachtoffer raakt daardoor bewusteloos.
2: En liep onder meer een schedelbreuk op. De stakingsdeelname bij Keolie is in de loop van de dag iets gedaald. Ruim de helft van de chauffeurs staakt en daardoor rijdt 45% van de bussen in het Keolie-gebied wel. Zo'nzelfde percentage gaat ook op voor die andere vervoerder in onze provincie Transdev. De vakbonden zijn blij met de stakingsbereidheid. Ze protesteren tegen kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. En toch is het wel even spannend als je bij de bushalte staat. Komt hij wel of komt hij niet?
4: Ja, ik moet met de bus. Ja, ik ga naar mijn moeder. Normaal ga ik met de trein, maar nu neem ik bus 6.
5: Bus 6 rijdt gewoon zo te zien.
4: Hij zou over 3 minuten komen, maar de tijd staat er niet meer bij. Dus ik ben benieuwd.
5: Hij is toch van het bord verdwijnen, hè?
4: Ja.
5: Bent u nou bang dat hij niet komt?
4: Nee hoor, ik ben niet zo bang. Ik zie het wel. Ik heb nog tijd, dus...
5: Positief blijven?
4: Positief blijven, zeker. Altijd.
2: We houden je live op de hoogte via onze site en app. Kijk op rtvutrecht.nl. Dan het weer. Vanavond nog een bui. Vannacht is het droog. Morgen ook. Dan 20 graden.
1: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Honderden miljarden euro's aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas blijven op de plank liggen. Dat meldt de Europese Rekenkamer. De Europese Commissie maakte 4 jaar geleden 300 miljard euro vrij, maar er is maar 55 miljard van gebruikt. De meeste landen hebben geen plan ingediend om geld uit die miljardenpot te krijgen. Ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers heeft kritiek geuit op het RIVM. Tijdens een verhoor door de coronacommissie zei hij dat het RIVM voor zijn adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen gebruikte, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Hij zei wel dat het model van het RIVM op zich goed functioneerde, zegt verslaggever Lars Geerts.
2: Hij gaat er ook niet vanuit dat er een heel ander beleid was geweest als de cijfers die hij aanleverde waren gebruikt. Maar hij zei alleen, ik zou voor de evaluatie mee willen geven dat het altijd beter kan. En hij gaf bijvoorbeeld ook de aanbeveling mee om meerdere modellen te gebruiken. Niet één, dat doen weerkundigen ook, zei hij. En dat zou zijn aanbeveling zijn.
1: Het RIVM zegt in een reactie dat onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de modellen goede voorspellingen gaven. De oud-bassist van punkband Heideroosjes hoeft niet terug de cel in. Hij zat vast voor het bezit van kinderporno en is vandaag veroordeeld. Hij krijgt 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, is zijn celstraf voorbij. Hij verspreidde expliciete beelden met kinderporno, zegt de rechter.
3: De verdachte is mede verantwoordelijk voor het seksueel misbruik van kinderen. Omdat hij door kinderporno te verzamelen heeft bijgedragen aan een instandhouding van de vraag daarnaar. Daarmee heeft de verdachte zich dus schuldig gemaakt aan het plegen van een zeer ernstig feit.
1: Wielrenner Matthew Brennan blijft ongenaakbaar in de Ronde van Spanje. De Britse renner van Visma Leasebike schreef in Sevilla ook de 17e etappe op zijn naam. Alweer zijn 5e zege in deze ronde. Het weer, eerst nog buien, maar vannacht droog bij 1 graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Utrecht Sociaal.

0: Van levenstitel Nederpop, alles komt voorbij op de stadszender van Utrecht, Bingo FM. Een hele goede avond, je luistert naar een nieuwe uitzending van Utrecht Sociaal. Mijn naam is Timo Reineveld en vanavond zijn mij te gast in de studio. Taalambassadeur Melvin Grep en adviseur Taika van der Hars. Ze zijn actief voor stichting Lezen en Schrijven. En deze stichting zet zich in voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Deze week van 8 tot en met 15 september wordt extra aandacht besteed aan het onderwerp tijdens de week van Lezen en Schrijven. En hierover gaan we in gesprek met Melvin en Taika. Een hele goede avond en welkom in de studio van Bingo FM.
1: Dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Laten we beginnen met jullie organisatie. Taika, wat doet Stichting Lezen en Schrijven precies?
1: Nou, wij zijn er eigenlijk om in Nederland aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met basisvaardigheden. Hè, dus lezen, schrijven, rekenen. Maar ook omgaan met een computer of een telefoon. En dat zijn in totaal 3 miljoen mensen tussen de 16 en de 75 jaar.
0: 3 miljoen mensen?
1: Dat is veel, hè?
0: Dat is bijna 1 op de 5.
1: Dat is 1 op de 5, precies, ja. En er is heel veel aan te doen als er voor die mensen een plek is waar ze kunnen gaan leren. En daarvoor zijn wij op aarde.
0: En jullie faciliteren dat als het ware, dat mensen in contact komen met een

0: basisvaardigheden heeft om te lezen en te schrijven en te rekenen?
1: Eigenlijk wel, omdat dat betekent dat je echt mee kan doen aan de samenleving op een manier die jij wil. En we geloven erin dat iedereen eigenlijk dat recht heeft om het leven te leiden wat hij wil leiden. En daar helpen die basisvaardigheden bij.
0: Ja, en hierbij werken jullie ook samen met taalambassadeurs, als ik goed begrijp. Wat doen zij precies?
1: Er zit hier tegenover mij zit Melvin. Die taalambassadeurs zijn mensen die zelf uit de situatie komen, hè, waarin ze moeite hadden met lezen en schrijven. En zij kunnen natuurlijk nog heel veel beter het verhaal vertellen wat het betekent dan hoe ik dat ooit kan. Dus ik ben super blij dat Melvin er vandaag is.
0: Ja, heel fijn dat jij er ook bent, Melvin. Want wat is jouw verhaal?
2: Mijn verhaal is... Vooral dat ik had er moeite mee. Ik dacht dat ik het echt niet kon. Maar...
0: Het lezen en schrijven bedoel je dan? Ja. Het rekenen, de basisvaardigheden waar je eigenlijk had over had.
2: Ja, vooral het lezen vooral. Maar het lukte gewoon niet. Ik dacht niet dat ik kon. Zelf opgegeven. Mijn vader, uiteindelijk zei tegen mijn vader, weet je wat? Ga even naar de bibliotheek, zoek hulp. Je kan het vast wel.
0: Hmm. En hoe oud was je toen? Toen je voor je eerst die stap zette?
2: Ik denk rond 22, 23.
0: Ja, precies. Het was als je adolescent, jongvolwassen eigenlijk. Zo moet je dat zien. Ja. En toen dacht jij van, ik ga naar de bibliotheek toe. En dat heeft jou ook wel geholpen om echt beter te worden in dat lezen, schrijven en die basisvaardigheden.
2: Vooral dat ik de stap zelf heb gemaakt. Niemand zei van, je moet. Dus dat is vooral...
0: Ja, en een van jullie initiatieven is dus de week van lezen en schrijven die de hele week plaatsvindt in heel Nederland. En ook op Utrecht, waar we het zo verder over gaan hebben. En waarom is deze week nou in het leven geroepen, Tijka?
1: Nou, eigenlijk omdat we heel vaak de reactie krijgen, 3 miljoen, zijn dat echt zoveel mensen in Nederland, 1 op de 5? Dus met deze week proberen we op heel veel plekken heel veel aandacht hiervoor te vragen. En heel veel mensen ook te inspireren om de stap te maken die Melvin ook gemaakt heeft. Die dappere stap toch ook wel. Mm-hmm. Dus dat doen we. Bij radio, televisie, maar ook echt in alle plaatsen, steden. Bij bibliotheken, bij scholen, op pleinen. En eigenlijk te laten zien dat het ook een heel normaal probleem is waar iets aan te doen is.
0: Ja, nou gaat het komend uur gewoon verder over hebben. Ook over de stad Utrecht. Ik ben heel benieuwd namelijk hoeveel mensen hier die vaardigheden niet hebben om lekker mee te kunnen in de maatschappij. Op het gebied van lezen, schrijven en rekenen.

0: Je luistert nu naar Sociaal met vanavond bij ons in studio taalambassadeur Melvin Grep en adviseur Taika van de Hars. Ze zijn actief voor stichting Lezen en Schrijven die deze week hele week centraal staat in de week van Lezen en Schrijven. Taika, je vertelde net al voor de muziek van 1 op de 5 mensen heeft niet de basisvaardigheden om daarin mee te kunnen in de maatschappij. Heb je ook cijfers van Utrecht toevallig? Hoeveel mensen hier moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen?
1: Jazeker. In Utrecht zit het ietsje pietje onder het landelijk gemiddelde. Maar dan nog gaat het om heel veel mensen. In Utrecht, om specifiek te zijn, zijn ongeveer 70.000 mensen. Dus dat betekent dat er een hele hoop werk aan de winkel is.
0: En waar komt het nou vandaan dat mensen achterstand hiermee hebben?
1: Ja, dat kan hele verschillende oorzaken hebben, maar vaak is het een combinatie. Hè? Het kan zijn dat je thuis eigenlijk in een taalarme omgeving bent opgegroeid. Dus dat betekent dat er weinig aandacht was voor taal. Hè? Dat kan zijn in echt natuurlijk letterlijk lezen, maar ook in veel praten over de dingen die je ziet en die je ervaart. Of omdat je ouders hebt die uit een ander land komen, maar dat hoeft lang niet altijd. Maar ook dat je bijvoorbeeld op school niet zo heel veel begeleiding hebt gehad bij de dingen die jij moeilijk vond, omdat een docent veel kinderen in de klas heeft. Maar ook, stel dat er redenen zijn geweest waardoor jij veel school hebt gemist, omdat je ziek was of omdat je naar andere redenen waardoor je niet naar school kon. En vaak zien we toch ook dat het te maken heeft met de persoon om wie het gaat. Hè? Dus dat je bijvoorbeeld leer- en concentratieproblemen hebt. En dit laat dus al zien hoe ingewikkeld het eigenlijk is, dat al die oorzaken, die hangen vaak samen en die veroorzaken samen dat probleem.
0: En waar benieuwd naar ben, sociale klasse, speelt het ook mee?
1: Ja, tuurlijk, zeker. Want we zien dat als je ouders hoger opgeleid zijn en zelf dus al heel taalvaardig zijn en goed zijn in taal, die ook eerder en makkelijker hun kinderen daarin kunnen stimuleren. Ja.
0: En Melvin, je hebt op 22e de stap gezet, hè, om echt mee te gaan in die basisvaardigheden. Je hebt een laaggeletterdheid verleden. Herken jij wat Taika zegt, de oorzaken?
2: Ja, zeker. Ik kom zelf van een... Ik had zelf wat probleem met school. Het lukte net niet. Of ik was net iets te langzaam. Het was altijd wel iets wat er met me aan de hand was. En geef hun het op. Ga jij het opgeven? En dan denk ik van ja, laat maar.
0: En wat doet dat met jou dan? Als opeens jouw leerkrachten of de omgeving om jou heen een beetje vertrouwen opgeeft daarin?
2: In het begin denk je van ik leer het nog wel. Ik doe mijn best. Maar ja. Na een tijdje gaat het toch aan je vreten. Gewoon denk van ja, weet je, als hun denken dat je niet kan, waarom doe ik het eigenlijk nog? Waarom zou ik überhaupt nog mijn best doen?
0: Ja, snap ik. En hoe kun je dan specifiek merken dat iemand echt moeite heeft met lezen, schrijven of rekenen? Wat waren signalen daarin voor jou, Melvin?
2: Voor mij was het, ik was ietsjes langzamer als de rest. Dus als hun daar waren, was ik nog zeg maar misschien op 1/3 of zo. Ik denk dat je iets langzamer bent als de rest, of je kan net niet meedoen aan het niveau waar hun zitten, dat je dan wel echt gewoon een beginnende taalprobleem hebt.
0: Een beginnend taalprobleem. En ken je daarin, Taika?
1: Ja, nou ja, kijk, als we zeggen natuurlijk, het zijn 1 op de 5 mensen. Dat betekent dus dat wij allemaal mensen in onze omgeving hebben die hier moeite mee hebben. Dus het is heel fijn om een beetje die signalen op te kunnen vangen en dat dus ook bespreekbaar te maken. En dan kun je denken aan bijvoorbeeld, je stuurt iemand een WhatsAppje in geschreven tekst en je krijgt nooit een geschreven tekstberichtje terug, maar altijd een spraakberichtje.
0: Ja, een memo.
1: Precies. Iemand vult nooit een formulier in of heeft altijd hulp nodig om formulieren in te vullen, bijvoorbeeld. Of iemand schrijft nooit in jouw bijzijn. En mensen worden natuurlijk heel creatief om op een andere manier hun zaken te regelen en verzinnen allemaal hele mooie creatieve omwegen. Dus zo kun je dat herkennen.
0: En als je in je omgeving iemand hebt zitten die moeite heeft met lezen of schrijven of rekenen of andere vaardigheden, wat zou je tegen die mensen willen zeggen? Wat moeten zij doen?
1: Nou, moeten helemaal niks. Dat zijn Melvin natuurlijk ook al. Hè? Als je het woordje moeten zegt, dan dat stimuleert mij ook nooit om dingen te gaan doen.
0: Nou ja, in de kant willen we wel toch naar een maatschappij waarin je echt gewoon de baasvaardigheden heeft om mee te gaan. Dus.
1: Absoluut. Nee, ik denk dat eigenlijk erkennen dat het een iets is waar heel veel mensen mee te kampen hebben. Dat heel, heel belangrijk is. Hè? Je bent niet de enige. Dat zal Melvin ook gezien hebben toen hij uiteindelijk naar les ging. Hè? Dat. dat, maar ook dat je nooit te oud bent om te leren. Je mag altijd leren. En er zit ergens iets in ons hoofd van, nou, als je van school afkomt, dan ben je uitgeleerd. Nee, helemaal niet. Waarom? En ik ken ook echt verhalen van taalambassadeurs zoals Melvin, maar dan van 70, die op hun 70ste nog zijn gaan leren. Omdat bijvoorbeeld hun partner, een man of vrouw, die altijd de administratie deed, is komen te overlijden. En dan ineens merken, oh ja, wacht even, die kan niet meer dat voor mij doen. Nou, weet je wat? Nou, met toch ook wat moeite. Ik ga naar school, want ik wil zelf mijn zaakjes kunnen regelen. Dus je bent echt nooit te oud om te leren.
0: Nou, een mooie boodschap, Tijka. Gaan we verder over hebben in deze uitzending Utrecht Sociaal, in de week van lezen en schrijven.
3: Er zijn soms mensen die maar klakkeloos beweren dat er op school betrekkelijk weinig valt te leren. Ik wil volgaarne vanaf deze plaats proberen een afdoend antwoord u te geven op die klacht. Want er is reden, volop reden moet je weten, je oude schooltje nooit of nimmer te vergeten. Al was het alleen omdat je er jaren hebt gezeten, al heb je het mogelijk niet zo bijster ver gebracht. Na dit begincoupletje zing ik een refrein, waar zelfs de meester wel tevreden mee zou zijn.

tekenen. Aardrijkskunde en geschiedenis. Kijken op de klok hoe laat het is. Op doordeweekse, dus op doodgewone dagen. Zodra het klokje negenslagen had geslagen, dan kwam het leren onze volle aandacht vragen. En was je letterlijk volkomen buitenspel. Het werd een schrijven en een wrijven en een vegen. Het werd een gummen en een hummen allerwegen. Maar zonder strijd is geen victorie ooit verkregen. Dat ging zo door tot 12 uur, dan klonk de bel. Eerst lekker eten, dan een spelletje op straat. En tegen 2 dan was ieder weer paraat of te laat. En leerden we op school het alfabet. Netjes en secuur van A tot Z. We leerden

rekenen, aardrijkskunde en geschiedenis. Kijken op de klok hoe laat het is. Je putte elke dag een druppel wijze wijsheid. Je kwam te weten op den duur waarof Parijs leidt. Je hoorde hier en daar vertellen van de ijstijd. Maar niet te dikwijls, anders werd het te geleerd. Je maakte kennis met de triple alliantie. Je leerde Hansje schrijven, ook al zei je Hansie. En eens per zoveel maanden was er de vakantie. Hetgeen door elk van ons beslist werd gewaardeerd. Zing nu ter ere van je goeie of je best, de onderwijzer of je onderwijzeres.

0: tekenen. Aardrijkskunde en geschiedenis. Kijken op de klok hoe laat het is.
1: Utrecht Sociaal, met vandaag bij onze studio taalambassadeur Melvin Grep en adviseur Tijka van der Harsen zijn beide actief voor stichting Lezen en Schrijven, waar we het in deze uitzending over hebben in de week van Lezen en Schrijven, die deze hele week dus plaatsvindt. En waar ik wel benieuwd naar ben, waar lopen mensen in het dagelijks leven nou tegenaan als lezen, schrijven of rekenen zo lastig is? Melvin, daar kun je vast meer over vertellen, denk ik, met jouw verleden.
2: Yes, wij tegenkomen vooral het zelfstandig leven. Dat is de eerste waar je tegenaan loopt, want boodschappen doen is... Vrij lastig als je de taal niet hebt. Want dan is elke dag hetzelfde kopen. Verander één dingetje, dan is het ook, dan weet je niet meer wat je haalt.
1: Ja.
2: Ik denk vooral gezondheid. Want als je niet weet, zelfs als je de taal niet weet of niet kan rekenen of je baas niet goed hebt, dan is eerst je geld, hoe ga je met je geld om? Gezond eten, ja, als je elke dag hetzelfde eet, dan ja, hoe gezond is het nou precies? Ja. En ik denk vooral het reizen. Vooral als je eens een lekker vakantie wil gaan. De meeste mensen kunnen lekker de vliegtuig pakken naar... Ik weet, laat ons zeggen, Spanje. Mm-hmm. Toch? Maar, mm-hmm. Maar als je de taal niet hebt, dan een ticket boeken.
1: Mm, bijvoorbeeld.
2: Ja.
1: Ja.
2: Het is echt heel veel. Dus het is...
1: Ja, nu zie je pas hoe die reis eruit ziet. Hè, voor iedereen eigenlijk. Voor joh, echt die basisvaardigheden. Lezen, schrijven, rekenen. Digitale vaardigheden ook. Het komt overal terug in waar je ook bevindt momenteel.
2: Ja, ik zeg altijd een beetje als je in een Visscom leeft, weet je. Je kan één plek en die plek wordt nooit groot, want het is,
1: ja.
2: is vrij klein. Ja,
1: ja. Want eerder gaf je aan, dus jouw vader heeft jou gestimuleerd, hè, van joh, Melvin, misschien moet je mee aan de slag gaan. Waar ik ook benieuwd naar ben is, ja, je hebt het gezegd al, hè, geld, werk. Weet je ook al toen destijds, toen jij op je 22e die stap zette om mee aan de slag te gaan met dat lage lettertijd?
2: Ik werkte toen ik. Niet echt. Het was altijd. Werken was altijd voor mij net iets wat nooit echt zou gebeuren. Het was. Mm-hmm. Voor werk heb je toch echt taal nodig. En.
1: Ja.
2: En je moet ook weten. En je moet ook natuurlijk weten hoe je moet reizen. Dus dat kon ik toen die tijd vrij gewoon niet. Dus mm-hmm. Ja, dat werk was nooit voor mij geweest. Maar het was gewoon meer met het gesprek met mijn vader. Gewoon, hij zag gewoon even gewoon een rondje lopen. Zeg maar, weet je wat, doe er wat aan. Je kan het wel. Mm. Gewoon heel simpel. En dat was het eigenlijk.
1: Ja, nou, is het mooi dat je die stap dan ook hebt gezet. En nog even over je rol als taalambassadeur. Ondersteun je ook mensen die moeite hebben met laaggeletterdheid? Of hoe ziet jouw rol als taalambassadeur bij Stichting Lezen en Schrijven er precies uit?
2: Mijn rol is vooral erover praten. En dan hopen dat... voor één van de vier mensen gewoon luisteren en gewoon denken, weet je wat, hey, misschien moet ik wat aan doen of niet. En ik vind het vooral belangrijk de jongeren dat de jongeren, zeg maar, het niet vergeten dat de basis heel belangrijk is, want het bepaalt, zeg maar, wel waar je naartoe gaat.
1: Ja, wat je, hoe je pad is eigenlijk, hè? Ja. Waar je pad ook eindigt. Dus ja dat precies.
3: Nou, mag ik daar iets over zeggen?
1: Zeker.
3: Nou ja, je zou verwachten dat als mensen van school komen, als jongeren van school komen, dat dan dat lezen en schrijven wel op orde is. Helaas zien we dat die groep echt niet kleiner wordt. Omdat die begeleiding in die klas lastig was, bijvoorbeeld. Terwijl als je van school komt en je blijft niet oefenen met lezen en schrijven, dan gaan die vaardigheden die zakken ook in. Terwijl je hoort aan Melvin dat je die vaardigheden eigenlijk overal in nodig hebt. Ook al kies je voor een beroep waarbij je lezen en schrijven misschien veel minder nodig hebt. Mm-hmm. Maar als je je baan verliest, als je een nieuwe baan gaat zoeken, heb je natuurlijk ook, moet je kunnen lezen, schrijven, zoeken. Weet je wel, waar moet ik zijn? Bij wie kan ik me melden? Daar heb je al die vaardigheden bij nodig. Dus daarom is het heel mooi dat Melvin zegt, ik wil juist die jongeren bereiken.
1: Ja, heel mooi inderdaad, ja. En Melvin ook al aan, hè, die digitale vaardigheden zijn ook ontzettend belangrijk. Ja, waar ben je nog in de maatschappij eigenlijk als je daarmee achterloopt, maar als je jong volwassen bent?
3: Precies, en die digitale vaardigheden die worden belangrijker en belangrijker. Alleen, ja. Je hebt echt die combinatie nodig. Hè? Melvin noemde net bijvoorbeeld al gezondheid. Als jij iets in het ziekenhuis moet, moet je even, als je daar even bij stilstaat, wat je dan allemaal moet kunnen om uiteindelijk bij die dokter of die verpleegkundige terecht te komen. Je moet inloggen om je afspraken in te kunnen zien. Je moet van tevoren informatie aanleveren, zodat de arts een goede afweging kan maken wat er met jou aan de hand is. hand is. Maar achteraf, als je een behandeling ingaat, krijg je vaak ook allerlei informatie toegestuurd. Of je moet medicijnen nemen. Nou, ik heb ook wel echt verhalen gehoord van taalambassadeurs. Die fouten maakten met de verschillende medicijnen die ze namen. En daardoor gewoon in een levensgevaarlijke situatie terechtkwamen.
1: Zeker.
3: En daar zit natuurlijk ook dat rekenen in. En dus die digitale vaardigheden. Omdat natuurlijk steeds meer informatie in die op zich misschien wel handige of goed bedoelde app of digitale omgeving staat.
1: Ja, zeker, want de zorg wordt steeds meer digitaal. Hè? We gaan steeds meer digitaal zorg verlenen. En als je nou achterblijft met die digitale vaardigheden, dan loop je ook daar een keer in vast.
3: Ja, precies. Ja.
1: Nou, we gaan het zo verder hebben over de week van lezen en schrijven, een initiatief van Stichting Lezen en Schrijven.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. De zes milieuactivisten die in het voorjaar de A12 bij Utrecht hebben geblokkeerd, krijgen een taakstraf van 120 uur. Ook krijgen ze een voorwaardelijke zelfstraf. Het was te gevaarlijk geweest, zegt de rechter. Het ging om activisten die auto's dwars op de snelweg hebben gezet. In totaal werden toen 400 mensen opgepakt. Een man is in het voorjaar in Utrecht zwaargewond geraakt toen hij werd mishandeld met een kettingslot. Het slachtoffer sprak twee fatbikers aan op hun rijgedrag. Je hoort onze misdaadverslaggever.
2: Er ontstaat een heftige woordenwisseling. Een buurman van het slachtoffer ziet het allemaal gebeuren en probeert de boel te sussen. Tevergeefs. De jongens beginnen het slachtoffer te schoppen en te slaan. Een van de twee pakt dan het kettingslot van de fatbike en slaat het slachtoffer daarmee. Ook op zijn hoofd. Het slachtoffer raakt daardoor bewusteloos.
1: En liep onder meer een schedelbreuk op. De stakingsdeelname bij Keoli is in de loop van de dag iets gedaald. Ruim de helft van de chauffeurs staakt en daardoor rijdt 45% van de bussen in het Keoli-gebied wel. Zo'nzelfde percentage gaat ook op voor die andere vervoerder in onze provincie Transdev. De vakbonden zijn blij met de stakingsbereidheid. Ze protesteren tegen kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. En toch is het wel even spannend als je bij de bushalte staat. Komt hij wel of komt hij niet?
3: Ja, ik moet met de bus. Ja, ik ga naar mijn moeder. Normaal ga ik met de trein, maar nu neem ik bus 6.
4: Bus 6 rijdt gewoon, zo te zien.
3: Ja, hij zou over 3 minuten komen, maar de tijd staat er niet meer bij. Dus ik ben benieuwd.
4: Hij is toch van het bord verdwijnen, hè?
3: Ja, ja.
4: Bent u nou bang dat hij niet komt?
3: Nee hoor, ik ben niet zo bang. Ik zie het wel. Ik heb nog tijd, dus...
4: Positief blijven.
3: Positief blijven, zeker. Altijd.
1: We houden je live op de hoogte via onze site en app. Kijk op rtvutrecht.nl. Dan het weer. Vanavond nog een bui. Vannacht is het droog. Morgen ook. Dan 20 graden.
0: Utrecht Sociaal.

0: Bingo FM met Utrecht Sociaal. En vandaag bij onze studio zijn aangeschoven taalambassadeur Melvin Grep en adviseur Taika van der Harsten zijn actief voor stichting Lezen en Schrijven die deze hele week centraal staat. In de week van Lezen en Schrijven waar we deze uitzending van Utrecht Sociaal verder over gaan hebben. Taika, ik ben benieuwd. Zijn er ook cursussen waar volwassenen op een laagdrempelige manier hun taal- en rekenvaardigheden kunnen verbeteren? Kan je daar meer over vertellen?
1: Zeker weten. Als jij nu zit te luisteren en je denkt, ik wil die stap maken, wees niet bang dat je met kleine kinderen in de klas komt. Nee, absoluut niet. Er zijn gewoon echt speciale plekken, ook hier in Utrecht, waar je of in een kleine groep of één op één met een taalmaatje aan de slag kan. Dat zijn gewoon volwassenen. Ik zie Melvin ook knikken. En dat kan gaan over lezen, schrijven, maar ook over digitale vaardigheden. En dat kan bij de bibliotheek. Sowieso tip, loop bij de bibliotheek naar binnen. Daar weten ze wat er allemaal te bieden is in de stad. En zo kun je de juiste plek vinden.
0: Ja, dus jullie bieden vanuit Stichting Lezen en Schrijven deze cursus dus niet aan?
1: Nee, wij doen dat niet. Maar dat doen echt via de gemeente, zeg maar. De bibliotheken, maar ook de instellingen voor volwassen onderwijs. Dus de ROC's.
0: En voor jullie gemeente bijvoorbeeld wel van data en informatie en andere kennis?
1: Ja. Ja, dus wij, omdat wij natuurlijk de expert zijn op dit gebied in Nederland, zien wij hoe heel veel gemeentes dat doen. We doen ook onderzoek. We vergaren heel veel kennis en die proberen we aan de gemeentes, naar de gemeentes toe te brengen. Zodat zij ook zo goed mogelijk met dat lokale netwerk gaan doen.
0: Ja, inderdaad. En Melvin, als we naar jou kijken. Je hebt dus die cursus gevolgd op je 22e. Hoe heb jij dat ervaren? Zit je vooral met jongeren in zo'n cursusgroep of hier en daar ook wat kinderen?
2: Het is met verschillende mensen. Jong, oud. Echt verschillende mensen. Sommige mensen hebben taalproblemen. Sommige mensen willen rekenen. Sommige mensen moeten met computers leren omgaan. Het is echt verschillend. Iedereen heeft zijn eigen vragen. En iedereen krijgt evenveel tijd om.
0: Dat is ook wel fijn op zich inderdaad. Als je toch gewoon met mensen zit in diezelfde fase zit als jij. Ook gewoon jongeren. Misschien mensen die een stuk ouder zijn als jij. Zodat het voelt de stap toch iets minder groot, kan ik me voorstellen, om echt ermee aan de slag te gaan.
2: Ik zie dat iedereen uiteindelijk hetzelfde probleem heeft. En iedereen die ik daar zie, wil het aanpakken. Dat moedig je alleen meer aan om ook gewoon te doen. Dus dat je niet alleen staat.
0: Ja, inderdaad. En zijn een aantal jaren verder. Hè? Wat heeft die cursus jou uiteindelijk opgebracht bij de bibliotheek, of niet vergist?
2: Wat niet bij de bibliotheek, die hebben me geholpen. Die hebben me uiteindelijk naar een andere plek gestuurd. Ja. Maar wat me uiteindelijk opgeleverd heb, is veel meer zelfvertrouwen. Ik kwam gewoon mezelf. Ik kan mijn rekening gewoon redelijk betalen. Ik begrijp het ook redelijk goed. Mm-hmm. Doe het nog steeds, ik heb nog steeds een klein beetje moeite met sommige gemeentebrieven. Ja. Maar...
0: Dat heb ik ook hoor.
2: Maar
0: ja.
2: Normaal
1: denk ik. Ik
2: steek
1: ook mijn hand op.
2: Maar in ieder geval, ik heb mijn zelfstandigheid in ieder geval terug. En ik kan nu lekker de bus pakken. En in ieder geval kan ik lekker vrij reizen.
0: Ja, inderdaad. Lekker op vakantie gaan, hè?
2: Ja, dat ga ik nog een klein beetje opnemen. Maar het is meer omdat het vliegen, zeg maar. Je hebt best wel veel informatie nog steeds nodig.
0: Precies.
2: Maar in ieder geval, als je rond Nederland, zeg maar, de trein vraagt of een trein pakt of de bus, lukt me
0: heel goed. Dat is ook prima, toch? Kun je een mooie reis mee maken natuurlijk. Ja, met de trein, met de bus of met de auto. En Taika, als iemand in de omgeving merkt van joh, of iemand die nu luistert momenteel, van joh, ik heb toch een beetje moeite met dat lezen, schrijven, rekenen of andere digitale vaardigheden. Waar kunnen ze dan terecht?
1: Ja, ze kunnen dus naar de lokale bibliotheek, bij het taalpunt, bij het taalhuis. Daar kunnen mensen je de weg wijzen. Dus in het geval van Melvin ging die niet in de bibliotheek zelf leren, maar volgens mij was het bij Prago, hè, dus dat is een instelling voor volwassen onderwijs.
0: Oh ja.
1: Maar wat je ook kan doen, is je zegt, ik vind het te spannend om nu op pad te gaan en naar de bibliotheek te gaan. Dan kan je ook een telefoonnummer bellen, een landelijk telefoonnummer. Dat is van Stichting Lezen en Schrijven. Mm-hmm. En dat nummer ga ik gewoon even hardop zeggen.
0: Helemaal goed.
1: Dat is 0800-023-4444. Ik herhaal hem nog een keer. 0800-023-4444. 4444. En als je daar belt, dan worden gewoon op normale werkdagen wordt daar opgenomen. Dan noteren we wie je bent, wat je wilt leren en je telefoonnummer. En dan zorgen wij dat dat bij jou, zeg maar de bibliotheek bij jou in de buurt, de dichtstbijzijnde bibliotheek, dat daar een melding komt. En dan kunnen zij contact met jou opnemen om een goede plek voor je te vinden.
0: Ja, vanuit daar wordt dus verder gekeken wat het beste bij jou past.
1: Precies.
0: Heel goed. Nou, mooie oproep. Gaat zo verder hebben over de week van lezen en schrijven en over Stichting Lezen en Schrijven.

0: Je luistert naar Utrecht Sociaal met vandaag bij onze studio aangeschoven taalambassadeur Melvin Grep en adviseur Taika van der Harst. Ze zijn actief bij Stichting Lezen en Schrijven, die deze week heel de week centraal staat in de week van Lezen en Schrijven. Melvin, waar ik benieuwd naar ben. Laaggeletterd gaat het niet alleen over volwassenen. Hoe belangrijk is het al om bij kind af aan te beginnen met die basisvaardigheden? Dus het lezen, het schrijven, het rekenen.
1: Ik vind het super belangrijk. Ik denk als je vroeg begint, zeg maar, dan heb je het zeg maar, heel veel bepaald voor later. Dus ik denk, hoe eerder je begint, hoe beter het is.
0: Je hebt ook een zoontje, hè, zei je voor deze uitzending. Wat ga je hem meegeven als hij ouder is?
1: Vooral dat hij echt het basis goed moet houden, zeg maar. Als je de basis goed is, dan sta je steviger, zeg maar, op de grond. Dat hij moet blijven leren. Dat is niet dat het niet stopt bij school, maar dat het gewoon tot en met.
0: Door je leven eigenlijk, hè?
1: Je kan heel je leven leren. Het maakt uit dat het heel klein of groot is, maar elke dag kan je iets leren.
0: Ja, dat zei je ook al net, hè, Taika, iets voor de muziek. Van joh, moet niet dom zijn om te leren. Ik bedoel, leren is een goed proces.
2: Precies, dat mag heel je leven. En wat we weten is dat de eerste 1000 dagen van iemands leven, die zijn super belangrijk. Daar wordt eigenlijk de basis gelegd waarmee een kind uiteindelijk naar de kleuterklas gaat. Dus de eerste 1000 dagen, dat zeg maar tot je 2,5. Dus dat is echt heel jong. En dan hoef je echt niet hele moeilijke dikke encyclopedieën te gaan zitten lezen met je kind. Zeker niet. Maar het gaat heel erg over taal is natuurlijk ook, begint met contact maken. Hè. Dus wat iedereen wel weet, als je een heel klein babytje hebt, dan ga je al die rare geluiden maken, weet je wel. Het is een beetje gênant als andere mensen meeluisteren. Maar dat is al zo, leert een kind natuurlijk taal. Daarna, je gaat met je kind naar buiten, bijvoorbeeld naar de kinderboerderij, weet je, dingen aanwijzen, over dingen praten. Dikkie dik erbij pakken. Ik heb dat echt eindeloos voorgelezen.
0: Ja, Rupsje Nooit Genoeg, ook zo'n mooi
2: precies,
0: boek.
2: Precies, Rupsje Nooit Genoeg, tot mijn grote verveling aan toe.
0: Ja, of Nijntje, hè?
2: Of Nijntje.
0: Utrecht Trots.
2: Precies, maar je kan Utrecht Trots, inderdaad. Laten we ook Dick Bruna inderdaad blij maken. Maar je hebt plaatjes en daar kan je over praten. En zeker als je herhaalt, dan kan een kind dat zelf aanvullen. Dus voorlezen betekent ook niet dat je lappe tekst voorleest, maar gewoon ga in gesprek, wijs dingen aan. Dus dat eigenlijk. Dat is ook goed om te benoemen. Kijk, ongeveer de helft van de mensen waar we het over hebben, die moeite met basisvaardigheden, hebben een Nederlandse achtergrond. Ja. Dus gewoon met Nederlands als moedertaal. Heel vaak denken mensen dat het mensen zijn met een buitenlandse achtergrond. Nee, helemaal niet. De helft is ook gewoon met Nederlands als moedertaal. Dus daar is gewoon heel veel te winnen. En kom je toch uit een ander land en vind je het moeilijk om met je kinderen Nederlands te spreken. Het maakt niet uit in welke taal je dit met je kind doet. Het mag ook in de taal zeg maar, van je hart. Als je maar actief met die taal bezig bent.
0: Ja. En je noemde net al, hè, van jouw ouders spelen een belangrijke rol in die ontwikkeling van lezen, schrijven, rekenen. Mel gaf het ook al net aan. Hè. Maar wat kunnen scholen, gemeenten en andere organisaties doen om te voorkomen dat kinderen later zelf moeten krijgen met lezen of schrijven?
2: Nou, in ieder geval zorgen dat er in een stad of in een dorp, hè, of zo'n stad als Utrecht, dat er allerlei plekken zijn waar er genoeg aandacht is voor kinderen voor taal. Dus dat je de voorleesochtend hebt in de bibliotheek. Dat er een peuterspeelzaal is waar dingen met taal gedaan worden. Dat het consultatiebureau, hè, waar we allemaal heen gaan voor de prikken, dat daar aandacht is voor taal. Ouders stimuleren. Maar ook herkennen als de ouders van die kinderen moeite hebben met taal. En zeggen van, joh, ik merk hè, of ik denk te zien dat jij moeite hebt met taal. Zou je daar zelf stappen in willen maken? Want als die ouders natuurlijk zelf die stappen maken, dragen ze het ook niet meer over. De laaggeletterdheid is niet altijd 1-op-1. Maar we weten gewoon dat kinderen van laaggeletterde ouders meer kans hebben om zelf ook moeite te krijgen met lezen en schrijven. Dus als je die ouders stimuleert om ook naar school te gaan, voorkom je dat de kinderen later ook moeite hebben met basisvaardigheden.
0: Kortom, blijven leren. Dat is de boodschap van deze uitzending, denk ik.
2: Dat is hem eigenlijk, hè?
0: We gaan zo naar het laatste gedeelte van deze uitzending van Utrecht Sociaal.
3: We zijn hier allemaal terecht. Nogal aan onze taal gehecht. Want jong geleerd is oud gedaan. En nu staat zij voor ons voortaan centraal. De inspiratiebron blijft immer onze taal.
4: Er is op deze aarde nogal veel waarvan de waarde door de meerderheid der aardbewoners erg wordt overschat. Zo wordt ook telkens malen het enorme aantal talen op de wereld als iets waardevols en nuttigs opgevat. Want daardoor is de wereldbol, zo wordt althans beweerd, in culturele zin zo leuk gedifferentieerd. Ik meen te moeten vrezen dat ik vind dat men in deze zo niet schromelijk dan minstens toch een tikje overdrijft. Die talen mogen best van mij verdwijnen als het Nederlands maar blijft. We zijn hier allemaal terecht.

0: Ik ken niet echt het aantal, maar ik denk dat het gaan zal om zo'n 3.000-4.000 talen en misschien nog wel wat meer. En dan ben je de gekte van die hopen dialecten met zo'n 10 patata dat er 40.000 ongeveer. Een mens hoeft geen genie te zijn en ook niet helderziend om in te zien dat zoiets de efficiëntie niet dient. Dus laat ons eraan werken om dat aantal te beperken en dan gaat van al die overvloed het grootste deel eraan. Behalve onze eigen dialecten, want die laten we bestaan. We zijn hier allemaal terecht, nogal aan onze taal gehecht. Want jong geleerd is oud gedaan en nu staat zij voor ons voortaan centraal. De inspiratiebron blijft immer onze taal. U denkt misschien, wat is me dat voor stuitend chauvinisme? Ja, dat kan dan wel zo lijken, maar dat is alleen maar schijn. Het is u immers allen wel een keertje opgevallen dat de meeste vreemde talen niet om aan te horen zijn. Ze klinken op een wijze waar je nooit geheel aan wendt en worden ook gesproken met een buitenlands accent. En hoor je dan die sprankelende Nederlandse klanken, dan besef je, ja, dat klinkt een stukken mooier inderdaad. En zoals nu zal blijken, geldt het ook als je het nauwelijks verstaat. Er is op deze aarde nogal veel van de waarde door de meerderheid der aardewoners erg onderschat. Zo wordt er telkens malen het enorme aantal onze wereld al iets waardevol genuttigs opgevat. Want daarom is de wereld is altijd gedaan. Ik wil staat de zee voor dit voorstaan. Ik weet zijn de vrees dat ik vind dat men in deze zon niet schoon. De inspiratie toch een beetje overdrijft. Die talen mogen best van mij verdwijnen als het Nederlands wat blijft. Ze jongen lezen waar je is ooit geheel aan en nu staat zij voor ons voortaan. En hoor je dan die spuikelende Nederlandse klanken, dan besef je, ja, dat is een bron. Inderdaad, blijft immer op. Geldt het ook als je het nou verstaat.
1: Je luistert naar het allerlaatste gedeelte van deze uitzending van Utrecht Sociaal. Met vanavond bij onze studio aangeschoven taalambassadeur Melvin Grep en adviseur Taika van der Harsen zijn actief voor stichting Lezen en Schrijven. Heel deze stichting staat heel de week centraal in de week van Lezen en Schrijven die landelijk plaatsvindt. En dus ook in Utrecht. Waar ik met jullie allebei over wil hebben ook, is er zijn Nederlandstalige zender, stadszender, Nederlandstalige muziek, levenslied, nederpop, alles komt voorbij bij ons. En ik heb wel eens mensen ook gesproken die zeiden van, joh, het Nederlandse lied heeft mij geholpen om de taal beter te beheersen.
2: Wil je er iets over
1: zeggen? Ken je dan, Melvin, als ik dat zeg zo tegen jou? Heeft Nederlandse muziek jou ook geholpen om beter te worden in Nederlands?
3: Als je naar Nederlandse muziek is wel echt lekker simpel, lekker duidelijk. En het gebruik niet al te moeilijke woorden, want dat is wel fijn.
1: Ja.
3: En ik denk dat het ook gewoon, het ligt eraan wat voor een soort muziek je luidt, waar je van houdt, dat het ook mee te maken hebt.
1: Mm-hmm.
3: Maar ik denk vooral kinderliedjes vooral, omdat mensen goed helpen, omdat het en simpel is.
1: Mm.
3: En de muziek is lekker simpel en ik denk dat het ook meer op dat de woorden, zeg maar, bedoel om te leren. En dat de woorden, zeg maar, zo simpel zijn dat je het ook echt mee kan zingen.
1: Mm.
3: Dus dat vooral mee helpt.
1: Ja, toch een beetje denken aan die Kinderen voor Kinderen bijvoorbeeld, of de liedjes van Disney van vroeger.
2: Ja, precies. Of helemaal de wielen van de bus zijn rond en rond. Ja, en zo'n soort verschrikkelijk lied. Maar
3: vooral die herhaling is belangrijk. Ja, want vooral met kinderliedjes, zeg maar, de herhaling wordt, het wordt vaak herhaald, waardoor je, zeg maar, het vaak kan horen. Ik denk dat vooral helpt.
1: Ja.
2: Ja, maar ik denk ook bij volwassenen, hoor. Want zeker in de Nederlandse taal, als je goed naar muziek luistert, dan hoor je natuurlijk ook de rijkdom die in taal zit. Hè? Dat je een woord als liefde, dat je dat op zoveel verschillende manieren kunt omschrijven. Dus ik zou zeggen, ja, luister lekker veel muziek.
1: Luister veel Bingo FM, zou ik
2: luister
1: zeggen. Hartstikke
2: heel
1: goed.
2: Veel Bingo FM.
1: Gaan we zeker doen. Het laatste blokje dus van Utrecht Sociaal. We zitten dus volop in de week van lezen en schrijven. Taika, wat hoop je dat mensen deze week gaan bereiken? Of wat hopen jullie dat jullie stichting gaan bereiken deze week? Met deze mooie campagneweek toch wel?
2: Ja, ik hoop eigenlijk dat mensen die dit horen en zelf denken van, ik wil ook wel beter leren lezen en schrijven. Dat ze echt voelen van, ik ben hier niet de enige in. En ik hoef me helemaal niet te schamen. En ik kan de stappen zetten die ik zelf wil. En wat ik mooi vind aan Melvins verhaal, die heeft het over zelfstandigheid. En als ik mag, Melvin, zou ik daar een woord aan toe willen voegen. Wat ik ook in jouw verhaal erg hoor. Vrijheid.
1: Mm.
2: Dus ja, het kan een spannende stap zijn, maar het geeft je ook zoveel vrijheid. Dus go for it.
1: Go for it. Laat je niet tegenhouden.
2: Precies.
1: En als onze luisteraars meer willen weten over deze week van lezen en schrijven, of over jullie als stichting, waar kunnen ze dan terecht?
2: Ja, dan gaan we toch naar het wereldwijde web. Dus dat wordt www.lezenenschrijven.nl. En daar vind je wat er in elke stad te doen is.
1: Ja, en mochten mensen toch weer moeite hebben met lezen en schrijven, dat is een heel mooi telefoonnummer ook. Kunnen we nog een keertje opnemen?
2: Ja, zeker. Oh, dan moet ik toch even spieken. Oh, ik weet hem niet uit mijn hoofd.
1: Maakt helemaal niet uit.
2: Ja, nog een keer. 0800-023-4444. Op alle werkdagen te bellen.
1: Tot slot, Melvin, even naar jou nog. Als iemand nu luistert en denkt, misschien heb ik zelf een moeite met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden zelfs. Wat zou je tegen die persoon willen zeggen?
3: Ik kom iets breder, maar ik denk als je denkt dat je iemand hebt, familie, vrienden, oom, tante, het maakt uit. Weer vooral met hun erover te praten en ook zeggen van nee, weet je wat, je kan het wel. Weer niet, weer het gewoon te begrijpen dat het lastig is en dat het moeilijk is, maar dat de persoon zeg maar wel wilt, maar niet weet hoe. Ik denk dat dat vooral belangrijk is. En voor persoon die moet leren, denk van, er zijn meer mensen die het niet kunnen. Geloof me, je bent niet de enigste. Dus toch uiteindelijk lukt het wel. Het is even lastig, maar als je eenmaal er bent, dan kan je zoveel meer doen dan alleen wat je al kan.
1: Ja, precies. Kortom, schroom niet, zomaar te zeggen. Ja, hou je niet tegen.
3: Ja,
1: dat vooral, hè. Dankjewel. Melvin en Taika, allebei ontzettend bedankt voor dit mooie gesprek. Jullie komst naar de studio. Ik wil jullie heel veel succes wensen deze week. In de week van lezen en schrijven. Want jullie gaan heel het land door, hè, volgens mij. Om dit verhaal te vertellen.
2: Ja,
1: kortom, blijf deze vooral vertellen. En ik zou zeggen, tot volgende keer.
2: Tot de volgende keer, dankjewel.
3: Tot de volgende keer.
1: En tegen de luisteraars zeg ik, volgende week zijn we weer met een nieuw onderwerp en een nieuwe gast bij Utrecht Sociaal op Bingo FM. Wil je graag een uitzending terugluisteren? Dat kan via www.bingofm.nl of via de www.bingofm-app. Die kun je installeren op je telefoon of tablet. Bedankt voor het luisteren. Ik wens je nog een hele mooie avond toe en tot snel.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 gaat na verwachting om middernacht weer open. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Maandag ging de brug bij Nijkerk onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. Eigenlijk zou de brug morgenavond open gaan, maar volgens de minister zijn de werkzaamheden eerder klaar. Miljarden aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russisch gas blijven op de plank liggen. 4 jaar geleden kwam de EU met een fonds om lidstaten te helpen, zegt redacteur Marlotte Roldaan.
2: Dan moet je denken aan bijvoorbeeld andere leveranciers om bij in te kopen of om meer te investeren in zonne- en windenergie. Maar uit het rapport van de Rekenkamer vandaag blijkt dan dat de meeste landen niet eens hebben geprobeerd om geld uit die pot te ontvangen.
1: Volgens de Europese Rekenkamer is er van de 300 miljard subsidie maar 55 miljard gebruikt. Scholieren klagen over de nieuwe versie van de app Magister. Ze noemen de nieuwe app voor roosters en cijfers onduidelijk. Daardoor komen ze onbedoeld te laat of kunnen informatie niet vinden. De makers van de app zeggen met de feedback aan de slag te gaan en de app aan te passen. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet. Dat gebeurde in Oslo in de vesting Akershus, zegt correspondent Rolien Creton.
3: Daar liggen ook zijn ouders en grootouders begraven in de koninklijke crypte. Dat is een soort familiemausoleum. En dat is ook toegankelijk voor publiek. Dus dat wordt jaarlijks bezocht door duizenden Noren en buitenlandse toeristen.
1: Bij de uitvaart waren staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stadhuisplein.
4: Goedenavond. Dit is Stadhuisplein op Bingo FM. Een uur lang praten we over de Utrechtse politiek. En vandaag hebben we het over de tram die naar Polder Rijnenburg moet gaan rijden. Dat kost veel geld. Heel veel geld. En dat is er niet. Moeten we dan wel gaan bouwen in de polder? En we gaan praten over landgoed aan Meluswirt. Dat zou een stuk groter worden zodra de snelweg A27 verbreed zou worden. Maar de verbreding is van de baan en dus ook de overkapping. En we gaan het hebben over herrie in de wijken Hooggraven en Lunetten. Die hebben het meest te lijden onder de herrie van de snelwegen. Maar een snelle oplossing komt er niet. Dat heeft ook weer te maken met het schrappen van de plannen voor de snelwegen rond Utrecht. Nou, daarover en meer praat ik met Titus Stam van Pro Utrecht, Job van den Broek van het CDA en Richard Nijhoff van de VVD. In Stadhuisplein op Bingo FM.

0: Imca Marina op Bingo FM en de vakantie voorbij. Ze heeft een vriendin, Imca Marina, die woont in Utrecht, vlak bij mij. En dus kom ik Imca Marina wel eens tegen af en toe en dan zwaait ze heel vriendelijk naar me. Ik denk van, jij kent mij helemaal niet, ik ken jou wel, maar goed, ze zwaait altijd heel vriendelijk. Leuke vrouw. Bingo FM, we hebben het over de politiek. En we gaan het hebben over een aantal dingen die te maken hebben met wegen. En daarvoor heb ik 3 raadsleden uitgenodigd. Richard Nijhoff, hij is van de VVD. Job van den Broek, hij is van het CDA. En Titus Stam, hij is van, ben je nou van Pro eindelijk?
1: Ja, we zijn nu eindelijk van Pro. Pro Utrecht.
0: Want ik keek op de website van de gemeenteraad en daar staat nog steeds PvdA GroenLinks. GroenLinks,
1: ja.
0: PvdA.
1: Ja, we zijn als afdeling nu gefuseerd en er moet nog een wijziging door de gemeenteraad. En dan zijn we ook in de gemeenteraad zelf pro.
0: En dat heeft alles meer weer met geld te maken, hè? Want als jullie...
1: We hadden op een gegeven moment vorige periode heel veel afsplitsingen in de Utrechtse gemeenteraad. En toen dachten we heel slim. Je mag niet zomaar van naam veranderen. Dan moet je, want om te voorkomen dat mensen allemaal zouden afsplitsen. En dat was zo'n slim systeem dat het ook geldt voor ons. Dus we zijn verkozen als GroenLinks PvdA en we mogen onze naam niet veranderen. Want als we dat wel doen, dan verliezen wij de helft van onze financiering, waarmee we onze ondersteuning betalen.
0: En hoe ga je dat oplossen?
1: Nou, er is nu een regelwijziging voorgesteld bij de Griffie. En die gaan naar de gemeenteraad en hopelijk wordt die aangenomen.
0: Jullie zijn de grootste partij, dus hebben jullie even gefixt dat jullie dat geld toch krijgen?
1: Het is gewoon volgens mij een goed idee als een partij, bijvoorbeeld ook VVD, heeft een tijd lang VVD Utrecht geheet, of Utrechtse VVD. Als ze daar toe beslissen en ze hebben toestemming van het partijbestuur, dat mag. Dat vind ik geen slecht idee.
0: En het scheelt jullie geld?
1: Nou ja, het is ook gewoon mensen die je niet hoeft te ontslaan. Ja.
0: Oké, okay, ja, want jullie hebben, even uitleggen, jullie hebben mensen in dienst als fractie. Ja,
1: alle fracties hebben een bedrag, zodat ze mensen hebben die kunnen ondersteunen bij politieke werk. En ook met het beantwoorden van bewoners en helpen met contact in de stad. En dat is ongeveer een vast bedrag per fractie.

0: onderzoeker in, heet dat in Nederland.
1: Een promovendus. En wat doet een promovendus dan?
0: Ik geef les en ik doe onderzoek aan de universiteit. En dat doe ik voor een periode van 4 jaar. En aan het einde van die 4 jaar dan krijg ik een titel, dan word ik doctor.
1: En wat voor onderzoek doe je?
0: Ik doe onderzoek in de geschiedenis naar de coöperatieve bewegingen. Hoe die woningcoöperaties, vakbonden, hoe ze georganiseerd zijn en hoe ze beter kunnen functioneren. In historisch perspectief. Dus dat. Dus ik word niet een dokter als een medische dokter, maar gewoon een historische dokter.
1: Heb je al met Hans Spekman gesproken?
0: Maar niet hiervoor eigenlijk. Maar dat is op zich geen slecht idee.
1: Okay. Hans Spekman, oud-wethouder en kopman van de PvdA en druk in allerlei corporaties. Naast u zit Job van den Broek. Hey, jij bent al vaker geweest, hè? We probeerden het te reconstrueren, maar we weten niet meer. Hè?
0: Ja, iets van 5 keer.
1: 5 keer, oké. Okay. Job, jij bent nieuw.
2: Ja.
1: Jij bent ook nieuw raadslid, hè?
2: Ja. Ja, niet helemaal sinds de verkiezingen, maar in november ingestroomd als opvolger van onze toenmalige fractievoorzitter, die Tweede Kamerlid werd.
1: Oké, leg eens uit, want jij stond 4 jaar geleden al op de lijst.
2: Ja.
1: Een beetje net niet gekozen.
2: Nee, dus toen 3 jaar lang als zogenaamd commissielid meegedraaid. Dus dat is een soort fractieondersteuner die wel in de voorbereidende vergadering het woord mag voeren, maar niet in de gemeenteraadsvergadering zelf. En toen, ik zeg altijd vlak voor de streep, vlak voor de finish, vertrok onze fractievoorzitter en werd ik nog raadslid.
1: Jan Tiens Winkels ging naar de Tweede Kamer, ja?
2: Ja, voor een paar maanden toen.
1: Toen was je raadslid en toen stond je wel op de nieuwe lijst?
2: Ja.
1: En toen stond je vrij hoog?
2: Ja, plek 3 en toen wel gewoon verkozen in 1 keer.
1: Ja, hoe bevalt het?
2: Goed. Ja, het was druk. Natuurlijk, we hadden eerst de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen. Eigenlijk rolde dat naadloos over in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Intussen dus raadslid geworden. 2 campagnes gedraaid. Dus ik merkte wel vlak voor de zomer dat het wel redelijk op was. Maar wel echt heel leuk. Geniet er echt van.
1: Ja, maar hoe bevalt het als raadslid?
2: Goed.
1: Is dat hard werken?
2: Ja, het is hard werken. Maar ik vind het niet vervelend. Ik zeg altijd, het is ook een soort hobby bijna van me. Ik vind het gewoon echt heel leuk om met inhoudelijke stukken bezig te zijn. Nog leuker om met bewoners in gesprek te zijn. Te horen wat er in de stad speelt. En daar dan volgens ook iets mee te kunnen doen. Want ik woon nu bijna 10 jaar in Utrecht. En die 10 jaar een hoop dingen gezien. Of ik denk van, nou, dat zou ik zelf anders gedaan hebben. Of zou ik zelf beter doen. En nu dan de kans gekregen om dat ook te doen. En dat vind ik echt heel tof om te doen.
1: Nou, politiek is een soort hobby voor je, zeg je net. Dus je hebt er ook een baan naast.
2: Ja. Klopt.
1: Wat doe je?
2: Ik werk bij Defensie. Als strategisch beleidsmedewerker. Dat klinkt heel ingewikkeld. Is het niet. Wij zijn met name bezig met, ik noem het wel eens de toekomst voorspellen. Dus niet kijken wat gebeurt er morgen. Wat komt er overmorgen op ons af. Maar wat gebeurt er in 10, 20, 30 jaar. En hoe kunnen we ons als Defensie daar zo goed mogelijk op voorbereiden.
1: Maar heb je het dan over hoe verandert Nederland. En hoe kunnen we daarmee omgaan. Of hoe verandert de wereld. En hoe moeten we ons daarop voorbereiden.
2: Allebei. Eigenlijk alle ontwikkelingen die in binnen- en buitenland gebeuren. Die van invloed kunnen zijn op Defensie. Zijn voor ons relevant en nemen we mee.
1: Oké, okay. Dus je hebt het ook over Trump en zijn gekke dingen.
2: Dat zou kunnen.
1: Je mag niet zeggen waar je het over
2: hebt. Nee, ja, in grote lijnen, maar gewoon alle ontwikkelingen globaal die voorkomen zijn relevant voor ons, nemen wij mee. En waar relevant kunnen dat ook Amerikaanse ontwikkelingen zijn, maar we kijken toch vooral naar het oosten momenteel.
0: Kan je nog minder specifiek zijn?
1: Hey, bij RTV Utrecht hebben we dit afgelopen weekend onze lezers gewaarschuwd dat Defensie aan het oefenen is hier. Heb je daar iets mee te maken? Er komen allemaal vliegtuigen laag over.
2: Ik heb er zelf niks mee te maken, maar ik denk dat het wel goed is dat het gebeurt. We zijn in Nederland onveiligheid een beetje verleerd, zeg ik wel eens. Dus we weten niet meer hoe het voelt om daarmee geconfronteerd te worden. Dus het is goed om mensen weer een beetje kennis te laten maken met, ja, dit is toch de realiteit en misschien nog niet in Nederland. Dan laten we ook vooral hopen dat het zo blijft, maar voor het geval dat. Is het dan wel goed om mensen een beetje weerbaarder te maken, zoals we dat dan noemen.
1: Maar je weet niet wanneer die vliegtuigen overkomen?
2: Nee.
1: Nee, jammer. Oké. Okay. Richard Nijhoff, jij bent van de VVD. Is het voor jou ook een hobby?
3: Zeker. Ja, ik ben al meer dan 20 jaar actief bij de VVD.
1: Ja, dat weet ik, want jij loopt echt heel lang mee.
3: Ja, ik vind het ook wel leuk dat ik hier als echt jongeling, die hier nu voor het eerst hier op Bingo FM is. Terwijl ik wel de oudste ben. Maar ik heb meer dan 20 jaar als hobby gehad om in allerlei verschillende manieren bij de VVD betrokken te zijn. Als bestuurder, voorzitter van de Utrechtse VVD. Of de VVD Utrecht, hoe we ook onze naam hadden. Regiovoorzitter geweest. Dus ik heb allerlei verschillende rollen gehad. Maar dat was altijd vrijwilligerswerk. Raadslid krijg je ook nog een vergoeding voor. Maar daar zet ik eigenlijk mijn hobby mee door.
1: Maar waarom heb je dan gekozen? Want je was al hartstikke fanatiek en actief binnen de VVD. Ja. Waarom heb je dan voor gekozen om raadslid te worden?
3: Ja, ik herken ook wel een beetje wat Job zegt. Ik woon al meer dan 25 jaar in Utrecht. En ik herkende ook wel dat ik op een gegeven moment dacht van ik zie dat dingen ook anders kunnen. Nou, gelukkig hebben we daar hele goede raadsleden voor. En die kon ik ook altijd vinden.

0: En ja, op een gegeven moment begon het toch te kriebelen na die 20 jaar. En ik ben zelf ondernemer. Ik zag wat meer vrijheid in mijn agenda om dat ook op deze manier in te delen. En toen heb ik toch maar mijn vinger opgestoken. Want het is niet zo dat je dan gevraagd wordt. Je moet echt je vinger opsteken en zeggen, nou, ik wil het ook wel eens gaan doen. En daar ben ik dus 1 april mee begonnen.
1: Wat? Want je hebt het van alle kanten heb je het meegemaakt, hè? Bekeken, maar nooit actief aan deelgenomen. Sinds dus de verkiezingen wel. Wat is je het meest opgevallen? Wat is je tegengevallen? Wat is je meegevallen? Wat valt erop?
0: Nou, ik vergelijk het heel vaak, vergelijk ik de politiek ook wel een beetje met voetbal. Dus ik ben jarenlang heb ik in die bestuurskamer gezeten en heb ik gekeken naar het spel wat op het veld plaatsvindt. En als je nu in de politiek actief bent, in de gemeenteraad, dan ben je eigenlijk op het veld ben je dat, ja. Het spel aan het spelen. En het is niet dat het een spel, want het is serieus, maar dat gaat ook bij voetbal, gaat over serieuze zaken. En ik denk dat dat heel anders is. Je kan over iemand zeggen, je moet die bal even snel die hoek inschieten. Maar als je dan eenmaal op het veld staat, moet je dat dan wel doen. En dat is denk ik het grote verschil tussen aan de zijkant actief zijn of echt in de gemeenteraad het politieke handwerk te doen.
1: Ja, het verschil met voetbal is dat we helaas geen 400.000 bondscoaches in Utrecht hebben.
0: Nee, dat klopt.
1: Dat zou mooi zijn als iedereen een mening had over de politiek. Maar goed, en je bent ondernemer, je hebt een eigen zaak.
0: Ja, klopt. Ik heb samen met een aantal compagnons hebben wij een adviesbureau. Wij werken voor grote bedrijven als KPN. We hebben zo'n 40 mensen die allerlei projecten doen. Nieuwe producten bedenken, nieuwe projecten leiden. En zelf als eigenaren doen we ook allerlei projecten. En een van de projecten die ik zelf leid is het overgang van de overchipkaart naar OVP.
1: Ja. Oké, dus de overchipkaart gaat weg, hè?
0: Ja, die gaat stoppen. Ja.
1: Hij is al bijna weg. Ik moest hem al inleveren.
0: Nou, er zijn nog heel veel mensen die nog een overchipkaart hebben. Dus,
1: oké.
0: Daar gaan we voor zorgen dat die ook naar OVP overgaan.
1: Heel goed. Daar gaan we het allemaal niet over hebben. We gaan het hebben over zo direct over de tram naar Rijnenburg.

0: zoele zomernachten. Vanavond de laatste volgens mij, want morgen valt de herfst in. Rutger van Barneveld op Bingo FM. Wie vroeg hem aan? Jij toch, Job?
1: Ja, dat is mijn schuld, vrees ik.
0: Hoe komt het? Vind je het een leuk plaatje?
1: Ja, ik vind het een banger, maar ik volg Rutger van Barneveld al lang. Eigenlijk sinds die verscheen in de fameuze SBS-serie Ik geloof in mij. En ik heb hem ooit nog een keer live zien optreden. En nou, dat het me eindelijk gelukt is om een nummer 1 hit te pakken in Nederland. Vind ik alleen maar mooi. Gun ik hem van harte. En ik zing het ook heel vals graag mee.
0: Polder Rijnenburg, daar gaan we het over hebben. Het ligt tussen Nieuwegein, IJsselstein en de Meren. In de polder moeten ruim 20.000 huizen komen. Ik zie allerlei verschillende getallen steeds voorbij komen. 20.000, 22.000, 25.000. Ruim 20.000 huizen moeten daar komen. Maar van een meerderheid van de gemeenteraad, dat zijn dus die mannen die hier zitten en dames, een meerderheid van de gemeenteraad mag er alleen maar gebouwd gaan worden als er een tram al ligt. Nou, die is heel duur en dat geld ontbreekt. Titus, waarom willen we die tram hebben richting Polder Rijnenburg?
2: Nou ja, omdat je in Rijnenburg, wat je zelf ook net zei, veel woning wil bouwen. Je wilt de wooncrisis aanpakken. En daarvoor heb je gewoon een goede verbinding nodig, openbaar vervoer. Want het is een polder ingeklemd tussen snelwegen en het heeft een paar aanvoerswegen. Maar daarbuiten is het eigenlijk best wel slecht bereikbaar. En als je voor 5000 mensen woningen wil gaan bouwen, moeten ze van daar naartoe kunnen komen en dan weer naar hun werk gaan. En daarvoor heb je hoogwaardig openbaar vervoer nodig. Daarvoor heb je een tram nodig.
0: Maar waarom moet die tram er eerst liggen voordat er gebouwd wordt?
2: Nou ja, je hebt het risico dat je dan eigenlijk vastzit in die polder. Want ook je hebt nu, als je bijvoorbeeld van de Meern naar Rijnenburg, de polder Rijnenburg gaat, kan je onder een brug door. Maar je kan dan niet makkelijk, zeker als je de auto hebt, niet makkelijk de straat over.
0: Je bedoelt bij Strijkviertel? Daar ligt een vierbaans brug onder de snelweg door. Ja. Kwestie van asfalteren en je rijdt zo Polder Rijnenburg in.
2: Maar dan krijg je niet woning voor 5000 mensen. Dus wil je Rijnenburg goed bouwen, wil je het bouwen met veel betaalbare woningen, heb je eerst goed openbaar vervoer nodig. Want anders kan je een villawijk er bouwen. Maar daar hebben we in Utrecht niet heel veel aan.
0: Oké, we komen er straks op terug. Richard, jij bent van de VVD. Moet er eerst per se een tram liggen voordat er gebouwd kan worden?
3: Nou, wij vinden dat er echt zo snel mogelijk gebouwd moet gaan worden. En wij hebben daarom, en wij snappen heel goed dat je, hè, want die fout hebben we denk ik in Leidse Rijn gehad, dat we daar te laat met OV zijn gekomen. Nou, dat kun je hier, kun je dat herstellen. Maar je moet zo snel mogelijk gaan bouwen, want er is gewoon een groot woningtekort. En daarom hebben wij ook altijd voor Rijnenburg gestreden. Wij waren een van de eerste partijen die hebben gezegd, we moeten daar bouwen. Zouden ook meer woningen nog willen bouwen. Dat betekent dat je echt concessies moet doen aan de ambities van mijn overbuurman op het gebied van windenergie. Maar je moet gewoon zoveel mogelijk daar gaan bouwen, zo snel mogelijk. En er moet gezorgd worden dat die Rijnenburglijn er is.
0: Maar moet die Rijnenburglijn er eerst zijn voordat er gebouwd gaat worden?
3: Ik zou zeggen, ga tegelijkertijd beginnen en zorg dat ze zodra de eerste mensen er wonen, dat die gebruik kunnen gaan maken van deze lijn.
0: Dan wonen er een paar mensen en er ligt een hele dure tram waar dan 3 mensen in zitten.
3: Nee, nou.
0: En dan krijg je hetzelfde met de Uithoflijn, die in het weekend niet rijdt, want er zit er niemand in. Die 's avonds helemaal leeg is. Wat moet je met een tramlijn waar niemand in zit?
3: Nou, als wij daar gewoon 20.000 of 30.000 woningen bouwen, dan gaan daar zeker mensen in die tramlijn zitten.
0: Zeker, maar je bouwt niet 20.000, 30.000 woningen in een maand. Daar heb je 10 jaar voor nodig of 15 jaar voor nodig. Je kan toch ook eerst halverwege die tramlijn
3: hebben? Nou ja, kijk, zeker. En dat laat ik vooral aan de experts hoe zij een projectplanning maken. Maar wij moeten zeker ervoor zorgen dat als die huizen gebouwd gaan worden, dat er ook zekerheid is dat deze lijn naar Rijnenburg gaat.
0: Ja, Job, jij bent van het CDA. Moet die tramlijn er komen?
4: Als het even kan wel, ja.
0: Ja. En moet die komen voordat er gebouwd wordt? Of mag die ook ergens in die 20, 30 jaar dat er gebouwd wordt aangelegd worden?
1: Ja, het is een beetje een kip en het ei discussie aan het worden. En idealiter zou die er liggen voordat die huizen gebouwd worden. Om de redenen die al eerder genoemd zijn. Tegelijkertijd, de wereld is niet altijd ideaal. En soms moet je je aanpassen aan de omstandigheden. En lijkt het mij vooral belangrijk dat we gewoon doorgaan. En of dat dan betekent eerst stenen stapelen of eerst rails aanleggen. Dat hangt gewoon puur van de situatie op dat moment af. Want laten we niet vergeten, de minister heeft gezegd dat er nu geen geld beschikbaar is. Hij heeft niet gezegd dat er nooit geld beschikbaar komt.
0: Nee, maar als je goed naar de politici luistert, dan zijn er heel veel wensen. En hij staat niet op 1 of van het verlanglijstje. Hij staat ergens onder, hij bungelt ergens onderaan. Dus hij komt niet heel snel.
2: Ik weet niet of je dat goed hebt, wat je goed inschat. Omdat de D66...
0: Het is PvdA, ja?
2: Omdat de Rob Jetten, de D66, onze nieuwe minister-president, heel erg campagne heeft gevoerd op 10 nieuwe steden. Volgens mij was in de vorige verkiezingen de woningcrisis toch wel echt de het grote onderwerp. En je hoort ook de hele tijd, wanneer het over woningbouw gaat, dan is Rijnenburg-Groot-Merwede, de ambtelijke term voor waar we het eigenlijk over hebben, de plek die elke keer wordt genoemd om de wooncrisis op te lossen. Omdat je hier.
0: Maar ik heb al die lijstjes gelezen die nu voorliggen bij de minister, bij Karremans heet hij volgens mij. Ja. Waar er gebouwd moet worden. En hij gaat nu eerst daar helpen waar niet heel veel nieuwe infrastructuur moet komen. Vijf locaties heeft hij aangegeven.
2: Ja, maar wij hebben het voordeel dat wij ook gewoon in december zometeen in totaal een bedrag van 2 miljard krijgen om de Merwede-lijn aan te leggen. Dat helpt ook al voor woningbouw. Dat deels in de Merwede-kanaalzone, waar vroeger de praxis stonden. En deels in Nieuwegein. Dat is ook bijna 20.000 woningen.
0: Job, jij was aan het woord. Want mijn vraag was eigenlijk, moet je niet eerst gaan bouwen en dan daarna pas die tramlijn aanleggen? Als je, dan wel geld hebt.
1: Je moet eerst en vooral doen wat ertoe leidt dat er zo snel mogelijk zoveel mogelijk woningen staan. En als het dan in deze situatie met de vertraging die de tramlijn eventueel oploopt, ertoe leidt dat je eerder die woningen kan gaan bouwen dan die tramlijnen ligt, dan moet je dat gewoon doen. Ik bedoel, waar een wil is, is een weg. Dus als je die ontsluiting goed wil regelen, dan kan dat. Bedoel, net werd al het voorbeeld van de Uithoflijn genoemd. Nou, die heeft er ook heel lang niet gelegen. Ik heb de tijd van de fameuze bus 12 nog wel meegemaakt. Ik denk Titus ook wel. Precies, de Echo heeft er nu een leuk feestje over tegenwoordig. Maar ja, dat was niet altijd even prettig. En soms moest je een bus wachten, maar je kwam er uiteindelijk wel. Dus ja. Als je wil, dan krijg je het wel voor elkaar om die wijk te ontsluiten. Idealiter doe je dat meteen met die tramlijn. Als dat niet zo is, nou ja, dan bouwen we eerst een x-aantal huizen en dan komt die tramlijn daarna wel.
0: Ja, dan ben jij het mee oneens, Richard. Jij zegt eerst die tram.
3: Nee, zeker niet. Ik heb volgens mij, zei ik net aan het begin, zo snel mogelijk die huizen gaan bouwen. En we moeten daar zeker pragmatisch zijn. Wij zijn ook niet als partij, waar helaas andere partijen in de gemeenteraad wel voor, die echt tegen de auto zijn. Wij willen juist die flexibiliteit voor iedereen hebben. Dus die eerste paar mensen kunnen vast met de auto op de snelweg komen.
0: Titus, jij komt uit de PvdA-hoek. Van Pro, hè? Je hebt GroenLinks en de PvdA. Rijnenburg is al 26 jaar van Utrecht. Al 26 jaar mogen we daar bouwen. En eigenlijk was het de bedoeling dat we ergens in 2010 plannen gingen maken en 2020 moest er gebouwd gaan worden, uiterlijk.
2: En op een gegeven moment hadden we een economische
0: crisis. En GroenLinks heeft dat net zo lang getraineerd. En we zijn nu 2026, bijna 2027, is geen paal in de grond. Is het niet gewoon een tegenwerkbeleid van Pro om allerlei drempels op te werpen zodat er niet gebouwd gaat worden in Rijnenburg?
2: Nee, totaal niet. Want
0: totaal wel. We zijn in 26 en er staat toch geen huis, hè?
2: Nee, nou ja, er staan nu huizen, er zijn er niet heel veel. Maar de hele reden, we hebben die grond inderdaad rond 2000 gekregen als een soort van verlengstuk van Leidse Rijn. En we hadden toen inderdaad al de eerste plannen om dat te gaan bouwen. Maar toen kwam er een economische crisis. Dat is ook de reden dat in Leidse Rijn op een gegeven moment ook de bouw ongelooflijk is vertraagd. We hebben gewoon een periode van het eigenlijk tot met 2015 gehad. Dat er
0: ga je nou ontkennen dat GroenLinks tegen de bouw in Rijnenburg was?
2: Nee, maar ik wil even wat context geven.
0: Was GroenLinks tegen de bouw in Rijnenburg?
2: Ja, maar ik wilde wat context geven. En ik wilde vervolgens ook zeggen, wij hebben ook gewoon gezegd, wij willen daar een energielandschap bouwen en vervolgens willen wij een goede hoeveelheid woningen bouwen. Want VVD wilde eerder al gaan bouwen in Rijnenburg, maar dan kan je echt geen woningaantallen houden. Dan bouw je 5.000 woningen voor een villa-wijk en dan heb je niks gedaan voor de betaalbaarheid.
3: Ja, maar wij hebben heel duidelijk, dat is al twee campagnes geleden, hebben wij heel duidelijk als VVD campagne gevoerd dat wij willen bouwen in Rijnenburg. GroenLinks was daar toen echt falikant op tegen. D66 zat een beetje in het midden en uiteindelijk is daar toen eindelijk, na heel veel drukken vanuit VVD, een opzet gemaakt om inderdaad dan die woningbouw te gaan realiseren. Maar dat heeft wel heel veel druk
2: op. Dat ging om een fundamenteel ander soort Rijnenburg. Het ging om een Rijnenburg die eigenlijk, waarbij je niet heel veel grote investeringen hoeft te doen, waarbij je niet een aansluiting met de snelweg ter waarde van 11 miljard, die we ook nog moeten gaan betalen, ging bouwen. Of een Merwede-lijn van 2 miljard. Dat ging om echt een klein aantal woningen, eigenlijk heel erg duur segment. En wij zeggen, we moeten de woningcrisis aanpakken. Dan moet je ook betaalbaar bouwen. En daarvoor heb je die Merwede-lijn nodig. En ook nog we hebben het heel veel over de Merwede-lijn. Maar wat ook nog, zeker als je een autowijk wil bouwen, zoals Richard wil, dan heb je ook nog een aansluiting
3: op de snelweg. Dat is te makkelijk.
2: En daar heb je een gat van 11 miljard.
0: 11 miljard voor een aansluiting op de snelweg?
2: Ja, om nieuwe aansluitingen te regelen. Ja.
0: Dat is geen 11 miljard.
2: Ja, dat is
0: we gaan het googlen straks. Richard.
3: Nou, ik vind het te makkelijk dat Titus hier zegt van ja, VVD is dan voor het bouwen van villa-wijken. Ik vind het hartstikke mooi als er gemengde wijken komen en daar zijn we altijd voor. En daar hebben we ook, en dat is in Leidse Rijn gebeurt dat ook. Dat gebeurt in heel veel wijken. Dus het is niet zo dat wij alleen maar voor Rijnenburg villa-wijk willen maken. Absoluut onzin. Maar wij zijn wel degene geweest die absoluut voor woningbouw in Rijnenburg zijn. En ja, daar moet je dus ook vervoer daar regelen. Daar moet je aansluitingen op wegen voor regelen. En daar hebben we volgens mij altijd hele goede plannen voor gemaakt.
2: Ja. Daarom ben ik ook heel blij dat jullie sinds kort nu ook de voorkeursvariant steunen. Want volgens mij is het ook een gezamenlijk probleem dat we allemaal hebben in de Utrechtse gemeenteraad. We willen allemaal dat er gebouwd wordt in Rijnenburg en op een goede manier gebouwd worden. En het is fijn als we met z'n drieën, ondanks onze meningsverschillen, wel samen eruit komen.
0: Nou, hey, okay, maar nog steeds niet iedereen wil bouwen in Rijnenburg, want het GroenLinks smal deel van Pro is nog steeds tegen. En de Partij voor de Dieren wil ook eigenlijk niet bouwen in Rijnenburg.
2: Dat klopt niet, Mark, maar we laten
0: het. Oké, ja.
2: Nou ja, in ieder geval, als Pro hebben we een duidelijk. We hebben het vorige coalitieakkoord en ook in dit verkiezingsprogramma. En in het huidige coalitieakkoord staat heel duidelijk wat we willen in Rijnenburg. Dat is energielandschap en 20.000 woningen.
0: Het CDA zit niet in deze coalitie. Daar baalt het CDA en Bert van Steeg, jullie fractievoorzitter, als een stekker van. Mag je dat zeggen? Ja, dat is netjes. Hè? Als stekker balen, dat mag wel.
3: Ja,
0: dat mag.
3: Ja.
0: Oké, dat ik niet iets fout zeg. maar als jullie wel in het college hadden gezeten en mee waren gaan regeren in deze stad, hadden jullie het bouwen in Rijnenburg kunnen versnellen?
3: Ik hoop het. Kijk, er is natuurlijk heel veel onderhandeld. We zijn er op een gegeven moment op een bepaald punt uitgestapt. Dan was er ook nog heel veel niet uit onderhandeld. Dus ik ga nu niet van alles claimen van als wij wel in de stadsbestuur hadden gezeten, dan was dit anders geweest, dan was zus anders geweest. Maar we hadden ons wel echt er heel hard voor gemaakt dat er zo snel mogelijk een schop in de grond was gegaan in Rijnenburg. Want het tempo waarop het nu gaat, ik weet nog 4 jaar geleden, toen ik net een beetje actief werd hier in de politiek. D66 was net gedraaid. Dus nou, ik dacht, hè, het gaat nu eindelijk gebeuren. En toen kwam er in het coalitieakkoord, ja, we gaan wel bouwen in Rijnenburg, maar pas vanaf 2035. Ik denk, ja jongens, dan heb je partijen in de coalitie zitten toen en nu ook, die de hele dag door een grote mond hebben over het oplossen van de woningcrisis. Dan heb je een enorme polder in je achtertuin liggen en dan ga je 15 jaar wachten om daar een schop in de grond te steken. Ja, leg mij het maar uit.
0: We gaan een plaatje draaien. En de plaatjes worden vandaag weer uitgekozen, voor zover het geen verzoekjes zijn, door onze technicus Reinoud. En hij heeft altijd weer eentje die past. Tram 7 van Jurk.
5: Ik was in tram 7, ik was van mijn werk op weg naar huis. Ik zat wat te lezen in een boek. Toen kwam ze binnen, een mooie meid met donker haar. Ze zag me zitten,

0: Bingo FM, het programma heet Stadhuisplein. En we praten over de politiek, maar wel op een manier dat je het thuis snapt. En dat je, nou, dat je eigenlijk mee kan praten als je wil. Dat doen we met drie politici, drie raadsleden uit de Utrechtse gemeenteraad. Tieten Stam, hij is van Pro Utrecht. Job van den Broek, hij is van het CDA. En Richard Nijhoff is van de VVD. Nou, we hebben het over een tramlijn naar Rijnenburg. Nou, de discussie over de tram, die is heel oud. Ik zat vroeger met mijn vader in de jaren 60 aan tafel al te discussiëren over tramlijnen naar de Uithof. Mijn vader was ambtenaar vroeger hier in Utrecht. Dus die discussie loopt echt al 60 jaar ongeveer. En op een gegeven moment moest er een tramlijn naar de Uithof komen. Die moest door de binnenstad. En toen ging de discussie, hij moet onder de binnenstad door. Dat was niet te betalen. Hij moet door de binnenstad, dat is te groot. En dat is te lastig. En het is te duur. Dat argument gold jaren geleden ook al. En wat hebben we toen met z'n allen besloten? Toen hebben we een trambaan aangelegd dwars door de binnenstad. Van het Utrecht Centraal, via het Neude, via de Nobelstraat, via de Beeldstraat. En dan onder de Berenkuil door en zo naar de Uithof. Dat is een trambaan. De fundering van een trambaan. Er ligt alleen geen rails, er ligt asfalt op. En daar rij je bus overheen. En volgens mij functioneert dat ding hartstikke goed. Als ik iets zeg wat je weet niet mee eens bent.
1: Ah, ik zou zeggen, totdat je een voetganger bent, probeert bij het Janskerkhof die busbaan over te steken.
0: Punt, eens. Ja, dat is levensgevaarlijk. Vooral door die bocht. En ja. Rij je nog wel eens wat taxis ietsje harder dan mag. Eens, maar volgens mij functioneert het ding goed. Ik heb al eerder geroepen bij een van onze media van RTV Utrecht. Waarom doen we dit niet bij Leidse Rijn? Die trambaan aanleggen, alleen geen rails en geen tram bestellen, maar de eerste 10 jaar er een bus overheen jagen. Richard, waarom kunnen jullie, intelligente politici, dat niet bedenken?
2: Nou ja, je gaf net aan Leidse Rijn. Daar hebben we volgens mij ook zo'n baan. Hè, want we hebben bus 28 die naar Leidse Rijn gaat. Hè,
0: dus is het ook een trambaan?
2: Nou nee, dat is gewoon asfalt, maar dat is...
0: Maar waarom leg je die trambaan niet aan naar Rijnenburg? Alleen geen rails en geen tram, maar een bus.
2: Nou, ik denk dat het eindperspectief echt moet zijn dat daar een tram is. En dat is ook omdat daar kun je snelheid mee pakken. Daarmee kun je ook mensen een betere reistijd geven van hun woning naar het werk. Dus ik denk dat het eindbeeld daar moet zijn. Maar als je, nou, volgens mij kwam Job daar ook al op. Als je langer de tijd nodig hebt om dat te realiseren, dan zou je zeker kunnen zeggen, joh, laten we zorgen dat er eerst busvervoer is. Alleen wat ik het vervelende vind van voorbeelden van OV in Utrecht is dat we vaak dan blijven hangen in die tussenoplossing. En dat zou erg vervelend zijn, want dan heb je nog steeds niet een goed alternatief voor de mensen die in Rijnenburg wonen.
0: Job, een trambaan aanleggen, alleen geen rails, maar gewoon asfalt en de bus overheen jagen de eerste paar jaar.
1: Nou ja, ik noemde het net al als alternatief om eerst die bus laten rijden. Dus ik denk een goed idee. Het enige waar je wel even goed naar moet kijken is wat er dan de kosten van zijn. Want ik kan me voorstellen, zo'n fundering voor zo'n trambaan aanleggen, dat een stuk prijziger is dan alleen maar een laag asfalt.
0: Maar het is goedkoper dan een complete trambaan aanleggen.
1: Ongetwijfeld. Maar of het financieel uitkomt, daar zou je even naar moeten kijken. Maar het zou een creatieve tussenoplossing kunnen zijn. Wat ik overigens grappig vind, je had net over de historische discussies over tramlijnen in Utrecht. Wat mensen vaak nog wel eens vergeten is dat echt heel vroeger, dan heb je het over 100 jaar geleden, lagen er al heel veel kleinere tramlijnen dwars door Utrecht heen. Ik zou niet durven zeggen dat die ook echt precies over de tracé liep waar nu die baan is aangelegd. Maar het was er ooit, alleen we hebben het allemaal weer afgebroken.
0: Oké, opa vertelt. Toen ik klein was, reden geen tram, maar de rails lag er nog wel. Ah, ja. Dus ik heb echt gezien dat er op sommige stukken bij het Neude lag.
3: Onder de Domdor zelfs.
0: Onder de Domdor, ja. Daar lag de rails niet meer. Maar ik kan me nog herinneren dat in de buurt van Neude, hoort het ding, dat langs de Laurier, weet hij nou, maar goed, daar lag nog tramrails toen ik Utrecht kwam wonen. Dus ja, goed, klopt. En hij ging onder de dom door. Ja, bizar. Ja. Kan je niet meer voorstellen. Maar terug naar de zaak. Titus, pragmatisch nadenken. Dingen oplossen, een goede trambaan aanleggen, maar de eerste 10 jaar de bus overheen jagen.
4: Ja, dat is een beetje het nadeel waar Richard eigenlijk over had. Je wilt, dat heet dan intensiteit, je wilt gewoon genoeg ruimte bieden voor veel mensen om in Rijnenburg te wonen. Daar heb je dus veel ruimte nodig. En dat kan een tram vaak beter. En het nadeel is ook, onze bussen worden steeds zwaarder. Dat is een nadeel van de elektrificatie. Waardoor die wegen echt slechter, minder lang volhouden. En daardoor ook duurder zijn.
0: Maar een gefundeerde trambaan, die kan een zware bus zeker houden. Want, ja. Want een bus is lichter dan een tram.
4: Ja, maar dan vervolgens is het prijsverschil tussen het aanleggen van een tram en een bus wordt steeds kleiner. En dat is dus een beetje het risico wat we nu ook zien. En wat je noemde net de tram in de binnenstad, die niet is gekomen. Dat is uiteindelijk op 1 stem in onze gemeenteraad gesneuveld. Onder het argument, het is nu nog te duur. Maar dan hebben we eigenlijk nu nog steeds spijt van. Omdat dan had je veel beter en veel hogere intensiteit gehad. Je had ook meer betrouwbaarheid, zeker als het slechter weer is. En je hebt ook nog eens oversteekbaarheid voor mensen. Maak je dan ook beter. Dat is eigenlijk gewoon een gemiste kans. En dat is het risico op het moment dat wij nu inderdaad, hoe Richard noemde, halve oplossingen, daar nu al van uitgaan. Dan maak je de stad minder mooi dan het had kunnen, dan het kan zijn.
1: Goed. Maar het is wel beter dan helemaal niets. En dat is vaak wel wat ik merk bij Pro. Het is een beetje alles of niets beleid. Dus de titels beginnen nu over elektrische bussen. Ja, top, fantastisch. Maar als het moet om die wijk zo snel mogelijk daar te hebben en te ontsluiten, dat je daar diesel aangedreven bussen laat rijden, ja, dan moet dat maar even voor een paar jaar. Een beetje denken in oplossingen en in mogelijkheden. In plaats van alleen maar het moet precies op onze manier en zo niet. Nou, jammer dan voor die woningen en jammer dan voor die woningzoekenden.
4: Nee, maar dat is een beetje het risico wat we zeker hebben in Nederland. Ik moet het kort houden. Wat laat je trein ook eens staan, dat je dan de korte bocht neemt en dat je dan uiteindelijk telkens dan de jaren na heel snel andere oplossingen moet gaan oplossen, om problemen gaat oplossen omdat je er eigenlijk niet goed over nagaat.
1: Maar dan staan er wel huizen, dan kunnen er wel mensen wonen.
4: Ja, maar dan moet je ook goede voorwaarden hebben, goede randvoorwaarden voor die mensen.
0: En daar worden we zien dat op deze uitzending. Ik wil het hebben over geluidsschermen, jongens, geluidsschermen, want Rijkswaterstaat had grote plannen voor de snelwegen. Ik wil nog één andere vraag stellen. Ben jij een vriendje van minister Karremans?
2: Ik kan hem appen. Maar we hebben goed contact.
0: Ja, want ik maakte een item over dit. En over de Rijnenburg tram. En ik werd op een gegeven moment gebeld door de minister wat voor onzin ik over de Rijnenburg lijn ging vertellen. En jij had hem gebeld.
2: We hebben app-contact gehad.
0: Ja, oké. Nou, dankjewel daarvoor. Dan de geluidsschermen. Rijkswaterstaat had grote plannen voor de snelwegen rond de stad. De A12, de A27, de A28 moesten aangepakt worden, zodat de verkeersveiligheid vergroot werd en de doorstroming beter. Maar er was heel veel verzet tegen de plannen. En dan komen we bij landgoed Amelis Weert uit. Amelis Weert niet geasfalteerd, was te leus. Maar er zouden in die plannen ook extra veel en grote geluidsschermen aangelegd worden in de stad. Met name lunetten, bij knooppunt Rijnsweert en bij Hooggraven zouden extra grote schermen komen. Ze komen niet, want het tracébesluit is
4: vernietigd.
0: Vernietigd. En het tracébesluit, dat was dat plan om die snelwegen aan te pakken. Extra vertraging voor geluidsschermen, dat is gewoon schande.
4: Ja, want die wettelijk moeten er gewoon die geluidsschermen daar staan in Hooggravenlunet. Ik heb daar jarenlang gewoond. En als de wind slecht staat, hoor je gewoon de hele avond door de snelweg.
0: Ik woon 2,5 kilometer van de snelweg. Ik hoor ze 's ochtends ook als de wind verkeerd staat.
4: Het is echt...
0: Maar dat is de schuld van de mensen die tegen die verbreding van de snelweg zijn. Want anders hadden we al lang die schermen gehad.
4: Nee. Het is de schuld van een slecht plan. We waarschuwden al aan de minister. Je moet het goed regelen met stikstof. Vervolgens doen ze dat niet.
0: En jullie maken het een alternatief, een ARU. En dat heeft precies dezelfde stikstofproblemen als het tracébesluit. Nou, dus jullie alternatief heeft dezelfde.
4: We hebben er meer mee.
0: Niet op stikstof afschuiven, dat is niet waar. Dat is je eigen plan ook. Job, het is toch een schande dat die schermen er niet zijn?
1: Zeker. Het is een wettelijke verplichting om die geluidshinder tegen te gaan. Daar zijn allemaal eisen voor waar zo'n scherm aan moet voldoen. Dat is nu op een aantal plekken niet zo. Nou, daar moet gewoon ZSM iets op gebeuren.
0: Ja, maar als we dat plan niet hadden afgeschoten, dat plan van het tracébesluit, hadden we nu al lang die schermen gehad.
1: Ja, alleen dat is natuurlijk een lastige discussie, want het plan is afgeschoten door de rechter. Dus ongeacht wat allerlei actiegroepen en de politiek daarmee gedaan hebben, als die er allemaal niet waren geweest, was het plan nog steeds gesneuveld. Want stikstof is niet afhankelijk van de Utrechtse politiek.
0: Ja.
1: Maar goed, dat betekent niet dat als dat plan niet doorgaat, dat je dan ook zegt van oké, dan laten we die wettelijke verplichting van het bouwen van voldoende geluidsschermen ook maar gelijk zien.
0: Nee, maar dat zegt niemand. Rijkswaterstaat en de minister zeggen allebei, er is daar een wettelijke verplichting en we gaan dat aanpakken. Alleen het wordt minder mooi als het geregeld was in het tracébesluit.
1: Ja.
0: Eens?
1: Nee, ik heb eigenlijk liever dat het er gewoon op een goede manier gebeurt.
0: Ben je maar eens met deze stelling?
1: Dat het zo is nu.
0: Ja. Ja,
1: nee, dat is een feitelijke constatering. Dus
0: oké, en wat wil je verder zeggen?
1: Nou, je wil natuurlijk het beste voor je stad. Dus je wil ook dat daar die schermen gemaakt worden op de manier hoe het ooit beloofd is. Namelijk dat je die bovenwettelijke eisen meeneemt. Zodat mensen echt zo min mogelijk geluid hebben. Dat je niet alleen maar houdt van oké, dit is precies het aantal decibel. Dat mag, dus hier heb je een scherm en klaar. Maar dat je ook echt nog die stap extra doet. Om ervoor te zorgen dat mensen niet onnodig in de herrie zitten.
0: En waar wil je dat geld vandaan halen dan?
1: Nou ja, dat is een gesprek dat de gemeente moet gaan voeren met Rijkswaterstaat. Wij kunnen dat natuurlijk als gemeente niet zelf doen. Daarvoor zijn we gewoon afhankelijk van externe partijen. Maar dat betekent niet dat we dat niet zoveel mogelijk moeten proberen en daar echt volop in moeten zetten.
0: En dat is wat ik aan de minister gevraagd heb, aan minister Kardemans. Ik heb een aantal vragen gesteld, onder andere over die geluidsschermen. Hij zegt nu, ik ga geen extra geld uittrekken voor bovenwettelijke maatregelen, dus voor extra grote schermen. Ik leg alleen aan wat ik moet. Ik leg alleen de wettelijke schermen aan.
1: Nou, ik hoor net dat iemand hier aan tafel het nummer van de minister heeft. Ja. Dus ik denk dat ik even met Richard ga praten, zo wat we tegen Vincent kunnen gaan zeggen.
2: Ik denk dat het vooral aan het huidige college is. En laten we wel wezen dat dit college, wat al decennia door GroenLinks wordt bestuurd. Die hebben gewoon zoveel verschillend beleid hierin gehad en hebben zich niet hard gemaakt om deze geluidsschermen te regelen. Ja, en dan kan je erop.
0: Dat is ook niet waar. Er is een verzoek geweest om de geluidsschermen naar voren te halen bij het tracébesluit. En dat heeft de minister verworpen. Maar dat kwam wel van het college waar GroenLinks in zat.
2: Exact. Ja. En ik denk dat we dat dit dus een hele. Dit gaat echt niet op het appen van. Want zo werken wij niet. Hè, zo werk je niet met beleid. Hè. Het gaat erom dat het college van GroenLinks, PvdA, met D60 gewoon al jarenlang op het gebied van mobiliteit bepaalde dogma's hanteert. En te weinig oog geeft voor hoe mensen nou echt naar hun werk, naar het ziekenhuis kunnen gaan. En daar maken ze gewoon het een slecht beleid op. Ja, en dan kan je er ook niet van op aan dat dat op landelijk goed wordt doorgevoerd.
0: Het anti-autobeleid van met name GroenLinks zorgt ervoor dat we nog geen geluidsschermen hebben. Is dat wat je zegt?
2: Ik denk dat dat een hele belangrijke reden is. Zeker. Ja.
0: Oké. Wat wou je zeggen, Titus?
4: Ja, ik val een beetje van mijn stoel. Want dit is ook wel een klein beetje de VVD-tactiek die ik de laatste tijd wel gewend ben geraakt. Op mobiliteit. Gewoon de schuld geven aan partijen die niet verantwoordelijk zijn. We hebben jarenlang VVD, ministers van Infrastructuur en Waterstaat gehad. Eigenlijk al
0: maar hij had het over lokale bestuurders.
4: Nee, maar wij kunnen als lokale overheid niet die geluidsschermen plaatsen. We zitten die grond niet eens. Dat bezit Infrastructuur en Waterstaat. En daar zit van de afgelopen 10 jaar, zit er al 9 jaar een VVD-minister. En dan gaat Richard nu naar mij wijzen, terwijl hij zelf een telefoonnummer heeft van de VVD is, vind ik wel heel slap.
0: Nee, want dat ben ik ook niet met je eens. In het tracébesluit was het opgenomen. En dat lijkt mij persoonlijk, dat heet werk met werk maken. Hè. In het tracébesluit, al die snelwegen moesten op de schop. Laten we dan gelijkertijd die geluidsschermen meenemen. Ja, dat was hartstikke logisch.
4: En dat stond ook in onze alternatieve ring. En vervolgens.
0: Maar dus is er geen VVD-minister die iets tegengewerkt heeft?
4: Maar er is toen wel een politieke keuze gemaakt om niet de alternatieve ring te gebruiken, maar te kiezen, maar vervolgens om hetzelfde tracé door te zetten. Wat
0: maar de VVD heeft zich dus hard gemaakt. Deze VVD-minister en zijn VVD-voorgangers hebben zich juist heel hard gemaakt om goede geluidsschermen aan te leggen rond Utrecht.
4: Nee, maar dat kwam vanuit de lobby vanuit Utrecht. En vervolgens is het tracébesluit vernietigd. Door de rechter. En dan kunnen wij.
2: Door de lobby vanuit GroenLinks achterban.
4: Maar mensen zijn rechtspraak.
0: Niet door elkaar. Eerst Richard. VVD.
2: Nee, kijk, ik vind het echt. Op het moment dat je vanuit een lokale lijn hier gewoon duidelijk keuzes maakt, dan zul je ook zien dat dat tot goede maatregelen leidt. En dat is gewoon echt het zwalkend beleid van van de afgelopen colleges van GroenLinks. Leidt ertoe dat we nu in deze penarie zitten in Utrecht.
1: Ja, ik word een beetje moe van dit politiek modder gooien. De VVD-minister hier, pro in het college daar. Het is een politiek ding, maar het is eerst vooral een rechter die het tegengehouden. En volgens mij zijn we het allemaal met elkaar over eens. Ongeacht wat wij nou precies vinden van plan 1 of plan 2 voor de ringweg in Utrecht. Dat die geluidsschermen er zouden moeten komen.
0: Ja, absoluut.
1: Dus we kunnen wel gaan zwarte pieten van het is jouw schuld of het is jouw schuld. Of jouw partij heeft het niet goed gedaan of jouw partij heeft het niet goed gedaan. Dat is heel interessant. Maar waar de luisteraar volgens mij vooral op zit te wachten is hoe gaan we dit oplossen. In plaats van alleen maar ruzie gaan maken met elkaar over wie er precies verantwoordelijk voor
0: is. Titus Pro zit in de coalitie, die geeft het geld uit. Zou Pro bereid zijn om extra gemeentelijk geld in te zetten voor die bovenwettelijke maatregelen? Dus dan betaalt de minister betaalt de geluidsschermen en die meter extra erbovenop die komt van Suzanne Schilderman, de wethouder van Financiën.
4: Nou, maar dat is het hele probleem, omdat die hele geluidsschermen nou eens op de planning staan. En daar zijn we echt wel, en dat is natuurlijk het lastige, we zitten hier lokaal, is Pro zit in de coalitie, maar landelijk zitten we dat niet en we zijn heel erg afhankelijk.
0: Zou Pro Utrecht bereid zijn extra geld uit te trekken voor de bovenwettelijke maatregelen?
4: Nou, volgens mij kunnen we het gesprek wel aanvoeren op het moment dat Infrastructuur en Waterstaat zegt we gaan het doen. Maar dat hebben ze tot nu toe niet gezegd. Tot nu toe hebben ze gezegd het komt op de lange baan. En daar schrik je dus de hele tijd
0: bang. Nee, dat zegt hij niet. Het komt in Rijkswaterstaat neemt het mee in het programma. Dat is wat hij zegt. Is dan niet we gaan beginnen, maar hij neemt het wel mee in het programma. En hij weet dat het wettelijk verplicht is. Dus hij neemt het mee in de komende jaren.
4: Ja, maar dat is dus het spannende. Want we wachten al jaren op deze acties.
0: Goed, we gaan een plaatje draaien. Dan gaan we het straks hebben over landgoed Amelis Weert. Eerst Kinderen voor Kinderen op Bingo FM. Het programma heet Stadhuisplein. We praten over de politiek. En soms is het een beetje, nou, een beetje rumoerig in deze studio. Laat ik het zo formuleren. File, Kinderen voor Kinderen. File.

0: In de file. Kinderen voor Kinderen, Bingo FM. Drie gasten. Tieten Stam, hij is van Pro Utrecht. Job van den Broek, hij is van het CDA. En Richard Nijhoff is van de VVD. We hadden het net al over landgoed Amelisweert. Dat zou bedreigd worden door de verbreding van de snelwegen. Het tracébesluit A12, A27, A28. Maar wat velen niet weten, is dat het landgoed juist groter zou worden. Een overkapping van de snelweg zou juist zorgen voor meer Amelisweert als die snelwegen werden aangepakt en niet minder. Maar die overkapping komt er niet. Is dat jammer, Job, dat die overkapping er niet komt?
1: Nou, laat ik het zo zeggen. Ik ben blij, en met mij het CDA in Utrecht, dat de verbreding op de manier zoals de minister hem voor ogen had, niet doorgaat. Omdat, nou, je zou er wel iets voor terugkrijgen. Tegelijkertijd blijft het de feit dat een deel van het bestaande Amelisweert ervoor platgewalst zou worden.
0: 20 meter, over 500 meter.
1: Ja, als je dat uitrekent.
0: 1 hectare.
1: Ja, heb je dan best wel over een flink stuk. En zeker in een context van een snel groeiende stad, waar elk stukje groen steeds lastiger te vinden is.
0: Maar Amelisweert zou groter worden. Er zou 2 hectare bij komen. Plus het groen aan de andere kant van de snelweg.
1: Ja, na heel veel jaar. We weten allemaal hoe lang het duurt om een snelweg aan te leggen.
0: Ja.
1: Dus je zou misschien die casus kunnen maken. Maar nou ja, ik vind ook gewoon ten principiële als een groot deel van de stad zegt. Ook de autogebruikers. Ik wil dit niet. Ik wil gewoon Amelisweert, het landgoed zoals het nu is, behouden zoals het is. Ja, dan moet je daar gewoon naar luisteren. En ik ben heel blij dat wij als CDA Utrecht eigenlijk altijd die lijn hebben gehouden. En dat we uiteindelijk onze vooruitgeschoven post naar Den Haag in de vorm van onze oud-fractievoorzitter, ook onze landelijke fractie, daarvan hebben weten te overtuigen.
0: Titus, jij bent van Pro. Ook al tegen het tracébesluit, tegen de verbreding. Maar de vrienden van Amelisweert, ik heb ze gebeld over die overkapping, willen eigenlijk ook heel graag een overkapping. Alleen een andere.
2: Ja, nee, maar dat is. Uiteindelijk vergelijken we het hele tracébesluit met de situatie dat er nu niks gebeurt. Het alternatief dat we hadden, de alternatieve ring Utrecht, was nog beter geweest. En die is helaas door de minister.
0: Kwam geen overkapping.
2: Nou ja, er was een ecologische verbinding mogelijk. Want dat is waar de vrienden van Amelisweert het ook over hadden. De overkapping die was gepland, was eigenlijk ecologisch gezien minder goed dan het stuk dat zou worden verwijderd. En zou niet de ecologische verbinding hebben gemaakt met de binnenstad. Of met de stad zoals het.
0: De vrienden het willen.
2: Ja, de vrienden het willen en het eigenlijk ook beter zou geweest zijn voor de natuur.
0: Ja, vind jij het jammer, Richard, VVD, dat die overkapping er niet komt?
3: Nou, ik vind het jammer dat er überhaupt nu stilstand is op de ring. Utrecht, je had net een mooi nummer file. Ja, we gaan dus steeds meer in de file staan, want er is geen ring. Hè. We missen de noordelijke randweg. Er wordt niks gedaan aan de A27, dus dat vind ik vooral heel vervelend. En ik denk dat het plan zoals het er lag met een overkapping een heel mooi plan was, wat betreft die overkapping. En het was heel vervelend voor de bomen op Amelisweert. Maar ja. Er lag een goed plan om in ieder geval de doorstroom. Want daar vinden wij, daar maken wij ons ook druk om natuurlijk als VVD Utrecht. Is dat met het groeien van de stad, het groeien van het land met veel mensen, staan we gewoon steeds meer achter elkaar in de rij. En dat is gewoon niet de bedoeling.
0: Het is een hele goede lobby geweest van onder andere de vrienden van Amelisweert. En van de kerngroep Ring Utrecht. Die het beeld hebben geschetst dat Amelisweert geasfalteerd zou worden. Vind je niet, want jullie politici zijn erin meegegaan. Dus Job doet het net ook. Van ja, nee, Amelisweert wordt bedreigd. Terwijl de feiten waren dat Amelisweert groter zou worden. En dat heeft niemand verteld. Ook de VVD in Utrecht niet.
3: Nee, dat is misschien. Dat is altijd lastig, hè? Want het is natuurlijk zeker in deze tijd lastig als je natuur gaat schrappen voor wegen. Maar dat vind ik ook echt wel een belangrijk punt. We moeten echt met elkaar ook snappen dat als we met zoveel meer mensen in Nederland wonen, dat we ook behoefte hebben aan mobiliteit. Het is gewoon een belangrijke taak.
0: Dat punt heb je gemaakt. Job, ben je niet bezig om de kiezer en de Utrechter te misleiden door te zeggen dat Amelisweert geasfalteerd wordt?
1: Nou ja, volgens mij heb je dat hier horen zeggen, een deel van Amelisweert zou geasfalteerd worden.
0: 20 meter.
1: Ja, maar ik sla even aan op iets wat je net zei, van het zou groter worden. Maar groter is niet altijd beter. Het is een beetje Trumpiaans om te denken van, oh, als iets groter is, is het per definitie beter.
0: Dus kleiner is beter?
1: Nee, dat hoeft niet. Daar zit geen 1-op-1 verband tussen. Soms is iets kleiner beter, soms is iets groter beter. Alleen om nou te zeggen van Amelisweert was in het originele plan groter geworden, dus zou dat beter zijn geweest voor de natuur.
0: Maar we hebben het in de hele discussie nooit gehoord. En jullie politici hebben daar vrolijk aan meegedaan. Niemand heeft gezegd van, hey, Amelisweert wordt niet kleiner, Amelisweert wordt groter. Dan mag je zeggen, het wordt wel groter, maar dat is niet beter. Dat mag.
1: Ja, maar dat
0: niemand
1: is.
0: Heeft, ja, je zegt het weer. Ja, er worden bomen gekapt in Amelisweert.
1: Ja, dat zouden ook bomen gekapt worden.
0: Dan misleid je toch de mensen die daarover moeten beslissen, namelijk de kiezer.
1: Nee, want je zegt, want het is een feitelijke constatering dat de bomen gekapt zouden worden. Ja. En dat er dan bomen voor terugkomen, zwaar.
0: Vijf keer zoveel bomen zouden terugkomen, natuurcompensatie.
1: Ja, maar dan komen we weer over waar we het net over hadden. Dat meer en groter is niet altijd beter. Mm-hmm. En wij zijn er altijd heel transparant over geweest. We willen die uitbreiding niet, omdat we de meerwaarde ervan op deze manier niet zien. Ten opzichte van de alternatieve versie binnen de bestaande bak.
0: Ja.
1: Dat was een win-win scenario geweest. Je lost het probleem met de doorstroming los je op. En je behoudt daarmee de Zweert met de kwalitatieve natuur die het nu heeft op de manier zoals het nu is.
0: Oké. En je zit wel bij het CDA, hè? Toch?
1: Ja? Zeker. Ja, dit is de lijn die we als CDA Utrecht al heel lang hebben. We zijn geen...
0: Titus, hebben jullie de kiezer misleid?
2: Nee, maar dit is inderdaad het frame dat wordt gecreëerd. Maar dat klopt inderdaad helemaal niet. Want als we doorstroom inderdaad heel erg willen verbeteren... en de stad wordt natuurlijk steeds drukker... had je met de alternatieve ring, waarbij je binnen de bestaande bak... banen had toegevoegd, had je het ook gewoon opgelost. Dan hadden we ook de noordelijke randweg kunnen doen. Vervolgens wordt er een keuze gekeerd. We doen nu of niks, of we kiezen voor het tracébesluit. Die keuze accepteren we niet, omdat het alternatieve ring gewoon goed uitgewerkt was. En ook gewoon kwalitatief beter was voor de stad en voor Amersfoort.
0: Een GroenLinks bestuurder heeft zijn handtekening gezet onder het tracébesluit. Dat was toen de tram naar de Uithof moest komen. Toen was GroenLinks nog voor. Het was een GroenLinks bestuurder die zijn
2: Uiteindelijk heeft ook een VVD'er in de provincie een handtekening gezet onder de alternatieve ring. Dus,
0: wat snapt ik meer wat van?
3: Nee, dat zijn allemaal ambtelijke termen. Volgens mij is het gewoon voor de mensen die hier luisteren ook gewoon belangrijk dat ze weten wat er in de toekomst staan. Straks nog in de file of kunnen ze gewoon doorrijden? Kunnen ze straks met een tram naar Rijnenburg of kunnen ze dat niet? En ik denk dat dat belangrijke vraagstukken
2: zijn. Of kunnen ze nog naar een groen Almeenseert?
1: Kunnen we nog recreëren in...
3: Maar ja, als je daar met de auto niet kan komen, heb je er ook niet zo.
2: Je kan ook gewoon fietsen, Richard.
0: Dat is een grap van Joep van Teck geweest. Hè? Die wilde in de jaren 80 wilde die wel komen demonstreren tegen het behoud van Almeenseert. Alleen de kostauto niet kwijt. Dat was het probleem. Goed, we zijn bijna aan het eind, jongens. Het is 7:55. En als u op de klok kijkt en zegt, het is helemaal geen 7:55. Dan zit u naar de herhaling te luisteren. Op woensdag is die tegenwoordig. Op woensdag is de herhaling. Op een heel ander uur. Dan is het bij u geen 7:55. Jongens, hoe gaat het verder met Rijnenburg? Wanneer gaan er beslissingen vallen? Wanneer gaat de eerste paal de grond in? Titus.
2: Nou, er gaat sowieso in december. Neemt de minister een besluit over de Merwedelijn. Dat is eigenlijk de eerste stuk van de tramlijn richting
0: Rijnenburg.
2: Dat is
0: de tram tot en met Nieuwegein. En dan moet er nog een stukje richting Rijnenburg heen. En daar is geen geld voor. Het eerste stuk is wel geld.
2: Ja, en dan gaan we dus een aanvraag indienen. Dat komt dit jaar en volgend jaar voor het laatste stuk richting Rijnenburg. En dat gaat dan zo mooi als het klinkt naar de ambtelijke molen in. En we richten gewoon op 2035 gewoon de eerste paal aan de grond.
0: En dan ligt er een tram?
2: Dan ligt er een tram.
0: Ja, en wanneer gaat de gemeenteraad wat doen, Job? Doet hij niks meer?
2: Ook in december.
1: We hebben december sowieso het hele plan. Wat is het? De concept. Dat is een hele ambtelijke term. Die moet ik er niet ingooien. Maar in ieder geval de eerste globale schets van hoe Rijnenburg eruit zou moeten gaan zien. Behandelen we in dit jaar nog in de raad.
2: En dan stemmen we ook in december over de lijn.
1: Ja, alleen dat kan natuurlijk alleen als we ook weten dat er financiering mogelijk is. Dus dat is nog wel eventjes een dingetje. Maar wat ons betreft gaat er gewoon zo snel mogelijk een schop de grond in. En ik kijk wel een beetje met angst en beven naar de komende paar jaar. Of dat toch allerlei partijen die relatief recent gedraaid zijn over bouwen in Rijnenburg. Of dat die toch weer terug gaan draaien. Nu hun gewenste voorkeursvariant, precies de manier hoe zij het willen, er niet gaat komen.
0: GroenLinks heb je het dan over. En dat is dus inmiddels pro-Utrecht. Richard, gaat er nog discussie ontstaan over hoe Rijnenburg eruit ziet? Of is die schets, staat die wel redelijk vast?
3: Wat ons betreft staat hij vast, maar dat is een andere schets als die het college heeft gemaakt. En wat ons betreft worden er zoveel mogelijk huizen gebouwd, zodat de mensen met kinderen in Utrecht, die ook in de buurt van Utrecht willen wonen, dat die daar ook over 5 jaar kunnen gaan wonen.
0: Volgende maand zijn we er weer met Stadhuisplein op Bingo FM.

0: Joe. Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuiniging op de sociale zekerheid. In het hele land reden vandaag vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen zijn niet blij met de staking. VVD-fractievoorzitter Brekelmans.
2: Volgens mij heeft het kabinet al vele signalen afgegeven dat ze bereid zijn om te praten. Of het nou om de AOW gaat of om andere dingen. Dus ik vind deze staking overbodig.
1: Volgens de VVD en D66 wordt op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open, meldt minister Karremans. De brug, waar de snelweg A28 overheen gaat, is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het lichaam dat vorige week donderdag werd gevonden in het water bij Bloemendaal aan zee blijkt inderdaad van een opvarende van een schip. Het gaat om de man die op 22 augustus bij Hoek van Holland in het water viel toen hij op een schip aan het werk was. Hoe de man in het water belandde is nog onduidelijk. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hogevenen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De brandweer controleert op plotselinge vlammen. Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Feyenoord is het Champions League seizoen begonnen met een ruime nederlaag tegen FC Barcelona. In Spanje werd het 5-1. De enige goal van de Rotterdammers was van invaller Sam Stijn in de 82e minuut. In de Eredivisie won FC Twente vanavond van Telstar. Het werd 1-0 in Enschede. Twente klimt door de overwinning naar de vijfde plaats met 10 punten uit 5 duels. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

gaan voorbij. Ik voel nog vaak onzekerheid. Maar heb mijn weg nu teruggevonden, want die was ik te lang kwijt.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemiddag. De 6 milieuactivisten die in het voorjaar de A12 bij Utrecht hebben geblokkeerd, krijgen een taakstraf van 120 uur. Ook krijgen ze een voorwaardelijke zelfstraf. Het was te gevaarlijk geweest, zegt de rechter. Het ging om activisten die auto's dwars op de snelweg hebben gezet. In totaal werden toen 400 mensen opgepakt. Een man is in het voorjaar in Utrecht zwaar gewond geraakt toen hij werd mishandeld met een kettingslot. Het slachtoffer sprak twee fatbikers aan op hun rijgedrag. Je hoort onze misdaadverslaggever.
2: Er ontstaat een heftige woordenwisseling. Een buurman van het slachtoffer ziet het allemaal gebeuren en probeert de boel te sussen. Tevergeefs. De jongens beginnen het slachtoffer te schoppen en te slaan. Een van de twee pakt dan het kettingslot van de fatbike en slaat het slachtoffer daarmee. Ook op zijn hoofd. Het slachtoffer raakt daardoor bewusteloos.
1: En liep onder meer een schedelbreuk op. De stakingsdeelname bij Keoly is in de loop van de dag iets gedaald. Ruim de helft van de chauffeurs staakt en daardoor rijdt 45% van de bussen in het Keoly-gebied wel. Zo'nzelfde percentage gaat ook op voor die andere vervoerder in onze provincie Transdev. De vakbonden zijn blij met de stakingsbereidheid. Ze protesteren tegen kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. En toch is het wel even spannend als je bij de bushalte staat. Komt hij wel of komt hij niet?
3: Ja, ik moet met de bus. Ja, ik ga naar mijn moeder. Normaal ga ik met de trein, maar nu neem ik bus 6.
4: Bus 6 rijdt gewoon, zo te zien.
3: Ja, hij zou over 3 minuten komen, maar de tijd staat er niet meer bij. Dus ik ben benieuwd.
4: Hij is toch van het bord verdwijnen, hè?
3: Ja, ja.
4: Bent u nou bang dat hij niet komt?
3: Nee hoor, ik ben niet zo bang. Ik zie het wel. Ik heb nog tijd, dus...
4: Positief blijven?
3: Positief blijven, zeker. Altijd.
1: We houden je live op de hoogte via onze site en app. Kijk op rtvutrecht.nl. Dan het weer. Vanavond nog een bui. Vannacht is het droog. Morgen ook. Dan 20 graden. Bingo non-stop.

mij. Ik keek jou.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vakbond FNV begrijpt eventuele frustraties van reizigers.
2: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op hun goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
1: Coalitiepartijen balen van de staking. Hulporganisatie Americares kan wereldwijd meer medicijnen leveren dankzij een donatie van $50 miljoen. Het gaat om de grootste donatie in het 47-jarige bestaan van de organisatie. Het geld komt van een Amerikaanse familie. Americares moest projecten stopzetten sinds de Amerikaanse overheid fors bezuinigt op ontwikkelingssamenwerking. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De grond wordt nog altijd nat gehouden met sprinklers, zegt de brandweer tegen de VRT.
3: Die sprinklers houden nat wat wij laatste week konden beschermen, dat die brand hier niet overspringt. Maar omdat de brand hier in de bodem zit, moeten wij permanent nat houden. Dat zit in het veen binnen, in bodem, 4, 5, 6 meter diepte. En ja, dat moeten wij stoppen.
1: Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dagen, misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt

per nacht als hij droomt, ziet hij kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Spaanse inlichtingendienst waarschuwde Marokko en Spanje vooraf voor de massale migrantenoversteek naar Ceuta, blijkt uit vrijgegeven documenten. Toch zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken niet op de hoogte te zijn geweest. De onthulling vergroot de druk op de regering Sanchez. De bestorming van de Spaanse exclave kostte aan 141 mensen het leven. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een belangrijke gasstad in Siberië. Het is volgens Oekraïne de eerste droneaanval zo diep in Rusland. Volgens de Russische gouverneur kon de aanval worden afgewend en veroorzaakte brokstukken brand, maar raakte niemand gewond. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt wordt. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het Britse Openbaar Ministerie heeft een man aangeklaagd die ervan wordt beschuldigd een sabotageactie te hebben voorbereid voor Rusland. De Brit van 31 zou zijn benaderd door de Russische militaire geheime dienst. Details zijn verder niet bekendgemaakt. De verdachte moet morgen voor de rechter in Londen verschijnen. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open, dat meldt minister Karremans. De brug waar de snelweg A28 overheen gaat, is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Naar bed met Laurens Nicolaas.

Je hoorde Dean Saunders met Gianna op Bingo FM op deze woensdag 9 september. Fijn dat je erbij bent, een uurtje. Nou, ben met Lawrence met Suzanne Freek nu.

Danny de Munk met Heerlijk hoorde je op Bingo. We gaan naar een fout moment. Nou, en dit vind ik een heerlijke sinds de laatste 3 weken ongeveer. Westlife, die ga je nu horen in Naar Ben met Lawrence. Met If I Let You Go. Nou, laat het maar even merken via @LawrenceDuclas op Insta.

Swafamente, Dans met mij van Gerard Paltz en Travassi. Mankus, die komt dus dadelijk aan. Mankus Marcus met Laat me proeven van mijn leven. Na Joost Klein met Europa Pa. Van leven.

0: loopt zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf.

daar moet je ook zeker blij mee zijn. Hè? Blij dat je leeft. René Schuurmans op Bingo. Heet ons over naar Bebbe Lawrence. 9 september zit er weer op. Morgenochtend 8 uur. Fritje Sibelink met de ochtendshow. Ik ben er weer om 2 uur. En anders morgen gaan we met elkaar naar bed. Ciao, ciao.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Middernacht, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De brug was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht. En inmiddels is ook de rijbaan richting Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die vandaag zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking was een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee en daardoor waren er afgelopen dag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt werd. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het weer. Vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Shalom. Allez, bye bye. Soms zijn er momenten dat ik aan je denk.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit jaar Verschuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is daarna ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht dicht in beide richtingen. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

trots op jou. Vergeet het soms te zeggen, dus doe ik het nou. Ben trots op jou. Drie woorden die vertellen dat ik van je hou. Zoveel van jou. Zo trots op jou. In alles wat je doet, geniet ik zo van jou. Heel trots op jou. En lukt het even niet, dan doe ik het wel voor jou.

0: Luister eens, Pikkie. Het was maar weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach,

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Pietje Verschuren met het NOS-journaal. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen te horen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Bewoners en omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat vandaag weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid, nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. De Hardenbergenbrug in de A28 in Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is inmiddels ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Senegal al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben